0: strafwoord is nog niet bekend. In Engeland is een 41-jarige man omgekomen door een ongeluk tijdens het Big Church Festival. Een groot bord, onderdeel van het decor van het podium, viel op festivalgangers. 6 anderen raakten gewond. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het bord kon vallen. De organisatie van het festival heeft besloten het evenement te beëindigen. Big Church is met zo'n 35.000 bezoekers een van de grootste christelijke festivals van het Verenigd Koninkrijk. Spanje vraagt de Europese grenswacht Frontex om hulp bij het registreren en controleren van migranten in Ceuta. Ook willen ze extra tolken voor het vertalen van gesprekken. De Spaanse exclave bij Marokko werd een maand geleden door tienduizenden mensen bestormd. Frontex bood eerder al hulp aan, maar die werd toen door Spanje geweigerd. De Britse overheid heeft een tijdelijk exportverbod ingesteld voor een schilderij van Rembrandt dat in particuliere handen is. Het ministerie van Cultuur probeert te voorkomen dat het schilderij van de Nederlandse grootmeester naar het buitenland vertrekt. Het gaat om het portret van Catharina Hoogzaad, geschilderd in 1657. Het Britse ministerie van Cultuur hoopt met het verbod te regelen dat een Brits museum het werk koopt, zodat het schilderij in eigen land kan blijven. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar 16 graden. In de ochtend een tijdje droog met zon. In de middag opnieuw regen en zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de

0: is 105. Het is 3 uur.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. Trump staat onder druk om iets te doen aan de hoge benzineprijzen in zijn land, die flink zijn opgelopen sinds de oorlog met Iran. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. Ze zegt dat deze de staatskas $209 miljard oplevert. Eindhoven Airport gaat onderzoeken of de beveiliging nog wel voldoet aan de geldende eisen. Aanleiding hiervoor is een incident donderdag waarbij een vrouw dwars door de omheining reed en bij de geparkeerde vliegtuigen belandde. Volgens Omroep Brabant ging het om een verwarde vrouw die naakt achter het stuur zat. De Koninklijke Marechaussee laat vandaag weten dat de situatie snel onder controle was. De verwarde vrouw is niet aangehouden. Eindhoven Airport gaat nu onderzoeken of de veiligheidsprotocollen nog voldoen. In Engeland is een 41-jarige man omgekomen door een ongeluk tijdens het Big Church Festival. Een groot bord, onderdeel van het decor van het podium, viel op festivalgangers, waarbij zeker 6 anderen gewond raakten. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het bord kon vallen. De organisatie van het festival heeft besloten het meerdaagse evenement te beëindigen. Big Church wordt jaarlijks gehouden en is met zo'n 35.000 bezoekers een van de grootste christelijke festivals van het Verenigd Koninkrijk. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend een tijdje droog met zon. En in de middag komt er opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix zonder onderbreking de

0: is 105. Het is 4 uur.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft hij Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. Ze zegt dat deze de staatskas $209 miljard oplevert. De voormalige president van Ecuador, Lenin Moreno, is door een jury schuldig bevonden aan corruptie. Die acht bewezen dat Moreno is omgekocht in een zaak die draait om de bouw van een waterkrachtcentrale. Moreno zou er in zijn tijd als vicepresident voor hebben gezorgd dat het Chinese bedrijf Sinohydro de bouw mocht doen. In ruil daarvoor zouden Moreno en zijn familie tot wel $76 miljoen aan steekpenningen hebben gekregen. Paus Leo staat op de lijst van best geklede mensen van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. Het blad heeft voor het eerst in 10 jaar weer zo'n lijst opgesteld met daarop de meest stijlvol geklede mensen. De 70-jarige Leo wordt onder meer geprezen voor zijn nonchalante look als hij een honkbalpet draagt bij zijn priestergewaad. De paus staat op de lijst tussen artiesten als Rosalia en Spike Lee. Het is niet de eerste keer dat hij op zo'n best dressed lijst staat. Vogue en The New York Times deden dat eerder ook. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend een tijdje droog met zon en in de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: is 105. Het is 5 uur.
1: Felicia van der Graaf met het NOS Journaal. Nepal heeft specialistische hulp nodig uit het buitenland. Het gaat vooral om technische hulp waar het land zelf geen expertise in heeft. Ze hebben mensen nodig die slachtoffers uit tunnels kunnen redden, communicatieverbindingen kunnen herstellen en specialisten die DNA-onderzoek kunnen doen en weten hoe je gevonden lichamen moet bewaren, zegt de minister van Buitenlandse Zaken daar tegen persbureau Reuters. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft hij Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. Ze zegt dat deze de staatskas $209 miljard oplevert. Eindhoven Airport gaat onderzoeken of de beveiliging nog wel voldoet aan de geldende eisen. Aanleiding hiervoor is een incident donderdag waarbij een vrouw dwars door de omheining reed bij de geparkeerde vliegtuigen belandde. En volgens Omroep Brabant ging het om een verwarde vrouw die naakt achter het stuur zat. De Koninklijke Marechaussee laat vandaag weten dat de situatie snel onder controle was. De verwarde vrouw is niet aangehouden. Eindhoven Airport gaat nu onderzoeken of de veiligheidsprotocollen nog voldoen. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend is het een tijdje droog en zonnig. En in de middag opnieuw regen bij 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: is 105. Het is 6 uur.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Het dodental in Nepal is opgelopen tot zeker 626, meldt de politie daar. Ondertussen wordt er nog flink gezocht naar slachtoffers. De Nepalese minister van Buitenlandse Zaken heeft aangegeven dat ze daar specialistische hulp bij nodig hebben uit het buitenland. Het gaat vooral om technische hulp, waar het land zelf geen expertise in heeft. Zo hebben ze mensen nodig die slachtoffers uit tunnels kunnen redden, communicatieverbindingen kunnen herstellen en specialisten die DNA-onderzoek kunnen doen. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft hij Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. In Engeland is een bezoeker van het Big Church Festival omgekomen. Het ging mis toen een groot bord op festivalgangers viel, dat onderdeel was van het decor van het podium. Zeker 6 mensen raakten gewond. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het ongeluk kon gebeuren. En paus Leo staat op de lijst van best geklede mensen van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. Het blad heeft voor het eerst in 10 jaar weer zo'n lijst opgesteld, met daarop de meest stijlvol geklede mensen. De 70-jarige Leo werd onder meer geprezen voor zijn nonchalante look als hij een honkbalpet draagt bij zijn priestergewaad. De paus staat op de lijst tussen artiesten als Rosalia en Spike Lee. Het is niet de eerste keer dat hij op zo'n best dressed lijst staat. Vogue en de New York Times deden dat eerder ook. Het weer, de ochtend begint droog met wat zon. In de middag opnieuw regen en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix.

0: is 105. Het is 7 uur.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Het dodental in Nepal is opgelopen tot zeker 626, meldt de politie daar. Ondertussen wordt er nog flink gezocht naar slachtoffers. De Nepalese minister van Buitenlandse Zaken heeft aangegeven dat ze daar specialistische hulp bij nodig hebben uit het buitenland. Het gaat vooral om technische hulp waar het land zelf geen expertise in heeft. Zo hebben ze mensen nodig die slachtoffers uit tunnels kunnen redden, communicatieverbindingen kunnen herstellen en specialisten die DNA-onderzoek kunnen doen. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft hij Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. In Engeland is een bezoeker van het Big Church Festival omgekomen. Het ging mis toen een groot bord op festivalgangers viel, dat onderdeel was van het decor van het podium. Zeker 6 mensen raakten gewond. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het ongeluk kon gebeuren. En paus Leo staat op de lijst van best geklede mensen van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. Het blad heeft voor het eerst in 10 jaar weer zo'n lijst opgesteld, met daarop de meest stijlvol geklede mensen. De 70-jarige Leo werd onder meer geprezen voor zijn nonchalante look als hij een honkbalpet draagt bij zijn priestergewaad. De paus staat op de lijst tussen artiesten als Rosalia en Spike Lee. Het is niet de eerste keer dat hij op zo'n best dressed lijst staat. Vogue en de New York Times deden dat eerder ook. Het weer, de ochtend begint droog met wat zon. In de middag opnieuw regen en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek. Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Bob Evers.
2: Goedemorgen, het is zaterdag vandaag, 29 augustus.

0: Elvis Costello.
1: Want you.
0: I want you. Volgens mij een oud succes van Bob Dylan. Goedemorgen, even rustig beginnen. Dat is eerst even wat anders natuurlijk op deze zaterdagmorgen, 29 augustus vandaag. Je luistert naar 105 in bedrijf, oftewel Haarlem 105 voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Dagelijks ochtendprogramma, dit weekend nog even met ondergetekende. En volgende week in ieder geval weer één editie met collega Ron Anbeek in ieder geval. Tot 9 uur, tot aan Chez René hadden wij elkaar gezelschap op deze zaterdagmorgen.

Goedemorgen, Holle Cijferbedrijf. Vandaag de dag, vandaag de zaterdag. Het is al eind augustus. Ja. Tijd gaat snel natuurlijk. Haarlem 105, tot aan 9 uur het ochtendprogramma.

Craybent, Right Next Door. Ik heb die deur even open gedaan, maar nou, niemand is drukker. Maar goed, het team van GRN komt natuurlijk straks gewoon binnen hier in de studio. En dan loopt het alweer tegen negenen. Ja, zo gaat het. Goedemorgen.

0: Emotion.
1: Alain Clark hoorde hier en Preston Audi Emotion zit in het kader van de muziek uit de beurs hier op 105 deze zaterdagmorgen, 29 augustus. Vandaag de dag, vandaag de zaterdag, het weekend van het proefpark. En ik weet één iemand hier bij 105 die daar heel blij mee is. Die kijkt er het hele jaar al naar uit. En dan heb ik het over goede vriend en collega Jan Gauws. Die gaat daar bij en in het programma Heisa vanmiddag tussen 12 en 3 weer live verslag van doen. Gaat hij alles weer een beetje uitproberen wat er allemaal te doen is. En een beetje te nassen, zeg maar, daar gewoon als proefkonijn. Daar in proefpark, moet je maar denken. Dat is tussen 12 en 3 vanmiddag in Heisa. Daarvoor natuurlijk Chez René. Het vaste zaterdagochtendprogramma hier op 105.

0: My Soul op de zaterdagmorgen. Gemeente Bloemendaal houdt vooralsnog voet bij stuk en treedt niet op tegen de bouw van luxe bungalows. Daar in het de voormalige camping Vogelsang heet tegenwoordig de Marina Parken. En natuurlijk dit weekend het Food Truck Festival in het Proefpark. Het Keno Park is alweer omgetoverd tot Proefpark. En ik zei dat onze eigen proefkonijn Jan Gauws zal daarbij zijn. Vanmiddag in ieder geval in het kader van Heisa tussen 12 en 3 uur. Nou, zover is het nog niet natuurlijk. Het ochtendprogramma nog op deze zaterdagmorgen. Vandaag de dag, vandaag de zaterdag 29 augustus. Doen we nog zoals te doen gebruikelijk tot aan 9 uur.
1: Heel Haarlem, Heemstede en Bloemendaal luistert. 105.

Crown. Hoop het even goed vast. Hold me closer in ieder geval. Goedemorgen. 105. Haarlem 105, Haarlem, Heemstede, Bloemendaal. Dagelijks ochtendprogramma. Ook op deze zaterdagmorgen. Natuurlijk. En we doen het tot 9 uur.

0: is 105. Het is 8 uur.
1: Lars Melitsen met het NOS-journaal. In Nepal en Tibet gaat de zoektocht verder naar slachtoffers van de overstromingen. Er worden nog bijna 2000 mensen vermist. Het dodental van de ramp staat op 623. Verreweg de meeste dodelijke slachtoffers vielen in Nepal. In Tibet vielen zeker 7 doden. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is er behoefte aan specialistische hulp uit het buitenland. Bijvoorbeeld bij het redden van mensen in tunnels en het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Voor de wederopbouw in Nepal zijn enkele miljarden dollars nodig, zegt de minister van Financiën. Hij schat dat het gaat om 4 tot 5 miljard. De Verenigde Staten hebben een overeenkomst met Venezuela gesloten over olie, meldt president Trump. Afgesproken is dat de VS de controle krijgt over 65 miljard vaten olie uit het Zuid-Amerikaanse land. Volgens Trump worden de Amerikaanse oliereserves hiermee ruim verdubbeld. Hij staat onder druk vanwege de hoge energieprijzen in zijn land. De deal zou Venezuela meer dan 200 miljard dollar opleveren. Op een christelijk festival in Engeland is iemand omgekomen toen een groot bord omviel. Dat was onderdeel van het decor van het podium. Het dodelijke slachtoffer is een man van 41. 6 anderen raakten gewond, die zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het festival Big Church is een van de grootste christelijke festivals in het Verenigd Koninkrijk. Er wordt nog onderzocht hoe het kon misgaan. In IJsland mogen mensen zich vandaag in een referendum uitspreken over de Europese Unie. De vraag ligt voor of de regering weer moet praten over toetreding. IJsland meldde zich in 2009 als kandidaat-lid, maar ruim 10 jaar geleden stopten de onderhandelingen over EU-lidmaatschap. IJsland is wel lid van de NAVO. Het weer, de ochtend begint droog met wat zon, in de middag opnieuw regen en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek. 105. Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Bob Evers.
2: Jeetje, even de 8 op deze zaterdagmorgen. Van harte welkom het ochtendprogramma tot 9 uur.

de grootste hit van de formatie. Future World Orchestra en Desire. Het verlangen. Nou, weer een nieuwe uitzending natuurlijk. Ja, goedemorgen, leuk dat je erbij bent vanuit de hoofdstad van Noord-Holland. Wij zijn 105 in bedrijf, oftewel Haarlem 105 voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. En alles en iedereen die er verder getuige van wil zijn, bij wil horen. Het maakt niet uit, we doen het toch. Dus je bent van harte welkom en uitgenodigd. Tot 9 uur. Het ochtendprogramma vandaag de dag, vandaag de zaterdag. Nou, wat en welke zaterdag is het? We hebben in de agenda even gekeken. Het is 29 augustus vandaag. Kan het niet anders maken. Het weekend van het proefpark in het Kenopark. Wij sturen onze eigen proefkonijn daar naartoe vanmiddag tussen 12 en 3. Jan Gaus gaat daar zeg maar live verslag van doen. Hij kijkt er al het hele jaar naar uit. Is agenda het eerste wat hij invult. Wanneer is het proefpark, jongens? En het Veerplasfestival, geloof ik. Dat staat een beetje rood omcirkeld in zijn agenda elk jaar. Maar Jan is er gewoon bij vanmiddag met Heisa. In het kader van Heisa, laat ik het zo zeggen. Dus dan kun je dat allemaal weer live meemaken wat daar allemaal te doen is. En dan ga je zelf even een kijkje nemen. Kom je misschien ook op tv ook nog. Je weet maar nooit. Straks om 9 uur, Sherené hier op 105. Laten we dat vooral niet vergeten natuurlijk. En tot die tijd hadden wij elkaar hier gezelschap.

Us Against the World, December 10, hier op 105. Nieuwe muziek, daar houden we van natuurlijk. Goedemorgen, leuk dat je erbij bent. De zeeweg naar Bloemendaal aan Zee wordt weer tweebaans. De weg gaat een aantal dagen dicht. Jawel, dat project met die zomerbus, zeg maar, dat is afgelopen. Ik kom daar straks in het programma even uitgebreider op terug.

Mark Knight, Mark Dedros en de Fighting Love. Speeltuin in Haarlem moet er toegankelijk worden. Er zijn 4 moties onderweg naar de gemeenteraad van Haarlem. Openbare speelplek in Haarlem moet minstens 1 speeltoestel krijgen dat toegankelijk is voor kinderen met een beperking. Dat is een beetje de strekking van het verhaal. Komt daar straks even uitgebreider bij je op terug.

Huey Lewis en de nieuws. En ik heb veel de Power of Love op de zaterdagmorgen hier op 105. Ik zei het al, iedere openbare speelplek in Haarlem moet minstens één speeltoestel krijgen dat toegankelijk is voor kinderen met een zogeheten beperking. Dat is een van de vier moties die Trots Haarlem en de SP hebben ingediend tijdens de gemeenteraadsvergadering van afgelopen week. Partijen willen ook gehandicapte parkeerplaatsen bij de speelplekken en ervaringsdeskundigen structureel gaan betrekken bij de nieuwe plannen. Ik heb er vorige week ook al iets over gemeld in het ochtendprogramma. Het is wel een punt van aandacht inderdaad. Je kunt niet zomaar wegwuiven. Dus we blijven dat netjes volgen wat dat betreft. Goedemorgen, zaterdag vandaag 29 augustus.

Love was made of stone. Je hoort de Brook Combi. Het is een van mijn favoriete nieuwe platen, zeg maar. Nieuwe muziek. Het loopt nog niet echt mee in de playlist, maar ja, ik heb hem wel opgepikt. En het klinkt gewoon lekker. Zeker ook op de zaterdagmorgen. Tijdelijke inrichting van de zeeweg naar, van Overveen naar Bloemendaalzee wordt komende week weer teruggebracht naar de oorspronkelijke situatie, zeg maar. Ja, vier maanden of twee maanden aan heen op één rijstrook, zeg maar. De busstrook gaat verdwijnen en de weg wordt een aantal dagen gedeeltelijk afgesloten. Ja, die vakken, dat moet natuurlijk allemaal weggehaald worden. Even met een gummetje moet dat weggehaald worden, denk ik. Nee, in ieder geval, ja, voor die herinrichting wordt de zeeweg op vier dagen gedeeltelijk afgesloten. Komende week is dat dinsdag 1 en woensdag 2 september. Is de weg van 6 uur 's morgens tot uiterlijk 9 uur 's avonds dicht voor autoverkeer richting Haarlem. Dat tussen de Panassiaweg en de rotonde bij de Brouwers Kolkweg. En een week later, die week daarna dus, is dat op dinsdag 8 en woensdag 9 september. Geldt de afsluiting natuurlijk zoals bedoeld, maar dan voor verkeer richting Bloemendaal aan zee. Dat even voor alle duidelijkheid, dat je niet denkt van hoe zit dat allemaal? Nou, ben in ieder geval bijgepraat, dus laat je niet verrassen daarin. Komende week dus, houd er even rekening mee of het nou strandweer wordt of niet. Maar misschien toch handig om even dat in gedachten te houden.

0: muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
1: Mag natuurlijk in het weekend niet ontbreken. Train met The Weeknd. Muziek uit de buurt. Vast onderdeel in de programmering en het format met Van Velzen.

Only Flames Flying High, Roel van Velsen, in het kader van de muziek uit de buurt. Hier op Holderswijvel deze zaterdagmorgen. Straks om 9 uur het hele team van Cherenay tot aan 12 uur. En daarna tijd voor Heisa.

Somber. My body isn't ready. Dat was ook niet om 7 uur vanmorgen natuurlijk. Zometeen na 9 uur. Het NOS Journaal natuurlijk. Tot aan 12 uur.

0: is 105. Het is 9 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Een bekentenis van het vermoedelijke brein achter de aanslagen van 9-11 mag niet worden gebruikt in zijn proces. De rechter in Amerika oordeelde dat Khalid Sheikh Mohammed tijdens zijn jarenlange gevangenisschap op Guantanamo Bay zijn verklaringen mogelijk onder dwang heeft afgelegd. Hij beweert het plan te hebben bedacht om vliegtuigen in Amerikaanse gebouwen te vliegen. De uitspraak van de militaire rechter veroorzaakt waarschijnlijk opnieuw vertraging in het proces over de aanslagen op 11 september 2001 in de VS. In Nepal en Tibet gaat de zoektocht verder naar slachtoffers van de overstromingen. Er worden nog bijna 2000 mensen vermist. Het dodental van de ramp staat op 623. Verreweg de meeste dodelijke slachtoffers vielen in Nepal. In Tibet vielen zeker 7 doden. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is er behoefte aan specialistische hulp uit het buitenland. Bijvoorbeeld bij het redden van mensen in tunnels en het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Voor de wederopbouw in Nepal zijn enkele miljarden dollars nodig, zegt de minister van Financiën. Hij schat dat het gaat om 4 tot 5 miljard. In IJsland mogen mensen zich vandaag in een referendum uitspreken over de Europese Unie. De vraag ligt voor of de regering weer moet praten over de toetreding. IJsland meldde zich in 2009 als kandidaat-lid, maar ruim 10 jaar geleden stopten de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. IJsland is wel lid van de NAVO. De luchthaven in het Amerikaanse Nashville krijgt binnenkort de naam van Dolly Parton. Nashville staat bekend als de hoofdstad van de countrymuziek. Volgens de gouverneur van de staat Tennessee moet de naamswijziging zorgen voor een blijvend eerbetoon aan de onuitwisbare nalatenschap van de zangeres. Parton overleed dinsdag, ze was 80 jaar. Het weer, er trekken wat buien over, vooral in het noorden en midden. Daarna even droog, maar vanmiddag opnieuw kans op regen. Tot 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. René Kind.
2: Houd ramen en deuren gesloten. Dit is Sjerené tot 12 uur.

schermelingen van Prins waren dit. De heren van Time. Hebben allemaal ook een of andere solo carrière gehad door alle mannen los. De bassist vooral, die deed het heel goed. Meneer Johnson was dat. Maar op Prins komen we straks nog wel even terug. Het is 8:08. Goedemorgen, dit is 105. We gaan tot 12 uur een aantal zeer interessante zaken met u behandelen. En die interessante zaken die gaan over het hele spectrum heen, kan ik je gaan vertellen. Van politieke verkiezingen tot mensen die vermist zijn en gevonden worden. We hebben het over gevaarlijke ecstasypillen. We hebben het over de zeeweg. Misschien, ja, ik denk dat we ergens staatsstiel er wel in kunnen frotten, maar ik weet nog niet hoe. Maar dat gaan we wel bedenken. Hoe werkt dat dan? Nou, straks om 10:30, 11:30 en om 11:30. Dan geeft Arthur Meijer hier acte de présence. En die brengt ons dan het nieuws uit Haarlem, Heemstede, Bloemendaal, Zandvoort en de wijde regio daaromheen. Om 10:50, 11:12 kijken we naar de andere media, wat die brengen. Dat hoeft helemaal niet uit deze buurt te komen, maar het is wel interessant. Voor ons allemaal zou het kunnen zijn en daarom brengen wij dat in het mediaoverzicht. Om 10:45 kijken we dieper in de cultuur. Ik zoek naar een paar leuke dingen die je kunt gaan doen in dit gebied en die ook interessant zijn om ook van te weten dat het er überhaupt is. Muziek natuurlijk ook, veel muziek. Ik ga er ook af en toe wat dieper op in, wat meer over vertellen. Nou, en dan heb ik wel zo'n beetje, grosso modo hebben we het wel gehad, denk ik. Ben ik nog wat vergeten? Nee, toch? Nee, ik heb het nu zo'n beetje wel gebracht. En we kijken natuurlijk ook Dolly Parton, jongens. Ik bedoel, ze ging natuurlijk een beetje op een lullig moment dood voor dit programma. Want ja, als ik nu iets van Dolly Parton ga draaien, dan zou ik dat heel graag doen trouwens. Dat kun je eigenlijk altijd je hele leven blijven doen. Maar ja, het is voor het opportunistisch is er wel vanaf. Van Dolly Parton is overleden. Ik hoorde net wel in het nieuws dat ze dus een vliegveld tot zich genoemd krijgt. En dat vind ik wel mooi. De hele wereld schrok van het overlijden van Dolly Parton. Dan doe je toch iets heel erg goeds. En we kijken inderdaad dus ook naar de rest van de wereld. Komt allemaal nog rustig voorbij. Ik was gisteren in de stad. Ik liep door de stad. Ik dacht, ik ga een vinylplaat kopen. Ik wil wel een nieuwe kopen. En ik heb blind het album van Alabama Shakes gekocht, omdat ik dit nummer van Haarlem 105 dus ken.

naam van Prins Philal. Want bij het eerste, het beste keer dat ik mijn mond open trok vanmorgen hier op de zender. Omdat de Time, die band van het eerste nummer, beschermelingen waren van Prins. Maar dat had de Alabama Shakes ook kunnen zijn, hoor. Ik denk dat als Prins nog geleefd had, dat hij deze band wel aardig had gevonden. Alabama Shakes. Een soort ballade. Garden heet het nummer. De rest van het album, die vinylplaat die ik dus nog in het plastic heb zitten, die hoor ik dus van de week. Dus ga ik nu niet met je delen. Ga ik lekker helemaal in mijn eentje doen. Wij hebben het in de zomer en voor de zomer vaak gehad over die proef met de zeeweg. Dat was die proef met die gratis strandbus. Wij wisten niet, en we weten nog steeds niet, of dat een succes geweest is, die proef. Want de gemeente en de provincie Noord-Holland die hebben aan ons al eerder laten weten dat ze niet vooruit willen lopen op de evaluatie van de proef. Dank u, die krijgen we dus nog. En hoe ziet zo'n dat er dus uit? Nou, ze gaan een enquête houden onder de reizigers, onder de omwonenden natuurlijk en de ondernemers. Niet onder andere autobestuurders. Dat is nog wel iets interessants, want er is natuurlijk voor die strandbus ook een hele baan afgesloten geweest op de zeeweg. En hoe is dat ons eigenlijk bevallen, onze binnenlanders? Dat wordt ons in ieder geval niet gevraagd. Maar die proef is voorbij en nu gaan ze dus die zeeweg weer verbreden. Tenminste, ze gaan weer een baan erbij hakken. En dat heeft wel gevolgen. Dat betekent dat op 1 en 2 september, dus deze week, dan is de weg vanuit Haarlem-Heemstede richting Zandvoort afgesloten tussen 6 uur 's ochtends en 9 uur 's avonds. Dus de hele weg helemaal dicht. En op 8 en 9 september, dus volgende week, is de weg dan de andere kant afgesloten tussen 6 uur 's ochtends en 9 uur 's avonds richting Haarlem. Dus die hele test heeft ons nog wel wat ellende gebracht. Tenminste, die gaat die ons nog brengen. En of die strandbus dus nog doorgaat, dat weten we niet. Dat gaan we allemaal nog horen. Tenminste, ze hebben het tegen ons gezegd. Dan verwacht ik ook dat als ze het wel weten, dat ze dat dan ook tegen ons zeggen.

George Harrison. Veel mensen denken, in welke band zat die jongen nou ook alweer? Ach, wat er leuk met de muziek moeten doen. Got My Mind Set On You en daarvoor Jonas Blue en Girl. Het is 6:06. Het is vandaag een hele spannende dag voor het bisdom Haarlem, want de nieuwe bisschop wordt vandaag gekozen. Ga ik straks uitleggen aan jou hoe dat eigenlijk werkt, het verkiezen van een bisschop, en waarom dat zo spannend is. En Jacobus Nienhuis, een bekende bloemendaler, een weldoener zou je zeggen, maar ook iemand die in Indië iets deed met, laten we zeggen, met boereren. En hij had daar veel medewerkers in de periode dat Nederland er niet zo goed op stond in Indië. Een dubbel gezicht dus. Ga ik je straks meer over laten horen.

een jaar of 10 geleden. Toen dreigde deze jongen goed door te breken. De Amsterdamse Stephen Morrison. Hij had een goede band, hij heeft een goede stem, goed voorkomen, goede nummers. Maar ja, het grote publiek, hè? Het grote publiek, wie is dat? Dat zijn wij ook. En wij hebben blijkbaar, het grote publiek heeft blijkbaar Stephen Morrison niet zo goed begrepen. Want dit is al 10 jaar geleden en old enough to know better. En ja, laten we zeggen, hij heeft op dit moment geen grote hit. Wat vind je ervan dat de gemeente Bloemendaal niet verder gaat handhaven tegen de bouw van de nieuwe luxe bungalows op dat vakantiepark in Vogelenzang, Marina Parken? Wat vind je daar nou van? Ja, ik vind er ook iets van. Ga ik je straks vertellen. Je kunt het ons wel ook melden, want we hebben een WhatsApp-account. En dat is 105-105-38. Als je daar naartoe WhatsAppt, dan wil ik wel weten wat je daar nou vindt. Moet er nou mooie bungalows komen op het vakantiepark? Is dat oké? Of moeten we allemaal lekker vrij kunnen vakantie vieren elke keer? Ondanks het feit dat de investeerder denkt, nou, dat brengt te weinig op. Haarlem 105 heeft een telefoonnummer, een WhatsApp-nummer. 105-105-38.

0: je op verschillende manieren benaderen natuurlijk. Hot sauce on everything. Op alle slakken zout leggen misschien. Van de Haarlemmer of ex-Haarlemmer Piet Philly. Samen met Perquisite, dat is een jongen uit Nijmegen. Bouwen, bouwen, bouwen, bouwen, bouwen. Bungalows op een marina parken. Of de gemeente Heemstede die ook een heleboel woningbouwprojecten voorziet. Er wordt wat afgebouwd in de regio. Ga ik straks meer over vertellen. Maar eerst gaan we naar het 105 nieuws. Daar zit hij, Arthur.
1: Haarlem 105. Nieuws.
2: Goedemorgen. En dan blijven we nog heel even bij die bungalows in marineparken. Want gemeente Bloemendaal gaat niet handhaven tegen de bouw van luxe chalets op vakantiepark marineparken. Dit besluit werd eerder deze week genomen, ondanks tegengesteld advies. Provincie Noord-Holland, die tegen de bouw van de chalets is, onderneemt nog geen extra acties en zet de juridische aanpak door. En gemeente en provincie zijn het al geruime tijd oneens over wat telt als verplaatsbaar kampeermiddel en of de chalets nu dus wel of niet in het bestemmingsplan passen. De vakbonden bereiden nieuwe stakingen van het beveiligingspersoneel van Schiphol voor, zo meldt NH Nieuws. Beveiligers onderbraken afgelopen dinsdag en woensdag meerdere keren hun werk, wat vertraging voor reizigers opleverde. Een verkennend gesprek met de luchthaven heeft donderdag niks opgeleverd, dus gaat CNV door met nieuwe acties. Data van stakingen zijn nog niet bekend. En dit weekend rijdt de gratis strandbus naar Zandvoort voorlopig voor het laatst. Daarmee is de proef afgelopen en wordt de zeeweg weer tweebaans. Daarvoor moet hij de komende weken wel een paar keer dicht. Zo is hij richting Zandvoort dinsdag en woensdag tussen 6 uur 's ochtends en 9 uur 's avonds dicht. Provincie en gemeente willen nog niet vooruitlopen op het succes van de proef. Die moet nog blijken uit enquêtes. En de restaurant De Dakkas bovenop de garage De Kamp mag definitief blijven, zo meldt het HD. 10 jaar geleden begon het restaurant Annex Kas met een tijdelijke vergunning voor 10 jaar. Nu heeft de gemeente een permanente vergunning gegeven, waardoor het geliefde restaurant mag blijven. En daarmee kan eigenaar De Waard nu ook door met investeringen in onder meer duurzaamheid. En dan het weer dit weekend. Vandaag bewolkt en regenachtig bij een temperatuur van 20 graden. Morgen blijft bewolkt, met vooral 's ochtends nog regen. En met een matige westenwind wordt het dan zo'n 20 graden.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: So do what you do. Oh, yeah. So do what you do.
1: Lekker nummer vol met elektronische snufjes.
0: So do what you do.
1: Matt Simons en Easy.
0: So do what you do.
1: En daarvoor Stephen Marley, zoon van Hills of Sand Anne. 10:50 op 105. En dat betekent op de zaterdagmorgen om 10:30 X, hè. En X is dan 10, 11 of 12. Krijg je van ons een andere media nieuws dat interessant is voor iedereen, maar dat niet per se uit onze regio of voor onze regio bestemd is, maar wel goed is om te weten. Laten we eerst maar eens even gaan naar het Trimbos Instituut. Het Trimbos Instituut waarschuwt voor zeer gevaarlijke ecstasypillen. En waarom zijn deze pillen zo gevaarlijk? Omdat eigenlijk vanwege verschillende oorzaken. Ten eerste zit er een hele hoge concentratie in van de werkzame stof. Dat is al gevaarlijk genoeg, zou je bijna zeggen. Nou is die gevaarlijke stof in die zeer gevaarlijke pillen niet MDMA, zoals dat is bij, laten we zeggen, normale ecstasypillen. Maar in deze pillen zit PMMA, paramethoxymethamphetamine. En PMMA die lijkt wel heel erg op MDMA, ook in de werking. Maar voordat PMMA gaat werken, ben je uren verder. En de, laten we zeggen, de geoefende en ook de ongeoefende ecstasy-gebruiker zal denken in die paar uur: hey, hij doet het niet. Ik neem er nog een paar bij. Of nog een halve bij, of nog een hele bij. En dan krijg je natuurlijk een, laten we zeggen, een drievoudige risico op overdosering. Ten eerste omdat er al veel in zit. Ten tweede omdat het PMMA is, dat al anders is. En ten derde omdat je er nog meer pillen inslikt, omdat je denkt, hij doet het niet. Uitkijken dus met die zeer gevaarlijke ecstasypillen. En die kun je herkennen omdat aan de ene kant staat staat er NL. En aan de andere kant staat de Amerikaanse president, meneer Donald Trump. Dus hij gaat ook op straat als de Trump-pil. En dat brengt ons in Amerika. En in Amerika zit een bedrijf, namelijk het bedrijf Kindrill. En Kindrill is dat bedrijf dat DigiD zou overnemen. Dat DigiD, dat is die voorziening waarmee wij ons allemaal moeten registreren. Nee, registreren, maar zeker ook identificeren bij de overheid als wij digitaal zaken willen doen met die overheid. En dat is tegenwoordig bij elke poep en scheet natuurlijk, dus dat moeten we vaak gebruiken. En dan liggen onze identiteitsgegevens dus in Amerika als dat Amerikaanse bedrijf Kindrill DigiD overneemt. Nou, er is een heleboel gedoe over geweest. We hebben een Nederlandse staatssecretaris voor digitale soevereiniteit, Willemijn Aarts. En die verbood in mei dat bedrijf Kindrill DigiD mocht overnemen van het Nederlandse staatsbedrijf, zeg maar, Logius. Goed, maar nu heeft Kindrill zelf gezegd dat ze stoppen met het aanvechten van dat verbod van overnemen. Dus met andere woorden, Kindrill zegt, we gaan het niet overnemen. We zien af van de overname van DigiD. Volgens Kindrill hebben ze er ook weinig last van als ze het niet doen. De hele overnameperiode heeft ze weinig geld gekost. Dus ze halen het van tafel. Maar ja, wat nu dan, hè? Solvinity, dat is wel raar. Solvinity wil het verbod wel van tafel krijgen. Nou goed, interessant, want Solvinity is degene die DigiD heeft. Maar die willen het verbod van tafel hebben, want die willen dus van DigiD af. Daar komt het eigenlijk op neer. En dan dringt bij mij de vraag op, waarom wil Solvinity van DigiD af? Waarom willen ze overgenomen worden? Hebben ze zin om te cashen? Of doet DigiD het niet goed? Of is het te duur? Wat is het probleem met DigiD? Waarom willen ze er vanaf? Dat is hier het achterliggende. In ieder geval, het gaat voorlopig niet naar Amerika. Het gaat in ieder geval niet naar Kindrill. Maar ja, Solvinity wil er vanaf. Waarom willen ze er vanaf? Ja, dat wordt graven. En ik zie Arthur al kijken van ja, waarom eigenlijk? Waarom eigenlijk? Intriges, intriges, intriges. We zijn er niet vies van. Of daarvoor luister je naar 105. Dit is The Clash.

jaren 80. The Clash, eigenlijk een rockband, maar die werden zwaar beïnvloed door de disco. En dat gaf ze een aantal grote hits, zoals deze Rock the Casbah. We gingen er even in duiken natuurlijk. Waarom wel wilde Sylvinity nou juist wel? Maar dat komt, mensen, we stand corrected. Dat bedrijf Kindrill, dat Amerikaanse bedrijf, wil niet DigiD per se kopen, maar ze willen het hele bedrijf Sylvinity overnemen. En dat betekent dat Sylvinity, de eigenaren van Sylvinity, dat zijn weer Britten, die willen dus het hele bedrijf waar DigiD dan in zit, willen ze verkopen. En daar willen ze winst op maken. En daarom willen ze graag dat Sylvinity inclusief DigiD kan worden overgenomen. Dus eigenlijk is DigiD een soort schifpil geworden, waardoor die Amerikaanse bedrijven dat hele Sylvinity niet kunnen overnemen. Kijk, krijg ik weer andere gedachten hoor, Arthur. Bijvoorbeeld, wat doen ze dan nog meer? Wat wordt er dan nog meer mee verkocht? Nou, de koppelverkoop. Wat zit er nog meer in de boedel? Gaan we het misschien nog wel een keer overnemen? Ik heb het gevoel dat dit een rabbit hole is, waar we steeds dieper en dieper in zouden kunnen grijpen. En dat gaan we dus niet doen. Wat we wel gaan doen is straks even graven in het leven van Jacobus Nienhuizen. Bekende bloemendaler, een gulle weldoener. Maar dat was hij niet alleen.

Taylor Swift. I knew it, I knew you. Je luistert naar Chez René op 105, Haarlem 105. Op zaterdagmorgen tussen 9 en 12. En straks om 12 uur dan begint de middag. Tijdens voor Heisa, het Haarlems Entertainment en Informatieprogramma op de zaterdag. Maar daar zijn wij nog lang niet. Volgende week zondag om 10:30 'smorgens. Dus volgende week pas, hè. In de Kapel Bloemendaal, het Centrum voor Bezinning en Cultuur aan de Potgieterweg, spreekt Reggie Bai. Reggie Bai studeerde zelf aan de Rijksuniversiteit Leiden en specialiseerde zich in koloniale en postkoloniale geschiedenis en literatuur. En hij gaat een lezing geven over het leven van Jacobus Nienhuis in Delhi. Delhi was een tabaksgebied in Nederlands, in het voormalig Nederlands-Indië. En een van de grote tabaksplanters in Delhi was Jacobus Nienhuis. Jacobus Nienhuis leefde van 1836 tot 1927. En hier in Bloemendaal kennen we hem als een gulle weldoener. Hij zette zich bijvoorbeeld in voor sociale woningbouw. En de bouw van de kapel in Bloemendaal is met zijn vermogen mogelijk gemaakt. Een filantroop dus, tenminste, hier in Bloemendaal leek het een filantroop, Jacobus Nienhuis. Maar hij had nog wel een duistere andere kant. En die andere kant was gebeurde in Nederlands-Indië, waar hij dus tabaksplanter was in Delhi. En daar stond hij berucht, want hij was meedogenloos en hij mishandelde Aziatische contractarbeiders. Uiteindelijk is Jacobus Nienhuis zelfs Indië ontvlucht, want hij werd verdacht van doodslag op 7 van zijn medewerkers. Reggie Bai gaat hierover spreken. De harde realiteit op de plantages in Delhi. En hij geeft, tenminste, hij probeert de vraag te beantwoorden: hoe konden die twee tegenstrijdige kanten van één man naast elkaar bestaan? Volgende week zondag dus, 6 september, de aanvang 10:30 in de kapel, in die kapel Bloemendaal, de Centrum voor Bezinning en Cultuur aan de Potgieterweg. De lezing over Jacobus Nienhuis door Reggie Bai.

Bruno Mars, wat moet je van die man nog zeggen? Risk it all. Zo direct, na het NOS-journaal van 10 uur... ga ik het zo snel mogelijk hebben met je over bouwen. Bouwprojecten. Bungalows op marinaparken en in Heemstede, dat is wel interessant. Voor Heemstede zijn alle plannen tot 2036... volgende week vrijdag, volgens mij, allemaal al bekend. En hoe dat komt, ga ik je ook nog uitleggen.

0: is 105. Het is 10 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De overheid gaat vandaag excuses aanbieden aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. Het gaat om zo'n 20.000 jongeren die bijvoorbeeld slachtoffer waren van seksueel misbruik of geweld. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft de jongeren meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoeken. Zo werden jongeren soms opgesloten in een kamer en ook mochten ze niet zomaar van het terrein af. Naast de excuses is er ook geld vrijgemaakt voor herstel van de jongeren. Een bekentenis van het vermoedelijke brein achter de aanslagen van 9/11 mag niet worden gebruikt in zijn proces. De rechter in Amerika oordeelde dat Khalid Sheikh Mohammed tijdens zijn jarenlange gevangenschap op Guantanamo Bay zijn verklaring mogelijk onder dwang heeft afgelegd. De uitspraak van de militaire rechter veroorzaakt waarschijnlijk opnieuw vertraging in het proces over de aanslagen op 11 september 2001 in de VS. Er zijn steeds meer winkels met alleen Engelstalige boeken. De afgelopen 4 jaar openden zeker 10 van dat soort zaken, onder meer in Utrecht, Amersfoort en Tilburg. Daarnaast hebben bestaande boekenwinkels meer Engelstalige boeken in hun assortiment. 1 op de 5 verkochte boeken in Nederland is nu Engels. Die toegenomen populariteit komt door deels sociale media. Zo zijn er veel Engelstalige TikTok-kanalen die boeken promoten. Boekenkoepel CPMB hoopt dat mensen hierdoor ook eerder een Nederlandstalig boek lezen. Op een christelijk festival in Engeland is iemand omgekomen toen een groot bord omviel. Dat was onderdeel van een podium. De dodelijke slachtoffer is een man van 41. 6 anderen raakten gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het festival Big Church is een van de grootste christelijke festivals van het Verenigd Koninkrijk. Het weer, er trekken wat buien over, vooral in het noorden en midden. Daarna even droog, maar vanmiddag opnieuw kans op regen. Tot 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. René Kind.
2: De nieuwe bisschop wordt vandaag bekend. Hopelijk.

dan 105 lag, aan Haarlem 105 lag, dan zouden we dit soort muziek de hele dag wel kunnen draaien, hoor. Ik vind het wel lekker hier. Kopje koffie erbij, hè? Dat heb ik nog niet gezegd, hè? Oh, nou, kopje koffie erbij. We hebben er heel veel kopjes koffie bij nodig op deze zaterdagmorgen. En dat is niet zo heel... dat is geen uitzondering. Dat is bijna elke zaterdagmorgen zo. Dit is Chez René tot 12 uur. En we gaan het zo direct hebben over allemaal bouwplannen. Bouwplannen, bouwprojecten, gezeik over bouwplannen, gedoe over bouwplannen. Ontduiking van de wetgeving over bouwplannen. We gaan het over binnen nu en 10 minuten ben je helemaal op de hoogte hoe dat werkt hier in dit hele gebied. Zo, die hele strandrand naast Amsterdam, zal ik maar zeggen. Dat gaat stapsgewijs, maar iedereen heeft het erover. Allemaal gebouwen, gebouwen, gebouwen, gebouwen. We gaan het ook hebben over religieuze zaken, religieuze politiek. De benoeming van een nieuwe bisschop in Haarlem en het... Dat is in Haarlem best een ding, want Haarlem is een belangrijk gebied, zeg maar, voor de oud-katholieke kerk. En er wordt een nieuwe bisschop gekozen. En als het goed gaat, lukt dat vandaag nog. En als het niet goed gaat, dan doen ze er iets langer over. Dat is dan volgens mij is het ongedefinieerd hoe lang ze er dan over doet. Maar het aantal stemrondes is wel bepaald, dus er moet een keer een eind aan komen. Ik ga je dat straks allemaal proberen uit te leggen, voor zover ik het zelf allemaal helemaal begrijp. Want er zit wel een mystiek randje aan die verkiezing van de bisschop. Dus dat is dan wel weer leuk. Om 10:30 natuurlijk Arthur Meijer. Hij heeft de harde nieuwsfeiten. Hè, als je echt wil dat we geen fake nieuws, maar gewoon keiharde feiten, straks om 10:30. En om 10:50 kijken we naar de andere media, wat er allemaal gebeurt in de wereld. En wat dan voor ons weliswaar eventueel interessant zou kunnen zijn. En natuurlijk de muziek ook, want ook daarvoor luister je, als het goed is, naar 105. Onze eigen keuze uit wat er in de wereld allemaal aan muziek wordt geproduceerd, in elkaar wordt geflanst op zolderkamertjes en in mooie studio's. Onder andere van deze James Blunt, 1973.

James Blunt, 1973 op 105, Haarlem 105. Ja, we moeten er maar even doorheen. Het is een beetje een taai onderwerp, maar mensen, het zijn van die dingen, daar moeten we doorheen, want het is nou eenmaal de realiteit van het leven. Er wordt gebouwd. Er wordt gebouwd in Haarlem. Er wordt gebouwd in de Heemstede. Er wordt gebouwd in Bloemendaal. Er wordt gebouwd in Bloemendaal. Er wordt gebouwd in Velsen, in Zandvoort. Overal begint men met bouwplannen. En dat komt omdat we

om als ontwikkelaar om je woningbouwprojecten voor dus aanstaande vrijdag aan te melden bij de gemeente Heemstede. Waarom doen de gemeentes dat nu eigenlijk allemaal? Nou, dat doen ze om verschillende redenen, maar al die redenen zijn wel tegelijkertijd. Ten eerste, die vergunningprojecten zijn vaak lang. Er moeten heel veel vergunningen tegenwoordig worden aangevraagd voor één woningbouwproject. En al die vergunningen aanvragen die lopen door elkaar heen, zijn van elkaar afhankelijk. Dus dat kan ingewikkeld worden als jij een groot woningbouwproces hebt. En als je dan ook nog in 2036 klaar wil zijn, dus over 10 jaar... dan in de bouw gaat het allemaal niet zo hard. Dan moet je daar snel bij zijn, dat is één. En dan hebben we nog natuurlijk de hele energietransitie. Dat stroomnet, weet je nog wel? Dat elektriciteitsnet, dat was toch zo vol? Nou, als je dus met je hele woningbouwproject daaraan op wil aansluiten, en je wil dat het ook in 2036 dan geregeld is, dus dat al die huizen er staan, maar dat ze ook nog eens stroom hebben, dat is wel handig voor de mensen die erin komen te trekken, dan moet je dat ook nu al gaan aanmelden. En daarom wordt nu gevraagd om het allemaal op korte termijn aan te melden. Het is wel een korte termijn inderdaad. Er is een landelijke deadline trouwens, dus dat is echt door het ministerie vastgesteld. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en VRO, de ruimtelijke ordening. Die is 1 oktober. Maar ja, omdat elke aanvraag ook nog eens zorgvuldig moet worden beoordeeld door de gemeente enzovoort zelf, wordt er dus verzocht om dat eerder te doen. En voor de Heemstede geldt het voor aanstaande vrijdag 4 september. Dan moet je het gewoon inleveren. Want dan heb je de grootste kans dat je gewoon stroom hebt in 2000 of voor 2036. En überhaupt dat al die vergunningen worden geregeld. Nou goed, het is een tijdelijke maatregel, zeggen ze nu nog. Maar ja, als je het al ziet dat het al gaat over bouwprojecten die in 2036 af moeten zijn, dan denk je wel, ja, wat is tijdelijk eigenlijk, hè? En dan natuurlijk de gemeente Bloemendaal, dat is die andere. Maar die hebben een ander probleem. Namelijk die luxe bungalows op dat vakantie Park Marina Parken in Vogelenzang. Hoe zat het ook alweer precies? Er is een projectontwikkelaar en die heeft de mensen van de camping getrapt en die heeft daar bungalows neergezet. Dat is eigenlijk de korte versie van het verhaal. En dat heeft hij gedaan met alle redenen die voor hem belangrijk zijn. Maar nu gaat het eigenlijk over de definitie van bungalow. Het zijn chalets met wieltjes erop. Als je diep genoeg graaft, kwamen we hierachter. Als je diep genoeg de grond ingraaft bij die chalets die daar nu staan, dan kom je wieltjes tegen. Dus technisch gezien zijn ze verplaatsbaar. Maar als je er met je auto aan gaat staan trekken, dan denk ik niet dat ze bewegen. Dan niet. Die dingen staan daar helemaal. En dat is alweer een beetje. Ze gaan ze een beetje onder de wet een beetje ontwijken, natuurlijk. Door die wieltjes eronder te hebben staan. Nou goed. Er is een hoop gedoe geweest. En nu is er een beetje een raar besluit. Namelijk dat de gemeente Bloemendaal niet handhavend gaat optreden tegen de bouw. Dus ze zeggen niet, je mag het bouwen. Dat mogen, dat zeggen ze niet. Maar er is dus een besluit dat het eigenlijk niet mag. Maar Bloemendaal gaat niet ingrijpen. Ja, nou ja, dan. Ik denk daar van alles over. Maar dat is nu het. En dat is dus allemaal weer controverse. Met andere woorden, haha, voer voor de zaterdagmorgen. Weer een mooi ding om in de gaten te houden. Wij houden de vinger aan de pols, kan ik je wel zeggen. Straks religieuze politiek in deze uitzending.

De DJ Sunnery James, samen met Ryan Marciano in het Mzansi Youth Orchestra. Nee, het choir zelfs, I Wonder. Eens even kijken, mensen. Waar wilde ik het met je ook alweer over hebben? Over muziek. Want dat had ik al gezegd, dat je ook naar 105 luistert voor de muziek. En af en toe gebeuren er dingen in de muziek die best wel interessant zijn om te noemen. Het is tegenwoordig in om oude soul te maken. Dus dat is, het klinkt super oud, maar het is gewoon nieuw. Ik weet niet of het moeilijk is om met de huidige perfecte digitale instrumenten en apparatuur om daar muziek mee te maken die oud klinkt. Ik denk dat dat moeilijk is, want dat zijn effecten. Dus dan moet je heel veel effecten instellen om iets wat vroeger natuurlijk was, om dat weer zo te laten klinken. En er zijn veel goede voorbeelden van gelukte experimenten. Ik denk dat ik bij Brother Wallace niet kan spreken over een experiment. Het is echt een serieuze band. En ze hebben ook een album uitgebracht en zo. Brother Wallace. Het klinkt super oud, maar het is van vorige week. Honey.

Rondé, Love Myself. Het is 10:55, zo direct Arthur Meijer met het 105 nieuws. En over een kwartiertje duiken we bijvoorbeeld in de intriges, in de diepgang van het whisky stoken. Angels Share. Als je niet weet wat het is, weet je het straks wel.

0: leven. Johnny Hayes Jazz, jaren 80, Turn Back the Clock. Arjen Meijer met de 105 Nieuws. En dan straks, wat tellen we eigenlijk als we vlindertellingen doen? Tellen we alles wel? En wat is daar het nadeel / voordeel van? En we kijken naar de biologische gevolgen van het stoken van whisky.
1: Haarlem 105 Nieuws.
2: Goedemorgen. Er komen meer stakingen van het beveiligingspersoneel op Schiphol, zo meldt NH Nieuws. Afgelopen dinsdag en woensdag onderbraken beveiligers al een paar keer het werk met vertragingen tot gevolg. Een verkennend gesprek met de luchthaven heeft donderdag niks opgeleverd, dus gaat CNV door met nieuwe acties. Wanneer er wordt gestaakt is nog onbekend. Een motor is afgelopen nacht uitgebrand. Rond 3:30 brak de brand uit aan de Solostraat. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar kon de motor niet redden. De oorzaak is nog onbekend en de politie doet onderzoek. En René gaf al een hint. Vandaag kiest het bisdom Haarlem van de Oud-Katholieke Kerk een nieuwe bisschop. Dit gebeurt tijdens een openbare verkiezing. En meestal zijn daar 3 stemrondes voor nodig waarna de benoeming publiek gemaakt wordt. En de verkozen priester wordt dan op 10 oktober in de Grote Bavo gewijd. En de natuur in de Binnenlieden wordt hersteld. Landschap Noord-Holland wil de biodiversiteit van een stuk vlakbij station Haarlem-Spaarnwoude verbeteren.
3: Ja, natuur is maakbaar, maar ook er is natuurlijk ontzettend veel stikstof vanuit de atmosfeer wat in de gebieden terechtkomt. Stikstof zorgt ervoor dat sommige soorten, verruigingssoorten noemen we die, zoals braam en winde en brandnetel, ontzettend explosief kunnen gaan groeien. En dat willen we hier ook tegenhouden.
2: In samenwerking met recreatiegebied Spaarnwoude worden er ook een meer, duikers en een laarzenpad aangelegd. Voor de hele reportage met meer technische details kun je terecht op onze website haarlem105.nl. En dan het weer dit weekend. Vandaag bewolkt en regenachtig bij een temperatuur van 20 graden. Morgen blijft het bewolkt, met vooral 's ochtends nog regen. En met een matige westenwind wordt het dan zo'n 20 graden.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

Ik ben benieuwd of de originele Amy Winehouse band dit nummer ook heeft gehoord. Want ze zitten er voor een deel wel in, hè? Ik weet niet of de trompetjes van Henry Collins en David Temple worden gebruikt, maar ik hoorde ook wel trompetjes, zelfs in de versie You Know I'm No Good van The Rolling Stones. Van dat album, hè, Foreign Tongues, wat wild populair geworden is trouwens, kan ik je melden. Het is 10:50. We gaan voor de tweede keer in deze uitzending van Cherenay even kijken naar wat er in de andere media staat eigenlijk allemaal, wat interessant is. We zitten een beetje in de biologische hoek, kan ik je zeggen, dit uur. Verschillende wetenschappelijke websites, waaronder Scientias, maken bekend dat er een onderzoek loopt naar hoe wij eigenlijk tellen. Bijen tellen en vlinders tellen. Vooral de vlinders staan nu even bovenaan de agenda. Want er is een onderzoek over hoe wij vlinders tellen en welke vlinders er goed worden geteld en niet te goed worden geteld. En wat daar dan weer het effect van is. Het begint bij: wat maakt een vlinder eigenlijk mooi? Waarom vinden we sommige vlinders mooi en andere niet? Bijvoorbeeld een duidelijk contrast tussen de voor- en de achtervleugel schijnen we mooi te vinden. Een rustig patroon in plaats van drukke veel spikkeltjes vinden we ook niet mooi. En langgerekte vleugels en langgerekte staartjes. Dat vinden we mooi. En heel veel vlinders voldoen aan die vormkeurmerken en die kleurkenmerken. Maar niet allemaal. En daar zit het hem in. Onderzoekers hebben gezocht welke vlinders we dus mooi vinden en welke we dus eigenlijk nauwelijks opmerken. En nou blijkt dat in zowel wetgeving als in tellingen de focus ligt op de mooie vlinders. Er is wetgeving waarin een aantal vlinders dus wordt beschouwd als bedreigd, de bedreigde diersoorten. Zoals de habitatrichtlijn, dat is een Europese richtlijn. En daarin worden 32 vlindersoorten beschermd. En daarvan zijn er 21 al, zeg maar, die direct uit oude verdragen komen. En die oude verdragen zijn vooral gebaseerd op wat wij mooi vinden. Niet op wat belangrijke vlindersoorten zijn, maar waarop we mooi vinden. Nou, er worden allerlei officiële en minder officiële tellingen van gedaan. Dus welke vlinders zijn bedreigd en welke niet. En dan hebben we natuurlijk die mooie burgerinitiatieven, zoals vlindertellingen en zo. En daar blijkt dus dat wij, de gewone tellers, die lelijke vlinders, tussen aanhalingstekens, eigenlijk niet meetellen of te weinig tellen of we letten er niet op. En daardoor is er geen goed beeld van de stand van de lelijke vlinders. En die sterven ook gewoon uit. Alleen we merken het nauwelijks of we letten er niet op, want ze staan niet in de wet en we tellen ze nauwelijks. Eigenlijk best wel een beetje triest. Dus bij de volgende keer, als wij hier roepen: jongens, er is een vlindertelling, kijk dan ook naar die bruine, kortstaartige, rondfladderige vlindertjes die je eigenlijk lelijk vindt, want die zijn ook heel erg belangrijk. En dan ook biologie. We kijken even naar het proces van het whisky stoken in Ierland. In Ierland is ook een onderzoek bezig. En dat onderzoek gaat over de groei van een bepaalde schimmel, zal ik maar zeggen. Een hele donkere, zwarte schimmel, hele lelijke zwarte schimmel. En die schimmel die groeit als een tierenlier in Ierland. En dat komt omdat ze daar whisky stoken. Het is een schimmelsoort die eigenlijk hij komt wel voor, hè, hij bestaat. Maar hij heeft het over het algemeen niet zo heel erg makkelijk om heel groot en heel zichzelf uitgebreid voor te planten. Behalve in Ierland. En dat komt omdat bij dat whisky stoken bepaalde alcohol luchten vrijkomen, dampen vrijkomen. Die dampen worden dus de Angel's Share genoemd. Die verdwijnen in de atmosfeer. En dat is dus de whisky voor de engelen. Die Angel's Share, daar zit spul in. Dat wekt ozon op en zo. En daardoor is Ierland dé plek voor die zwarte schimmel om te groeien op bijvoorbeeld op de vaten. Of het nou gevaarlijk is voor de omgeving en voor de gezondheid, dat wordt nu onderzocht.

Styles. DJ's don't dance no more. They sit. En inderdaad, ik zit ook gewoon op mijn krent. Maar ik weet niet of hij over mijn soort DJ heeft. Misschien heeft hij het wel gewoon over die DJ's in de clubs. Nee, die staan toch wel tegenwoordig. Dat weet ik niet. Zo direct, die spannende verkiezingen. Hoe werkt het? Hoe kies je een nieuwe bisschop voor oud-katholiek Haarlem? We gaan het je zo direct uitleggen. Eerst nog even Aerosmith en het fijne Walk This Way.

De versie zonder Run DMC. Dus wordt algemeen beschouwd als de originele versie. Aerosmith, Walk This Way. Welke kant gaat het op met het bisdom van de oud-katholieke kerk in Haarlem? Op dit moment is de bisschop monsieur Dr. Dirk-Jan Schoon. Dat is de bisschop. Maar de bisschop gaat met pensioen en dan moeten er nieuwe verkiezingen worden gehouden. En die verkiezingen zijn interessant. Want als je bisschop bent in het bisdom Haarlem, dan sta je automatisch op de verkiesbare lijst. Je hoeft er geen reclame voor te maken. Je hoeft er geen social media account voor te gebruiken. Je staat automatisch op de lijst. En daardoor, omdat iedereen op de lijst staat, is het heel interessant wie het dan uiteindelijk gaat worden. Je kunt niet zeggen, dit is de kanshebber, want puntje, puntje, puntje. Natuurlijk zijn er de interne verhalen gaan natuurlijk. Ik denk dat er wel wat insiders zijn die weten wie de echte kanshebbers zijn. Maar wij als buitenstaanders weten dat helemaal niet. Want als je kijkt naar de kieslijst, ja, dan zie je gewoon iedereen die bisschop is. En dan betekent dat het binnen en buiten de oud-katholieke kerk interessant is om te kijken wie het dan gaat worden. En hoe werkt dat eigenlijk? Nou, voor die verkiezing is er een kiescommissie ingesteld. En zo'n commissie bestaat uit leken. Hè, dat zijn dus mensen, gewoon leden van de kerk. En geestelijken. En de geestelijken die zijn minimaal 5 jaar geestelijke in de oud-katholieke kerk. Dus hoeven niet per se in Haarlem te zijn. En dan hebben ze daarvoor een profiel opgesteld. Dat doet die commissie. Die stelt een profiel samen waarvan ze zeggen, nou, daar gaan wij een beetje op kijken. En vervolgens gaan ze eerst gewoon een stemronde doen. Ze gaan in totaal 3 stemrondes doen. En elke keer wordt de keuze wat smaller. En die kiesrondes zijn op zich geheim. Dat gaat op zich met geheim briefjes en zo. Maar uiteindelijk is de stemming wel algemeen wordt algemeen gepubliceerd. Dus uiteindelijk weten we wel wie hoeveel stemmen heeft gekregen en zo. En de winnaar is de nieuwe bisschop. Als het goed is, gaat het allemaal in 1 dag en in 3 rondes. Dus dan zouden ze vanavond zou bekend moeten zijn wie de nieuwe bisschop wordt van het oud-katholieke bisdom Haarlem. Maar goed, als dat niet lukt, en dat kan gebeuren natuurlijk, dan zijn er maximaal 5 rondes. Ik denk niet dat ze het dan in 1 dag doen. En als dat dan niet bekend wordt gemaakt, dan weet ik het niet. Dus dan moet ik even kijken hoe dat precies dan zit. Op een gegeven moment moet iemand het wel gaan worden natuurlijk. Even kijken. 5. En meestal, nou ja goed, maximaal 5 rondes. Ja, en dan weet ik het ook niet. Maar ik denk dat ze er wel uitkomen. Ik hoop het voor ze. Anders maken ze het zichzelf erg moeilijk. Dus, de verkiezing van de nieuwe bisschop van de oud-katholieke kerk hier in Haarlem. Vandaag 3 rondes. Als ze er dan uit zijn, dan weten we vanavond al, vanmiddag, vanavond al, wie de nieuwe bisschop gaat worden.

even over die trend om oude soul opnieuw... Nou ja, om oud te klinken als je soulmuziek maakt. En Leon Bridges doet daar ook een beetje aan mee, hè? Maar niet helemaal. Hij zit er een beetje tussenin. Hier gebruikt hij Latijns-Amerikaanse invloeden. En dat was in de oude soul natuurlijk niet aan de orde. Maar bij Leon Bridges wel met Light the Way. Zo direct het NOS Journaal van 11 uur. En daarna, kort over 11, hè, dan duiken we in ieder geval de cultuur in. En we hebben goed nieuws over cultuur die prijzen wint in Haarlem. En dat is ook heel goed, hè. Moet wel een beetje geld verdiend worden, jongens. We hebben prijzen nodig, prijzen nodig. En de cultuur in Haarlem doet het goed. De laatste voor het NOS Journaal van 11 uur is van deze, de nieuwe van Dikhout. Te veel is niet genoeg.

0: 105. Het is 11 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Zeker 200.000 mensen zijn de afgelopen 8 maanden teruggestuurd naar Haiti. Dat blijkt uit cijfers van de Verenigde Naties. Ze komen voornamelijk uit de Verenigde Staten, waar president Trump immigratie steeds verder probeert in te perken. Haiti zit sinds de zomer van 2021 zonder president en in de praktijk zonder wettelijke regering. Zwaar bewapende bendes maken sindsdien de dienst uit. Toch worden steeds meer Haitianen gedwongen teruggestuurd. De overheid gaat vandaag excuses aanbieden aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. Het gaat om zo'n 20.000 jongeren die bijvoorbeeld slachtoffer waren van seksueel misbruik of geweld. Ze werden soms opgesloten in een kamer. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft veel jongeren meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoeken. Naast de excuses van de overheid en de jeugdzorgbranche is er ook geld vrijgemaakt voor het herstel van deze jongeren. In Nepal zijn enkele miljarden dollars nodig voor de wederopbouw. De minister van Financiën schat dat er 4 tot 5 miljard dollar nodig is. De overstromingen deze week hebben een enorme ravage aangericht. En daardoor is de schade nog moeilijk te beoordelen. Bij de ramp vielen in Nepal 616 doden. In Tibet staat het dodental op 7. Een zorginstelling in Eindhoven heeft een waarschuwing gekregen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. De hygiëne in de keuken is niet in orde vanwege rattenoverlast. De inspectie vond rattenkeutels in de keuken. Bewoners trokken weken geleden al aan de bel nadat er ratten in de kamers waren gezien. Volgens Omroep Brabant is ook een bewoonster gebeten door een rat. Er is een bedrijf ingeschakeld om de rattenplaag te bestrijden. Het weer, er trekken wat buien over, vooral in het noorden en midden. Daarna is het even droog, maar vanmiddag opnieuw kans op regen, tot 20 tot 23 graden. Morgen is het wisselvallig met zon en buien. De temperatuur blijft ongeveer gelijk. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: Cultuur, cultuur, cultuur, cultuur. Dat is wel het laatste uur van Sjeren 1 vandaag, hoor.

Het is ondubbelzinnig waar ze het over hebben. Goldband en rommel. Of als ik op z'n Amerikaans zeg Goldband. Maar dan zou ik een Trump-achtige actie maken. Namelijk dat ik Goldband een Amerikaanse band maak. Daarover gaan we het straks overigens wel hebben. Hè, over dat... Over het gedoe rondom een beetje landjepik. Landjepik en cultuur. Dat komt samen in dit uur van Sherené. Tot 12 uur. Straks om 12 uur is het tijd voor Heisa. Het Haarlems Entertainment en Informatieprogramma op de zaterdag. En wat daarin gebeurt, weet ik ook niet allemaal. Maar dan gaan we straks, zodra er iemand van binnen komt... ga ik daar misschien wel het een en ander van kunnen melden. Cultuur, cultuur, cultuur. Straks om 11:15 kijken we wat we kunnen gaan doen. In en om en in het hele gebied eigenlijk. We hebben een beetje naar de alternatievere dingen gezocht... dan alleen maar muziek. En dat is leuk. Dat gaan we gewoon... Dat proberen we vaker, het lukt niet altijd. Het seizoen gaat weer beginnen en dat geeft natuurlijk weer heel veel opportunities op zijn mooie Nederlands voor ons. Om 11:30, Arthur Meijer, de harde feiten van het nieuws die komen voorbij. En om 11:50, de harde feiten uit de andere media. En ik zal je alvast verklappen, dat gaat ook over landjepik en dat gaat ook over cultuur. En het is dat toeval? Nou, we hebben er niet echt op gezocht, maar het komt zo'n beetje voorbij. Zo'n thema hangt dan in de lucht, zo'n rode draad komt vanzelf door het programma. En dan is er, voor je het weet, is het 12 uur. Ik heb ook nog wat leuke dingen uit de muziekwereld aan je te melden en aan je te laten horen. Met andere woorden, wij hebben de 8e kop koffie al op. Ik weet niet of je dat ook gaat doen, maar het zou zomaar kunnen. Je kan er ook een kopje thee bij drinken en dan blijf je gewoon lekker hangen bij Sherené.

Lekker schorre is de stem van Sky Newman. Sky met een E erachter. En Man of the House. Op 14 oktober 2025, bijna een jaar geleden, deden wij bericht van het Taylors Museum. Die waren toen al 7 jaar bezig geweest met de tentoonstelling De Mannen van Michelangelo. En die opende dus op 15 oktober 2025. En in die tentoonstelling De Mannen van Michelangelo was te zien hoe de kunstenaar, jawel, Michelangelo, in zijn atelier de schetsen maakte die hij gebruikte voor wat later zijn beroemde kunstwerken zouden worden. De kwetsbaarheid van tekeningen. En daardoor, omdat die tekeningen zo kwetsbaar zijn, is het zeldzaam dat ze tentoongesteld worden. En dat deed de Taylors dus wel. En dat deden ze vanaf oktober vorig jaar. En nu is die tentoonstelling, De Mannen van Michelangelo, die te zien was dus, genomineerd voor de tentoonstellingsprijs 2026. 1 van de 10. En Mark de Beijer, de directeur van het Taylors Museum, staat op onze website haarlem105.nl. Daar staat hij met een heel mooi interview. En daar is hij vol trots, echt heel trots, dat hij genomineerd is door het Museum Tijdschrift. De expositie Mannen van Michelangelo. Het was toen inderdaad een spectaculair nieuws dat het er überhaupt kwam. En nu dus door het Museum Tijdschrift genomineerd door de tentoonstellingsprijs 2026. Zo direct meer cultuur hier op 105.

leuk in de jaren 70. Toen hadden ze leuke lange versies, want daar hadden ze alle tijd. Het was een beetje psychedelisch allemaal. Het maakt ook niet uit wat je deed als je maar een solo had. En bij dit nummer Davies on the Road Again van Manfred Mann's Earth Band was dat ook heel duidelijk te merken. Maar nu mensen, we hebben het al gezegd, we gaan even dieper in de cultuur. En dat niet alleen maar in dit hele kleine stukje rubriekje, zeg maar even, deze 3 minuutjes. Maar dit hele uur zit een beetje vastgenageld aan cultuuronderwerpen. En dat is gewoon

Toeval. We kijken voor de cultuurhoekje, voor dit stukje wel een beetje zeg maar buiten het normale centrum van Bloemendaal. Vind ik ook wel leuk, of van Haarlem, vind ik wel leuk. We gaan even naar Bloemendaal en ook het onderwerp vind ik leuk. Want het gaat over niet alleen over vandaag, het gaat over de maand september. En dat is al mooi. En daar hebben we een kunstenaar en dichter Anita Meijneman. En die exposeert in de Sogger Lounge. En de Sogger Lounge is in Bloemendaal. En die expositie gaat over ja, een thema eigenlijk tussen droom en werkelijkheid. Dat is de titel, maar dat is ook een soort thema. En het zijn schilderijen, 3D-schilderijen. Daar ben ik op zich al naar geïnteresseerd naar. Hè? Wat, hoe je een 3D-schilderij maakt en zo. Maar goed, dat zal ze niet vertellen, maar je kunt ze wel zien. Het gaat ook over objecten en ook gedichten. En die zijn allemaal met elkaar verbonden. En dat kan op verschillende manieren gebeuren. Je kunt eerst een gedicht hebben en dan denk je, oh, daar hoort een mooi beeld bij. Maar soms kan het ook ontstaan. Je hebt een beeld en dan ontstaat er in je hoofd een verhaal. Nou, in mijn hoofd gebeurt dat niet zo heel creatief. Maar bij Anita Meijneman dus wel. In de Sogger Lounge, de expositie tussen droom en werkelijkheid. Die Sogger Lounge overigens, waar die is, dat is aan de Soggerlaan 1 in Bloemendaal. En die expositie is vanaf volgende week zondag. Zondag 6 september. De hele maand september te zien. En je kunt er op zaterdag en zondag heen. Tussen 1 en 5 uur 's middags. Dus het is beperkt en dus ook wel een beetje zeldzaam. En dat is mooi. En dan naar Oud-IJmuiden. Ook volgende week zondag. Een bijzondere culturele gebeurtenis vinden ze het zelf. Namelijk een concert door 5 pianisten. Er staat namelijk een vleugel. In de oud-katholieke kerk. Hey, oud-katholieke kerk, daar wordt een nieuwe bisschop voor gevonden. Ik denk dat hij ook de baas gaat worden over IJmuiden, denk ik. Over Oud-IJmuiden. Enfin, maar in die kerk staat dus een vleugel. Het merk mag ik niet zeggen. Het is ter beschikking gesteld door het Scarbo Pianisten Collectief. Dat zijn professionele pianisten die ja, die zelf eigenlijk projecten en concerten organiseren. Maar ja, dan moet er af en toe een pianootje bij geleverd worden. En dat doen ze bij deze dus ook. Een mooie vleugel in de oud-katholieke kerk. Nou, en daar staat hij dan. En toen moest er dus wat bedacht worden. Nou, een van de pianisten, Lodewijk Krommelin, ontdekte bij toeval de voordelen van de oud-katholieke kerk als bijzondere concertruimte. En dus ja, er moest iets gebeuren. En ze geven dus een collectief. In dat collectief van die 5 pianisten, dat Scarbo-collectief, komen ze dus naar IJmuiden en ze gaan op die vleugel in die oud-katholieke kerk spelen. Ze spelen hun favoriete werken, dus hun eigen favorieten. Chopin, Schumann, Ravel en Prokofjev. En een van hen zal ook nog eigen werk spelen. Enfin, mooi toch? Wanneer gebeurt dit allemaal? Volgende week zondag om 3:30 'smiddags. De kerk gaat om 3:00 open aan de Koningin Wilhelminakade 119 in IJmuiden. En de toegang is vrij. Maar er is wel een deurcollector na afloop. Dus als ze het goed hebben gedaan, dat is wel mooi na afloop. En als het mislukt is, dan geef je niks. En als het een mooi concert is, dan geef je gewoon alles. En dan morgen. Morgen gaat de Phil open. Phil opens up. Morgen om 12:15 'smiddags. De grote zaal, de kleine zaal, Phil Café. Van alles gaat er gebeuren. Ze gaan allemaal optredens organiseren. Een kleine greep. Julius Bakker en Agostinho Chiguera. En Bel Cobian. Mooi hoor. Anna Carmen Balestra, het Nederlands Kamerorkest, gaat allemaal gebeuren. Nou ja, die Anna Carmen Balestra is een Nederlands-Argentijnse sopraan. En de Bel Cobain is een singer-songwriter uit Oost-Londen. En die maakt introspectieve muziek. Een soort shoegaze, die zit denk ik alleen maar naar zijn gitaar. Ik hoop niet dat hij alleen naar zijn gitaar zit te kijken. Nee, ik neem het even een beetje in de maling. Hartstikke mooi. Morgen om 12:15 gaat het gebouw open. En de Phil gaat door tot 6:00. Ze eindigen met een DJ. En die Bel Cobain staat om 4:00 in de kleine zaal. Heel mooi. Phil opens up, letterlijk en figuurlijk, morgenmiddag vanaf 12:15.

Ella Langley. Duidelijk geïnspireerd door de zuidelijke staten der Verenigde Staten. Just when I thought I got in the fall in love with Tennessee. Slepende slide guitar country, Ella Langley en Choosing Texas. Straks hebben we het over landje pik. Culturele landje pik door de Britten en echte landje pik door, ja, je weet wel wie. Maar eerst Arthur Meijers van direct met het 105 nieuws.

0: een mooie, epische uitvoering van Talk Coldplay.
1: Haarlem 105 Nieuws.
2: Goedemorgen. Gemeente Bloemendaal gaat niet handhaven tegen de bouw van luxe chalets op vakantiepark Marineparken. Dat besloten ze eerder deze week, ondanks tegengesteld advies. Provincie Noord-Holland is tegen de bouw, maar onderneemt nog geen extra acties. Gemeente en provincie liggen al een tijdje in de clinch over wat telt als een verplaatsbaar kampeermiddel en of de chalets nu wel of niet in het bestemmingsplan passen. De beveiligers van Schiphol gaan vaker staken, zo meldt het NH Nieuws. Afgelopen dinsdag en woensdag onderbraken beveiligers al een paar keer het werk, met vertragingen tot gevolg. Een verkennend gesprek met de luchthaven heeft donderdag niks opgeleverd, dus gaat CNV door met nieuwe acties. Wanneer er wordt gestaakt is nog onbekend. De proef met de gratis strandbus naar Zandvoort is na dit weekend afgelopen. Of hij een succes was is nog niet zeker. Op basis van enquêtes zullen de provincie en gemeente Zandvoort een conclusie trekken. Voorlopig hoort de zeeweg weer tweebaans. Daarvoor moet hij wel een paar keer dicht. Zo is hij richting Zandvoort dinsdag en woensdag tussen 6 uur 's ochtends en 9 uur 's avonds gesloten. En de expositie Mannen van Michelangelo is door het museumtijdschrift genomineerd voor de tentoonstellingsprijs 2026. Mannen van Michelangelo was te zien in het Teylers Museum. Directeur Mark de Beijer kan slechts gissen waarom ze naast 9 andere tentoonstellingen zijn genomineerd. Dat Teylers de grootste collectie Michelangelo van Nederland heeft, heeft waarschijnlijk geholpen. We interviewden hem in Haarlem vandaag. En dat interview kun je terugvinden op onze website haarlem105.nl. En dan nog het weer. Vandaag is het bewolkt en regenachtig bij een temperatuur van zo'n 20 graden. Morgen blijft het bewolkt met vooral 's ochtends nog regen. Met matige westenwind wordt het ook dan zo'n 20 graden.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma.

soort wedstrijdje. Wie sampled het eerste, dit? Beetje thematisch, dit. Can I kick it? Yes, you can. Want daarvoor Robbie Williams. En die gebruikte die line ook in Rock DJ. En vandaar dat het leuk was om even A Tribe Called Quest te draaien. On one, can I kick it? 12:12. We hebben nog één verplicht figuur. Dat ben ik de luisteraar schuldig op de zaterdagmorgen. En dat is voor de laatste keer het mediaoverzicht. Wat brengt de andere pers eigenlijk wat wij interessant zouden kunnen vinden? En ook daar zit weer een rode lijn in. Ook dat gaat weer... Nou ja, laten we beginnen. Laten we beginnen met cultuur. En dan krijgen we het straks wel over het thema landjepik. Cultuur en landjepik tegelijk. We moeten even terug naar 1657. Toen werd er een schilderij gemaakt door Rembrandt. Een portret van Katrina Hoogzaad. 1657. Een schilderij dat tegenwoordig een waarde heeft van ongeveer 83 miljoen euro. Leuk om aan de muur te hangen. Leuk om in een kluis te bewaren. Leuk als investeringsobjectje, want die waarde gaat waarschijnlijk niet naar beneden. Er is een probleem met dat schilderij van Katrina Hoogzaad, geschilderd door Rembrandt en waard meer dan bijna zo'n 83 miljoen euro. Wat is het probleem? Hij hangt in het verkeerde land. Hij hangt namelijk in Engeland, in het Verenigd Koninkrijk. Nou, zou je zeggen, dat kan. In de cultuurwereld wordt wel vaker iets, bijvoorbeeld de mannen van Michelangelo hebben hier gewoon ook gehangen. En daarna, als je het hebt tentoongesteld, stuur je het gewoon weer terug. Ja, dat klopt. En die Engelsen sturen dat schilderij van Katrina Hoogzaad dus niet terug. Ze houden het. En hoe doen ze dat nou? Er is een exportverbod op dat schilderij uitgevaardigd. Handig, hè? De Britse overheid heeft een tijdelijk exportverbod ingesteld voor dat schilderij. Het ministerie van Cultuur in Engeland probeert op die manier te voorkomen dat het naar het buitenland vertrekt. En laat het buitenland nou toevallig Nederland zijn. Namelijk het land waar het schilderij vandaan komt. En hè, wij moeten ook dingen teruggeven aan landen. In het kader van culturele spullen teruggeven aan het land waar het gemaakt is, zou je zeggen, dat moet terug naar Nederland. Nee, zegt Engeland. We houden dat schilderij. Het mag niet geëxporteerd worden. En wat proberen ze dan? Door dat exportverbod proberen ze tijd te rekken. En in die tijd proberen ze zoveel geld bij elkaar te krijgen, dus 83 miljoen euro, om het schilderij gewoon lekker zelf te hebben. Lalala, heb ik het zelf aan de muur hangen. Nou, dit soort dingen speelt gewoon in de wereld. Hoe kinderachtig kun je het hebben? Nou, het kan nog wat kinderachtiger. Want we hebben ook nog meneer Trump aan de andere kant van het water zitten. En die is er heel goed in dat landje pik. Maar meneer Trump doet het eigenlijk op een level hoger. Of eigenlijk een level lager, ligt me hoe je het ziet natuurlijk. Hij begint namelijk gewoon met naamgeving. Het is alsof Friesland zegt, New York heet morgen Nieuw-Heerenveen. En dan roepen ze dat gewoon. Nou, Trump roept dat ook. Alleen omdat Trump een beetje in het grote kan roepen. Hij zit in een wat groter land. Heeft het wat meer impact op de wereld. En nu heeft hij zijn pijlen gericht op Lake Ontario. Hij wil het Lake America noemen. En dat is natuurlijk een beetje... Het is echt super kinderachtig. Want dit doet hij in het kader van de handelsoorlog die aanstaan is met Canada. Notabene zijn eerste buurman. Echt zo'n honderden kilometers gezamenlijke grens. En dan zit hij een handelsoorlogje mee te voeren. Enfin, hij wil Lake Ontario, een Canadees/Amerikaanse meer, dus omnoemen naar Lake America. Hij is het al eerder geflikt met Lake of het Gulf of Mexico. Dat is nu de Gulf of America. En nu wil hij dus dat meer gaan omkatten. Hij heeft lachend gezegd, nu nog een oceaan. Maar ik denk dat hij daar serieus mee is. Dus hij wil overal een Amerika. Maar gelukkig, het woord Amerika kun je maar op een paar plaatsen hergebruiken. En dan op een gegeven moment is het op natuurlijk. Nou goed, Lake America, dan zou het dan moeten worden Lake Ontario. Maar hoe zit het eigenlijk met naamgeving? Nou, in het internationaal gezien bepaal je zelf hoe je het iets moet noemen. Dus hij kan het doen. De originele naam is Ontario. Io, en dat betekent mooi of helder meer. Dus er zit een heel duidelijke oorzaak aan waarom het Lake Ontario wordt genoemd. En de rest van de wereld. Shrugs the shoulders. Hè. Wij halen onze schouders op en denken, oh, heb je hem weer.

Linda Ronstadt, It's So Easy. Prince is al een tijdje dood. Prince is 57 geworden en Prince heeft dus ongeveer 40 jaar lang opgenomen, muziek gemaakt. En Prince was nogal eigenzinnig. Prince deed het namelijk als volgt. Hij had heel veel ideeën. Hij heeft duizenden uren aan materiaal opgenomen. En als hij dan een album uitbracht, dan bracht hij een album uit in een bepaalde sfeer. Dus hij deed niet de liedjes die ik afgelopen jaar gemaakt heb, die zet ik nu op een LP. Nee, hij dacht, oké, hoe moet het klinken? En dan ging hij in die duizenden uren die hij zelf had gemaakt, ging hij elke keer grutten. En dan maakte hij daar een album van, één compleet iets van. Toen ging hij dood. En al die honderden uren of duizenden uren die over zijn gebleven, want hij heeft lang niet alles gebruikt, die gingen over op die rechten daarvan, die gingen over op zijn familie. En die familie heeft daar heel af en toe iets mee gedaan. Hij heeft ook geprobeerd om in de stijl van Prince, dus in een soort van thematische, op een thematische manier, die kluis, de vault van Prince, langzaam leeg te laten druppelen en daar steeds liedjes uit. Vorig jaar zijn die rechten van die Prince liedjes niet helemaal meer alleen maar voor de familie, maar ook een heel gezelschap van advocaten en andere mensen hebben op de een of andere manier contractueel geregeld dat ze een deel van die rechten van Prince van die liedjes hebben gekregen. En dat geeft problemen. Want die liedjes moeten natuurlijk uitgebracht gaan worden, want er moet een beetje geld mee verdiend worden. En zij nemen het niet zo nauw met de manier waarop Prince dat deed. En het eerste effect daarvan is wat deze week is uitgekomen. Er is een nieuw album van Prince uitgekomen met liedjes voor een deel nog nooit eerder uitgebracht. En dat is het timeless, dus tijdloos. En dat klinkt ook wel timeless in die zin dat ze hebben uit de hele carrière van Prince, uit alle onderdelen hebben ze, alle jaren hebben ze iets gezocht wat ze dan vonden dat ze dat leuk vonden om op een cd te zetten. Maar het is een beetje allegaartje geworden. Daardoor is die cd of het nieuwe album van Prince is eigenlijk een beetje een zootje. Het is van alles door elkaar. Dus het is ook voor mij, ik vond het moeilijk om daar iets van te laten horen. Van dit is nou het nieuwe album van Prince. Niet te doen. Er staat een heel goed nummer op uit de tijd van When Doves Cry en Purple Rain en zo. Dat hoor je ook meteen dat het uit die periode komt. Maar ik heb toch gekozen om van dat nieuwe album van Prince, waar dus geen lijn in zit. Dus ik ga iets draaien, maar de rest van het album is totaal verschillend. Ik ga iets draaien uit zijn latere disco carrière. Hij kwam natuurlijk een beetje uit de funk en uit de disco. En later ging hij dat mengen met wat we later het Prinsgeluid zijn gaan noemen. En op die grens ergens heeft hij dit gemaakt. Calabama.

0: Prince met Calabama. Straks Heisa, het Haarlems Entertainment informatieprogramma op de zaterdag. En dat is Jan Gaus. En Jan Gaus is een fan, is een foodie. Laat ik het zo zeggen. Jan Gaus is een foodie. Hij is een fan van, nou ja, neem een Haarlems culinair. Of neem een proefparkfestival. Of als je denkt, ik heb een leuke satékraam. En ik sta ergens midden in Bad Oevedorp. Je kan gewoon bellen. Dan komt Jan Gaus, kom wel even voorbij.
1: Zeker.
0: Ja, je bent voorbij.
1: Hij is aan lunch.
0: Hij is aan lunch. Dus, ja. Dus als je het een beetje, als je het kan hebben. Dus als je denkt van, nou, ik maak genoeg winst. Ik kan Jan Gaus er ook nog een keertje bij hebben. Dan kun je. Nou. Maar je gaat straks naar het proefpark, toch?
1: Klopt,
0: Jan?
1: Klopt.
0: Jan,
1: klopt.
0: Ik heb even naar buiten gekeken. Het is,
1: prima. Het is
0: prima voor jou. Ja. Met een paraplu gaat het uitstekend. Jan Gaus, dat direct live in Heisa. Het Haarlems Entertainment en Informatieprogramma op de zaterdag. Live vanaf het proefpark. Wat er allemaal gebeurt. Volgens mij kun je zowel Noord-Indiaans als Balkanees eten. Dus goed voor de maag. En ook en daarna even je tanden poetsen, denk ik, voor de lucht. Anders mag je niet thuiskomen straks, Jan. Dus anders krijg je daar een probleem. Jan Gaus straks. Tussen 12 en 3. Ik weet wanneer is het proefpark zelf afgelopen? Het gaat natuurlijk tot vanavond.
1: Morgen.
0: Oh, morgen. Oh, dus je kan morgen gewoon terugkomen?
1: Morgen. Ja, okay. Dus het is gisteravond, gistermiddag is het geopend. Ja, van 4 uur. En tot morgenavond 8 uur.
0: Komt goed. Jij moet wel weg, hè, straks om 3 uur. Jij moet daar wel weg.
1: Zeker.
0: Ja, oké. Anders kunnen we morgen weghalen daar met z'n allen.

Battle Uncle Soul. Sky has open doors. Dit was Chez René. René Kind op de zaterdagmorgen tussen 9 en 12 op 105. Haarlem 105. Volgende week zit Melvin de Graaf op deze stoel. Dus is het eigenlijk een beetje Chez Melvin. En nou goed. Select Heisa. Dit programma is er volgende week weer. Haarlem 105 is er. Altijd.

0: Dit is 105. Het is 12 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij een Russische luchtaanval in een voorstad van Kiev zijn zeker 27 mensen omgekomen. Ook raakten tientallen mensen gewond, meldt Oekraïne. De aanval was in de regio Bucha. Daar zijn volgens de gouverneur bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev werd getroffen door Russische raketten en drones. Het is onduidelijk of daar ook slachtoffers zijn. Nepal heeft nog geen hulpverzoek gedaan aan Nederland na de overstromingen van deze week. Dat zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Vannacht zei een Nepalese minister dat er specialistische hulp nodig is uit het buitenland. Bijvoorbeeld bij het redden van mensen die vastzitten in tunnels en het identificeren van lichamen. Ook is er behoefte aan hulp bij het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Het dodental van de ramp in Nepal en Tibet staat inmiddels op 623. Zeker 200.000 mensen zijn de afgelopen 8 maanden teruggestuurd naar Haiti, blijkt uit cijfers van de Verenigde Naties. Ze komen voornamelijk uit de VS, waar president Trump immigratie steeds verder probeert in te perken. Haiti zit sinds de zomer van 2021 zonder president en in de praktijk zonder wettelijke regering. Zwaar bewapende bendes maken sindsdien de dienst uit. Toch worden dus steeds meer Haitianen gedwongen teruggestuurd. Een voormalig medewerker van het Witte Huis moet een boete van $150.000 betalen omdat hij weddenschappen afsloot op wat president Trump ging zeggen in zijn toespraken. De medewerker verdiende daar ruim $100.000 mee omdat hij van tevoren wist wat de president ging zeggen. De man had de taak om de teksten in de autocue te zetten. Nadat hij werd betrapt, werd hij op non-actief gezet. Inmiddels werkt hij helemaal niet meer voor het Witte Huis. Het weer, er trekken buien over, vooral in het noorden en midden van het land. Daarna even droog, maar vanmiddag opnieuw kans op regen. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Jan Gaus.
2: Ja, goedemiddag. Dit is Heisa. We gaan naar het Kenopark.

0: is van mij.
1: Doe maar, was dat. En 32 jaar. Haarlem 105 zit. We lopen bij het Bolwerk. We lopen langzamerhand naar het Kenaupark toe. En we gaan naar het proefpark toe. Vanmiddag hier bij het programma Heisa. Tot 3 uur zijn we bij je. En dit is het nummer van Bakermat.

Ja, ik zei net dat het bakermat was. Maar het is kraak. Kraak en smaak is het. De nieuwe van kraak en smaak. En zo lopen we door Haarlem heen. Het is nu nog heerlijk droog. En ik heb ook begrepen dat het tot 3 uur echt mooi weer blijft. En droog is. En mocht je meekijken via televisie of via internet, of dat nu gaan doen, dan zie je dat we aanlopen op het Kenopark, waar Proefpark 2026, gisteren is dat begonnen. En vandaag krijgt dat natuurlijk een vervolg. En morgen natuurlijk ook. En wij als Haarlem 105 gaan daar een kijkje nemen. En dat doen we tot 3 uur. Blijf erbij.

van Mr. Props en The Waves. Heerlijk. Ik sta hier in het zonnetje van het 2026. Ik zie ook al heel veel bekende mensen. Dus het wordt een hele leuke middag. En dit is Leon Bridges en zijn nieuwe single

0: Zoek jouw afval op, je moeder werkt hier niet, uitroepteken. Dat is
1: hier niet, uitroepteken. Dat is, ja, dat zijn de mooie dingen, zijn dat. En ja, ik sta hier prachtig in de zon. Ik sta hier ook nog met een winterjas aan. Natuurlijk veel te warm. Die ga ik straks ook uitdoen. André.
2: Ja, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Hoe was het gisteren?
2: Gisteren was gezellig. Ja, in eerste instantie al natuurlijk een beetje nattig. Maar vanaf 6:30 liep het veld lekker vol. En het was een gezellig avondje.
1: Oké. Okay. En waar komt André vandaan?
2: Ik kom zelf uit Alphen aan de Rijn. Dus voor mij eigenlijk gewoon een soort van thuiswedstrijd. Het is een half uurtje rijden en ben ik er. Dus dat ideaal.
1: Je bent eigenlijk al het hele jaar bezig om met je voetdruk op allerlei locaties te staan. Waar ben je nou allemaal geweest dit jaar?
2: Dit jaar? We zijn begonnen in Amsterdam, rond de keukens. Het is altijd weer opening van het seizoen. Ik heb de Vierdaagse van Nijmegen gedaan. Waar ben ik nog meer geweest? Diverse wijnfestivals, eentje in Eindhoven, Breda. Mijn maandelijkse markt in het Westerpark sta ik nog altijd. Dus en nu Haarlem.
1: En nu Haarlem. Voor de derde keer, tweede keer?
2: Voor de derde keer voor mij, ja.
1: Voor de derde keer. Ja. En de oesters. Wel, wat voor oesters heb je? Ook uit Nederland, de Zeeuwse oesters?
2: Nee, ik werk ook met Ierse oesters.
1: Ah.
2: Ja, maar naar mijn idee is toch wel... komen de beste Europese oesters uit Ierland vandaan. Dus die, ja...
1: Nu is het altijd een hele tour om die krengen open te krijgen. Ik noem hem maar even krengen.
2: Ja, het is een hele tour, maar wat je vaak doet gaat makkelijker. Hè? Ik bedoel, lopen was vroeger ook moeilijk.
1: Zullen we dat eens kijken hoe gemakkelijk jij dat doet? Vind je dat leuk? Ja. We gaan eens even kijken hoe hier een oester wordt...
2: Hou je van oesters?
1: Ja, ik vind het heerlijk. Ja,
2: moet iemand moet hem ook opeten natuurlijk.
1: Ja, precies. En je kan hier dus... zijn er wel eens mensen die 40 oesters bestellen?
2: Ja hoor, zeker.
1: Ja?
2: Ja.
1: Oh, wauw.
2: En dat varieert van een groepje van een man of 10. Maar ik had laatst ook... die waren met z'n drieën. En die hebben in totaal 150 oesters bij me gegeten. Dus ja, dat zijn goede liefhebbers.
1: En wat gebeurt er als je aan de bel trekt, André? Hier?
2: Dan maakt hij herrie.
1: Dan maakt hij herrie.
2: Nee, dat is het enige wat er gebeurt.
1: Maar dan hoef je geen rondje of zo te doen.
2: Nee, zeker niet. Zeker niet. Zeker niet.
1: Ik ga het toch even doen. Ik vind het toch leuk, ja. Kijk. Hoppa, dat is mooi. Kijk, die meneer daar bij de bar staat al van... Nou, dat is... Oh, kijk, je hebt hem al open. Oh, wauw. En doe je er ook wel wat op of zo? Of?
2: Ik doe er zelf niks op. Ik heb wel voor liefhebbers op de tafel, waar net het mooie bordje stond, diverse garneringen staan. Dus dat kan iedereen gewoon lekker zelf doen wat hij zelf lekker vindt.
1: En Maurice, ga ik hem opslurpen? Ja, hè?
2: Denk het wel.
1: En jij wil natuurlijk dat dat helemaal misgaat, natuurlijk.
3: Maar... Sambal?
2: Niks verkeerd gezegd, toch?
1: Heerlijk. Eet je ze zelf ook nog? Of?
2: Nog steeds, ja. Ja hoor. Ik noem het altijd kwaliteitscontrole. Ja. Iemand moet het doen, dus een hele zware taak. Maar dat fiets af en toe een oestertje naar binnen toe.
1: Helemaal goed. André, veel succes vandaag. Allee, dankjewel. Ja, dat is toch mooi hier. Op Proefpark in Haarlem. Nou, de eerste oester... jij houdt er niet van, hè, Maurice? Of wel? Nee, dat zie ik al. Moet je toch een beetje leren eten natuurlijk, hè? Ja. Ik heb Twan in de studio staan en die draait... die start een liedje in. Ah! Ja. En dit liedje, dat hoort er natuurlijk helemaal bij. Ik was het even vergeten. Het is namelijk Chicago.
2: Ja.
1: Saturday in the park.
2: Ja.
1: Dat is mooi, hè? Oei, heerlijk.

0: mooi zonnig hier in het Kenopark. En er zit hier een mevrouw met een hele mooie bos met zonnebloemen. En ik heb helemaal niks van tevoren afgesproken. Dag mevrouw. Hoi.
1: Hi.
0: Hi, hallo. Ik ben van Haarlem 105.
1: Oké, ik spreek niet.
0: Oh, je spreekt geen Nederlands? Ah, oké. Okay. Oké, Engels?
1: Engels, ja.
0: Nou,
1: sunflowers.
0: You bought the sunflowers to make something good?
2: No, actually, they are a gift for a friend tonight.
0: Ah, so, it's for a friend tonight. Okay.
1: Not for me.
0: And are you here on holiday in Haarlem?
1: No, we live here.
0: Oh, you live here?
1: Yes, yeah.
0: And is this your first time here at the Kena Park, at the Proefpark?
1: No, I would say, third year, probably. Yes, yeah.
0: Okay. So. And what are you doing in the Netherlands for job?
1: Working, so I'm working in fashion.
0: Fashion?
1: Yes, yeah.
0: In Amsterdam or here?
1: In Amsterdam, yes, in Amsterdam. Yeah.
0: Okay.
1: Yes.
0: Okay. You're a fashion designer?
1: I'm a pattern maker, so I create patterns.
0: Ah, patterns.
1: Patroonmaker.
0: Ah, yeah. Patroonmaker.
1: Yeah, okay. Yes, yeah.
0: Okay, in the... It goes by hand or by computer?
1: No, by computer, yes. Ah, okay. Yeah. It's a big company, so you need to be fast, so yeah.
0: Okay. And you now on the coffee?
1: Yes.
0: And later on?
1: Yeah.
0: And you're gonna have some bite?
1: Yes. So we're just waiting so that everybody's ready, so probably we're gonna go to the Japanese place, yeah.
0: And you also in the fashion?
2: No. I work in marketing, so
0: marketing.
2: Much simpler.
0: Also in Amsterdam?
2: Yes, okay. But mostly at home.
0: On the Zuid, on the Zuidas?
2: Lelyland. Lelyland, yeah.
0: Okay, have a great time.
1: Yeah,
0: okay.
1: Good.
0: Ja, dat is toch mooi, hè? Twee mensen die hier op de bankje zitten met een mooie zonnebloemen. Ze werken in Amsterdam. En ze wonen in Haarlem en nu al voor de tweede of derde keer bij Proefpark in Haarlem. We zijn er tot 3 uur vanmiddag.
3: Haarlem 105 Nieuws.
4: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. De beveiligers van Schiphol gaan vaker staken, zo meldt NH Nieuws. Afgelopen dinsdag en woensdag onderbraken beveiligers al een paar keer het werk met vertragingen tot gevolg. Een verkennend gesprek met de luchthaven heeft donderdag niks opgeleverd, dus gaat CNV door met nieuwe acties. Wanneer er wordt gestaakt is nog onbekend. Gemeente Bloemendaal gaat niet handhaven tegen de bouw van luxe chalets op vakantiepark Marinaparken. Dit besloten ze eerder deze week, ondanks tegengesteld advies. Provincie Noord-Holland is tegen de bouw, maar onderneemt nog geen extra acties. Gemeente en provincie liggen al een tijdje in de clinch over wat telt als verplaatsbaar kampeermiddel en of de chalets nu wel of niet in het bestemmingsplan passen. Een motor is afgelopen nacht uitgebrand. Rond 3:30 brak er brand uit aan de Solostraat. En de brandweer had het vuur snel onder controle, maar kon de motor niet redden. De oorzaak is nog onbekend, de politie doet onderzoek. En de natuur in de Binnenlieden wordt hersteld. Landschap Noord-Holland wil de biodiversiteit van een stukje natuur vlakbij station Haarlem-Spaarnwoude verbeteren.
5: Ja, natuur is maakbaar, maar ook er is natuurlijk ontzettend veel stikstof vanuit de atmosfeer wat in de gebieden terechtkomt. Stikstof zorgt ervoor dat sommige soorten, verruivingssoorten noemen we die, zoals braam en winde en brandnetel, ontzettend explosief kunnen gaan groeien. En dat willen we hier ook tegenhouden.
4: In samenwerking met recreatiegebied Spaarnwoude worden er ook een meer, duikers en een laarzenpad aangelegd. Voor de hele reportage met meer technische details kun je terecht op onze website haarlem105.nl. En dan nog het weer. Vandaag bewolkt en regenachtig bij een temperatuur van zo'n 20 graden. Morgen blijft bewolkt met vooral 's ochtends nog regen. Met een matige westenwind wordt het dan zo'n 20 graden.
3: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem105.

0: een mooie plaat weer van Shanna Spyro. Helemaal vanaf het begin af aan hebben we haar gevolgd. Keno Park, we zijn er live. En er is ook heel veel te doen hier voor de kinderen. En je kunt je hier laten sminken. Er is hier een silent disco. Laten we eens even dat terrein oplopen. Hallo. Ze kijken al verschrikt van, oh, daar komt een verslaggever aan. Daar komt een verslaggever aan. Hallo, dames.
1: Hi.
0: Hoi, hallo. Ja, voor de kinderen is het hier.
1: Ja, klopt. We hebben hier het kinderentertainment gedeelte. Ja.
0: Oké, okay. En gisteren ook al of vandaag voor het eerst?
1: Nee, gisteren ook al. Gisteren hadden we alleen het sminken en de silent disco. En vandaag hebben we ook het buitenlol zintuigenkabinet er nog bij.
0: Het? Nog een keer?
1: Buitenlol zintuigenkabinet. Waarbij kinderen dingen mogen ruiken, proeven, aanraken, van alles.
0: Oh, wauw. En hoe gaat dat dan? Want dan laat je ze dus dingen ruiken, proeven, om die ervaring op te doen?
1: Ja, we hebben er allemaal activiteiten bij. Dus we hebben potjes met verschillende geurtjes. En dan mogen ze proberen te matchen welk geurtje hebben welk potje hoort. We hebben qua zien hebben we kaleidoscoopbrillen. En dan moeten ze met die op proberen om een doolhof op te lossen. We hebben ook koptelefoons en dan moeten ze luisteren voor dierengeluiden. Dan moeten ze afstrepen welke ze allemaal horen. We hebben de grabbelton met snoepjes erin. Dan kunnen ze proeven wat ze eruit hebben gehaald. En we hebben een voelmuur. Daar mogen ze van alles aanraken. En dan mogen ze ook hun eigen klein schilderijtje maken. Wat ook bedoeld is om textuur te hebben zodat je het ook kan aanraken.
0: Ja. En je hebt ook de silent disco, hè?
1: Dat hebben we ook zeker.
0: Zeker. Hoi, hallo. Hij is aan het verkennen.
2: Ja, ik zat even te kijken of het voor zijn leeftijd
0: is. Oh ja, wat is er voor zijn leeftijd?
1: Ik denk het wel. Als hij het leuk lijkt, dan is het zeker voor zijn leeftijd.
0: Okay. Oh, ja. Oeh, hij kijkt er een beetje angstig bij. Maar dat zou ik ook doen.
1: Ja, dat is toe te zien in één keer. Dus, we zijn er nog de hele dag. Wij mogen even de kat en de boom kijken. En later terugkomen, als je dat leuker vindt.
0: Ja, hij moet er toch even aan wennen om dat nog te doen. En jullie zijn er tot vanmiddag?
1: We zijn er tot vanmiddag inderdaad, ja, tot 9 uur 's avonds.
0: Oh, oké. Okay.
1: Morgen zijn we er ook weer.
0: Oké, okay. Helemaal mooi. Hopen dat het een beetje droog blijft, hè?
1: Jazeker. Gisteren was niet geweldig. Alsnog heel wat leuke mensen langs gehad. Dus het ging beter dan dat we bang voor waren. En vandaag is de voorspelling beter. Dus ik denk dat het een leuke dag gaat worden.
0: Helemaal goed. Dankjewel, hè? Allright. Hoi, hoi. Hoi, hoi. Dan gaan wij een liedje draaien vanuit de studio. Oh ja, de nieuwe van Dijkhout is dit.

0: Ja, wat een heel mooi event. Dat was Haarlem Live. Daar trad toen ook Van Dikhout op. Ik weet overigens niet of ze toen ook hun nieuwe single hebben gedaan, maar dit was net hun nieuwe single. En nu ook alweer een prachtig event in Haarlem. Het Proefpark, gisteren begonnen. Sjors, je had een betere opening kunnen wensen, hè?
1: Ja, eigenlijk op vrijdag gaan we om 4 uur open en toen regende het. Ja, dat is jammer, maar veel mensen zijn ook nog aan het werk dan. Dus uiteindelijk was het eigenlijk prima. Net na werktijd werd het droog en toen stroomde het goed vol.
0: Ja, ja, want dat was wel echt heel mooi. Vanaf 6:30 was het echt prachtig weer, hè?
1: Prachtig weer, goede opkomst, iedereen blij, lekker gegeten nog. Lekker gedronken. Ja, het was een mooie openingsdag uiteindelijk.
0: Ja, en weet je wat ook een beetje een voordeel is? Ik weet niet of je dat voorbeeld zelf ook al had gezien. Het is natuurlijk ongelooflijk droog geweest. Dus echt drassig wordt het nog niet, hè? Want het is onverzadigbaar op dit moment, het park.
1: Het zakt goed weg.
0: Het zakt goed weg.
1: Sterker nog, ten tijde van Haarlem Live, 2 weken geleden, waar je het net over had, Haarlem Live, was hier nog een woestijn. Echt alleen zand zichtbaar. Toen begon het vanaf vorige week een beetje te regenen. Nou, dat gas, dat komt op. Dat is onverwoestbaar. Zeker.
0: Sjors, alle foodtrucks die je gepland had, 30 stuk, zijn ze allemaal op komende dagen?
1: Zeker, zeker.
0: 30 zijn dat toch, hè?
1: 31.
0: 31.
1: Ja.
0: 31 foodtrucks, ja. Vanuit alle windstreken van Nederland, hè?
1: Ja, klopt, klopt.
0: Zit er ook een foodtruck bij die voor het eerst is, waar het heel spannend voor is?
1: Ja, we hebben altijd rond de 20% nieuw. Om ook een beetje vernieuwing erin te houden voor het publiek. En soms stopt een foodtruck. We hebben dit jaar 6 nieuwe. Waarbij de vlamkoegen daar achterin. We hebben nieuw een jongen die veel bij het patronaat werkt. De Caveman Crew Barbecue. Die heeft burnt ends vanuit de smoker. Het is wel leuk voor jullie om daar even langs te gaan dadelijk. Harry. Ja.
0: En dan mis ik er nog 4 nieuwe.
1: Oh ja.
0: Ja, ja, zo makkelijk. Zo makkelijk kom je er niet af.
1: Jij bent de beste interviewer. Hadden we het van de week al over. Ja, jij vraagt door. Nu ben ik even in paniek. Hungry Jack is nieuw. Met smashed burgers. Food from the South is nieuw. En dan mis ik er nog even 2.
0: Oké, okay, helemaal goed. Er komen ook altijd stiekem optredentjes op het Kenopark, toch?
1: Klopt. En die probeer je altijd achterhalen.
0: Nou, ik zat mij af te vragen. Vorig jaar was het volgens mij een drumband die op een gegeven moment langskwam, toch?
1: Vorig jaar was het de Damejaartjes.
0: Damejaartjes.
1: Klopt.
0: Dit jaar weer?
1: Nee, het worden echt weer nieuwe verrassingen.
0: Oké. Nou, hij wil ze ook niet kwijt, hè? Maar hoe laat komen ze ongeveer?
1: Er is nu achter ons een verrassing bezig. Ah. Hard talent on tour.
0: Oké. En dat is in het café het Kenau?
1: Ja,
0: dat...
1: klopt. Okay. Wij gaan een jam-sessie doen met de nieuwe Haarlemse jeugd die uiteindelijk een wereldband gaan worden en zo.
0: Alright, helemaal mooi. Dan komt jouw maat komt eraan. Björn.
1: Ja. Die wil niet geïnterviewd worden, hoor.
0: Nee, die wil... We nemen hem wel even in beeld nu.
1: Okay.
0: Want ja, hij hoort er natuurlijk ook wel bij. Hij
1: Zeker. Is
0: jouw steun en toeverlaat in de hele... En vooral in de productie, hè, volgens mij. Hij zorgt er toch... Wat doet hij precies?
1: De productie.
0: Oké.
1: De uitvoer. Ja.
0: Right. Helemaal goed. Nou, Sjors, we zijn er tot 3 uur.
1: Ja, gezellig.
0: Live op de televisie.
1: Ja.
0: Dus mocht jij nog onder andere zeggen van... ga even daarheen of dat... Trek me even aan mijn jas.
1: Caveman Crew Barbecue. Vanuit het patronaat. Hartstikke leuk. En wat natuurlijk even een interviewtje met Haarlem's bekendste kastelein Jumé.
0: Jumé.
1: Ken jij niet?
0: Ja, ik ken haar. Ja.
1: Van Studio. Ja. Jopenbier. Ik denk dat wel leuke dingen. En je bent al bij het kinderprogramma een interview gedaan.
0: Oké, dankjewel. En toi. En het blijft dit weer. Heb ik begrepen.
1: Afgesproken. Dank dat ik in de uitzending mocht komen.
0: Haarlem 105, we zijn hier live, dat heb je begrepen, op het Kenau Park. Met 31 foodtrucks.
2: Dit is de radio van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105.

0: Teddy Swims en de Bad Dreams. Wat is het toch mooi om hier weer te zijn op het Kennenpark met het mooie zonnetje. En Jumeen staat hier naast me. Ja, ja, er werd aan alle kanten gezegd, je moet even met Jumeen praten. Dus,
1: goed zo, gezellig.
0: Goed zo. Want je staat hier in, hoe heet het hier?
1: Het Wapen van Kenau.
0: Het Wapen van Kenau, helemaal mooi, helemaal mooi. En je hebt ook een beetje herrie straks hier, hè?
1: Ja, wat zei je net, Hard Talent on Tour.
0: Hard Talent on Tour.
1: Ja, de muziekschool, helemaal gezellig.
0: Helemaal goed, ja, helemaal mooi. En hoe was het gisteren?
1: Ja, dank aan alle mensen die toch de moeite hebben genomen om van de bank af te komen. Want het was heel gezellig. Niet zo ouderwets druk als dat het kan zijn. Maar ja, het regende gewoon net op het moment dat je beslist, ga ik wel, ga ik niet. Ja. En shout-out voor de mensen die wel zijn gekomen.
0: Ja, want als je nu hier rondkijkt en dan denk je van ja, het gaat regenen. Maar het is nu echt fantastisch weer. Mooi zonnetje, niet te warm. Hè? Als het hier 40 graden was geweest, was het ook niet lekker geweest.
1: Nee, maar we zitten hier overdekt. Dus hier kan je droog zitten. We proberen ook te bedienen. Dus je kan gewoon lekker zitten, eten halen. En kom gewoon.
0: Tafeltje voor 6, kan ik dat reserveren?
1: Nee, we doen niet aan reserveren. Maar ja, voor jou wil ik dat wel doen.
0: Helemaal mooi. Heb je ook nog iets speciaals vandaag? Verschillende soorten bier zie ik op de kaart staan.
1: Ja, we hebben Van Tap, de Korenwolf en de IPA. We hebben verschillende 0.0 bieren op fles. IPA, wit en de gewone pils. En we hebben een hele leuke actie met kaarten. Dat je postkaarten kan versturen. Van verschillende plekken van het hele park. Dus ik heb een eigen postkaart van het Wapen van Kenau. En dan kan je een postzegel kopen. En dan
0: kunnen we die even zien? Kunnen we die even bekijken? De postkaart. Ah, kijk.
1: Nou, er zit wel een prijsvraag aan vast. Als in, noem minimaal 5 ingrediënten van Korenwolf witbier.
0: Wij staan erop, hè, Maurice. Kijk op die dingen.
1: Nee, eigenlijk is de vraag, en dan ga ik hem nu één keer zeggen. Wat zijn de vijf ingrediënten van de Korenwolf wit? Nou, water natuurlijk. Gerstarwe. Hop. Curaçao-schillen en korianderzaad. Ja, en gist zit er natuurlijk ook nog in, maar dat zijn de ingrediënten. Dus als
0: je noemde er net meer op dan 5. Helemaal goed.
1: Zo streng ben ik niet, hoor. Nee, dus, maar als je ze allemaal weet, dan krijg je er 2. Ja.
0: Schrijf een kaartje aan vrienden of familie. Koop de postzegel. Lever hem hierin. En wij posten hem dan. Ja. Heel mooi. Leuk initiatief. Nou, morgen ook nog, vandaag nog. Wat ik ook zie, is dat... Is dat nou echt zo? Dat mensen hier een spel... Laten we er even heen lopen. Is dat echt zoals ik het zie? Dat je denkt van... Nou, we hebben niks te doen, dus we gaan even Zeeslag, Monopoly... mensen erg hier niet spelen en Rummikum?
1: We zijn gewoon een ouderwetse bruine kroeg op het Kennenpark. Dus bediening, spelletjes... lekker buiten zitten. Ik heb een beetje à la de studio geprobeerd het terras neer te zetten. Lekker naar mensen kijken. We hebben ook een hondenbar sinds kort. Dus voor de hondjes is er ook drinken. En de spelletjes horen er ook bij, natuurlijk. Wordt gedaan, hoor. Ik heb gisteren mensen zien Rummy Cup.
0: Leuk. Heel leuk. Dankjewel.
1: Geen dank.
0: Succes.
1: Veel
0: plezier. Hoi, hoi. Ja, dat was Jumee hier bij dit wapen. Van Wapen van Kenau. En is de hele dag vandaag geopend. En wij gaan een liedje draaien. Want we zijn natuurlijk ook live op radio en televisie.

0: hier op Haarlem 105. En we gaan op het Kennerpark gaan we naar het NOS-journaal van 1 uur.
1: Didi-na-na-na.

0: is 105. Het is 1 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij een Russische luchtaanval in een voorstad van Kiev zijn zeker 27 mensen omgekomen. Ook raakten tientallen mensen gewond, meldt Oekraïne. De aanval was in de regio Bucha. Daar zijn volgens de gouverneur bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev werd getroffen door Russische raketten en drones. Het is onduidelijk of daar ook slachtoffers zijn. Door de aanhoudende droogte kunnen boeren minder oogsten. Volgens het kenniscentrum van de sector is de opbrengst dit jaar gemiddeld zo'n 10-30% lager dan normaal. Het gaat vooral om aardappelen, suikerbieten, uien, tarwe en gerst. De gewassen die al zijn geoogst blijken kleiner en lichter te zijn. Ook in andere landen in Noordwest-Europa kunnen boeren minder oogsten. Daardoor stijgen de prijzen van de gewassen en kunnen boeren vaak toch winst maken. Nederlandse speurhonden gaan in Suriname helpen bij de zoektocht naar de vermiste Rodney Leisner. De Nederlandse ondernemer en filmproducent is sinds 2 weken vermist. Stichting Reddingshonden stuurt een team van 15 mensen en 8 speurhonden. Volgens Surinaamse media wordt die operatie betaald door het bedrijf waarvoor Leisner werkte. De politie houdt er rekening mee dat Leisner niet meer leeft. Zijn auto werd uitgebrand teruggevonden in een moeras. In een vermissingszaak zijn 3 verdachten opgepakt. Naar een 4e wordt nog gezocht. Op de WK roeien in Amsterdam hebben de Nederlandse vrouwen in de dubbel 4 goud gewonnen. Keizer, Bruinings, Leeuwenburg en Dullemans waren op de bosbaan overtuigend de snelste. Eerder vandaag wonnen de Nederlandse mannen en vrouwen zilver en brons op de 4 zonder. Het weer op veel plaatsen droog en zonnig. Later vanmiddag trekt er vanuit het zuidwesten bewolking over en is er kans op regen. Het wordt 20-23 graden. Morgen ook wisselvallig met zon en buien bij dezelfde temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: Goedemiddag.
0: Jan Gaus.
2: Ja, goedemiddag. Dit is Haarlem 105 vanaf het Kenaupark.

0: Dat was Gladys Knight en de Pips. En de Pips. En natuurlijk The Taste of Bitter Love. Het Keno Park zijn we. Dag mevrouw. Het is gezellig, hè, weer, hè? Zeker, hè?
1: Ja, helemaal leuk. Ja,
0: helemaal leuk, hè? Je gaat de vlamkoeg proberen?
1: Ja, zeker, ja. Zijn je ook? Welke? Ja, een soort pannenkoek.
0: Ze zijn dit weekend voor het eerst op het Keno Park.
1: Nou, dan moeten we hier iets nemen.
0: Ja, hè? Ja. Wij gaan even op zoek wie Madame Vlam is.
1: Ja.
0: Want,
1: Wie zou dat zijn?
0: Ben jij Madame Vlam?
2: Nee.
0: Nee? Oeh. Nou, dan... bent u? Nee, ook niet Madame Vlam. Nee. Dus, ben ook geen, jij bent Madame Poffertjes natuurlijk. Ja. Ik denk... Ja, dit moet er zijn. Dit moet er zijn. Dit is Madame Vlam.
2: Ja, dat klopt. Hallo. Ja,
0: hallo. Voor de eerste keer in Haarlem, hè?
2: Dat klopt. Ja, echt super spannend. En ik heb heel veel gehoord dat het een superleuk foodtruckfestival is.
0: Ja. En hoezo spannend? Toch altijd weer spannend om de eerste keer in een nieuwe stad te staan?
2: Nou, dat. En ook wat het publiek gaat doen. Hoe druk het gaat worden. En of we genoeg hebben meegenomen qua voorbereidingen. Dus,
0: Wat een hele leuke, schattige... wagen heb je. Hoe noem je dat? Foodtruck heb je.
2: Ja, foodtruck. Ja, dankjewel. Ja, ik ben zelf helemaal weg van Volkswagenbusjes. Dus ik was wel echt op zoek naar iets wat daarmee te maken had. En toen kwam ik deze tegen. Rood-wit. En klassieke kleur. Dat past natuurlijk echt wel bij vlamkoegen. En lekker de weg op. Feestjes langs, evenementen. En lekker doorgaan.
0: En hoe lang doe je dit al?
2: 4 jaar.
0: Wauw. 4 jaar. En 4 jaar ook al in deze bus?
2: Jazeker, ja.
0: Okay. En dit jaar, waar ben je zo al geweest?
2: Oeh, even kijken. Nou, ik ben vaak te vinden bij de Smaakmarkt Wijk aan Zee. En Blije Beaches in Harderwijk komt er nog aan. En voor de rest doe ik ook heel veel bruiloften, verjaardagen, zakelijke lunchborrels. Dus, een goede mix.
0: Okay, heel mooi. En het is gewoon je dagtaak? Je bent hier professioneel mee bezig?
2: Ja, klopt. Dit doe ik echt fulltime. En zomer is druk, maar zometeen met december is het ook hartstikke druk. Dan wil iedereen vlamkoegen voor de kerstmarkt, kerstborrels. Dus het hele jaar door heb ik werk.
0: En waar kom je vandaan?
2: Ik woon in Alkmaar.
0: Alkmaar, kijk aan. Dus dat is... truck rijdt op zichzelf of gaat hij op een wagen?
2: Nee, ja, het zit op een aanhanger. Dus ik kan hem mooi achter de auto haken en dan kunnen we gaan. Ja.
0: Okay. En doet jouw man ook mee? Staat hij hierachter? Of?
2: Ja, dat klopt.
0: Dit is, the partner in crime.
2: Dit is Monsieur Vlam.
0: Monsieur Vlam.
2: Ja, die staat vaak genoeg bij. Hij heeft ook een eigen baan ernaast. Maar ja, hè, met dit soort evenementen heb ik gewoon extra hulp nodig.
0: Ja, dan moet je toch even bijschakelen.
2: Ja, ja, klopt.
0: Dus. En vindt Monsieur het ook leuk?
3: Ik vind het leuk, ja.
0: Jij vindt het
3: niet
0: ook leuk?
3: Niet te vaak. Maar,
0: niet te vaak. Ja. Helemaal mooi. En wat is jouw speciale vlamkuge? Wat is dat je denkt van, nou, daar ben ik heel trots op?
2: Nou ja, kijk, wij hebben het menu met vlees, vis, vegetarisch en ook zoet. Ik vind zelf de pulled chicken altijd heel lekker. Maar de klassieke, de original met spek en rode ui is ook wel heel erg goed. Dus ja, het is net het moment van het jaar, het moment van de dag waar ik zin in heb. Dus heel blij mee met de smaken.
0: Oké, nou, succes.
2: Dankjewel.
0: En laten we hopen dat het lekker weer blijft zoals het nu is, hè?
2: Ja, precies. Lekker zonnetje en
0: Oké, we zijn hier live op het Keno Park. En we waren hier bij de lekkerste vlamkuge uit Alkmaars. Is hier dit jaar voor het eerst hier op het Keno Park. En ze bereidt... Dit is eentje met zalm, hè? Met zalm, ja. Dus we draaien weer een liedje vanuit de studio.

0: Rondé was dat met hun nieuwe single. En oh my god, en oh my god, gaat dit wel goed? Gaat dit wel goed?
1: Het gaat nog goed, het gaat nog goed.
0: Heel mooi. Dat, ik vind het heel mooi rustig gaan, deze poffertjes bakken. Als ik dat zelf doe, dan moet ik dan verbranden ze en dat soort dingen. Maar je hebt de gasafstelling denk ik heel goed, hè?
1: Ja, zeker. De gasafstelling goed. Lekkere zelfgeklaarde ghee erin.
0: Met?
1: Zelfgeklaarde ghee. Roomboter, geklaarde
0: roomboter. Ah, oké. Okay. Geheim. Ja, dat dacht ik al. Ja, ga rustig door, hè, want anders verbranden ze alsnog.
1: Ja, dat moeten we niet hebben,
0: dat
1: hè?
0: Dat moeten we niet hebben, hè? En... jullie komen uit Brabant volgens mij,
1: ja,
0: toch?
1: Hoor je dat?
0: Nee, ik hoor het niet, maar ik heb een beetje voor me voorbereid. En ik begreep dat jullie uit Brabant helemaal komen.
1: Klopt, uit Eindhoven.
0: Uit Eindhoven. Ja. En welke foodtrucks, welke locatie ben je dit jaar allemaal al geweest? Oeh, we moeten echt oppassen.
1: We doen vooral ook veel muziekfestivals.
0: Ah, okay.
1: En foodtruckfestivals doen we ook onder andere Rollende Keukens.
0: Ah, mooi. Ja.
1: En Bumperkluiven in Breda.
0: Okay. Bumperkluiven in Breda, hè? Ja.
1: Ja.
0: Dat zou je hier niet verkopen, hoor.
1: Bumperkluiven niet,
0: nee, nee. Nee, wij zijn toch iets te keurig hier natuurlijk, hier in Haarlem. Hè?
1: Ja, wel in het Kenopark dan weer.
0: Wel in het Kenopark, hè? Ja. Ja. Dus jouw poffertjes?
2: Ja. Ja.
0: Oh, mooi. En zijn ze al besteld? Door je vader?
2: Nee.
0: Nee? Je moet hem nog een beetje overhalen. Ja? Is dat je vader? Ze wil graag poffertjes. Mag, hè?
3: Zeker.
0: Mag. Ah, joh. En je bent ook mooi gesmint. Ja, nu wordt ze... Kijk eens. Mooie bel. En waar is de bel? Waar hoort de bel voor geluid? Dat het dan...
1: Beetje aandacht, hè?
0: Beetje aandacht.
1: Ja, mensen moeten opletten, wakker blijven.
0: Oké. Dankjewel. Succes.
1: Ja, jullie ook. Wil je poffertjes?
0: Willen wij poffertjes? Ja, ik zie dat Maries... Ja, de camera moet poffertjes. Ja, dat vinden wij wel lekker, ja. Gaan we eens even proeven.
1: Yes.
0: Je hoort het, Twan. Wij krijgen hier poffertjes. En onderwijl draai je even een liedje...

0: bellenblaasmachine.
1: Die bellenblaasmachine, echt... Echt heel erg grappig. Wij staan te wachten op de... Wij staan te wachten op de poffertjes. En het is hier mooi. Het is hier mooi zonnetje erbij. En dat allemaal bij het... dit proefpark 2026. En we gaan een beetje country muziek draaien. Country muziek, muziek draaien. En dat is ook nog eens heel hoog binnengekomen in de top 40.

0: Cat Stevens was dat. En we staan hier in het, Keno Park. En we kijken even. Dag mevrouw. Ja, hoi. We zijn van Arnhem 105.
1: Ja, ik zie het.
0: Ja, ja. Ken je ons?
1: Ja, we kennen jullie. Ja, oh, zeker.
0: Mooi, mooi,
1: ja.
0: Mooi. En was je gisteren... Sorry, was je hier gisteren ook?
1: Nee, nee, gisteren waren we hier niet. Durfden we niet aan met het weer.
0: Okay.
1: Maar nu hadden we buienradar gekeken en...
0: Hup, even snel.
1: Even snel, in het zonnetje. Dus ja.
0: En voor de hoeveelste keer ben je hier al?
1: De derde keer.
0: De derde keer?
1: Ja, ja. Dus...
0: Helemaal mooi.
1: Ja.
0: En ben je nog ergens dat je denkt van nou, dat willen we... Dat wil hij niet overslaan?
1: Nou, ik denk vooral die hoek met pork belly zagen we. Een lekker vuurtje. Dat rookt wel heel lekker. Dus die gaan we zeker proberen.
0: Okay.
1: Maar we gaan eerst nu voor de kidsproof snack aan de slag. Ja.
0: Helemaal goed. En er is nog een kleine onderweg. Hè?
1: Er is nog een kleine onderweg. Twee zelfs. Dus,
0: twee? Wauw. Goed
1: genoeg. Eten voor drie.
0: Nee, heel mooi. Helemaal goed.
1: Hey, fijne dag nog.
0: Ja, ja, hij weet alles. Hij is net ook vader geworden weer. Dus hij weet het. Ja. Hallo. Hallo. Hoi. Hi. Hi. Your English?
2: Ja.
0: Yes.
2: Gaat een beetje Nederlands.
0: Een beetje Nederlands. Oké. What are we doing? Can you do it in English? He is walking away. He is walking away.
2: Here. You can be on the news too.
0: Ah, you're taking over the mic.
2: Yeah.
3: Hi.
2: You speak Nederlands, yeah?
3: Hello.
4: Vertel eens, waar zijn we vandaag?
0: Waar zijn we vandaag?
2: Answer.
3: I don't know.
2: You don't know where we are?
0: We are in the Keno Park.
2: Yeah.
0: We're now in the Keno Park. Are you working here on holiday or?
2: Yeah, we live here.
0: You live here.
2: Mm-hmm.
0: Okay. In Haarlem?
2: In Haarlem, yeah.
0: Okay. And it's your first time here in this park?
2: No, this is actually our third. In this park many times. This is our third time here with the food trucks.
0: Okay. Yeah. Food trucks. Okay. All right. Thank you. Enjoy. Okay. Bye.
4: Goed gedaan hoor.
0: Goed gedaan hoor.
4: Ja.
0: Dankjewel. Ja. Twan, je ziet het. Het is hier mooi op de park. En we gaan volgens mij naar het Haarlem 105 nieuws luisteren, toch?
5: Haarlem 105 nieuws.
6: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. De beveiligers van Schiphol gaan vaker staken, zo meldt NH Nieuws. Afgelopen dinsdag en woensdag onderbraken beveiligers al een paar keer het werk met vertragingen tot gevolg. Een verkennend gesprek met de luchthaven heeft donderdag niks opgeleverd, dus gaat CNV door met nieuwe acties. Wanneer er wordt gestaakt is nog onbekend. De proef met de gratis strandbus naar Zandvoort is na dit weekend afgelopen. Of het een succes was is nog niet zeker. Op basis van enquêtes zullen de provincie en gemeente Zandvoort een conclusie trekken. Voorlopig wordt de zeeweg weer twee baans. Daarvoor moet je wel een paar keer dicht. Dinsdag en woensdag is hij richting Zandvoort tussen 6 uur 's ochtends en 9 uur 's avonds dicht. Een week later is hij richting Haarlem dicht. Gemeente Bloemendaal gaat niet handhaven tegen de bouw van luxe chalets op vakantiepark Marinaparken. Dit besloten ze eerder deze week, ondanks tegengesteld advies. Provincie Noord-Holland is tegen de bouw, maar onderneemt nog geen extra acties. Gemeente en provincie liggen al een tijdje in de clinch over wat telt als verplaatsbaar kampeermiddel en of de chalets nu wel of niet in het bestemmingsplan passen. En de natuur in de binnenlieden wordt hersteld. Landschap Noord-Holland wil de biodiversiteit van een stukje natuur vlakbij station Haarlem-Spaarnwoude verbeteren.
7: Ja, natuur is maakbaar, maar ook er is natuurlijk ontzettend veel stikstof vanuit de atmosfeer wat in de gebieden terechtkomt. Stikstof zorgt ervoor dat sommige soorten, verruivingssoorten noemen we die, zoals braam en winde en brandnetel, ontzettend explosief kunnen gaan groeien. En dat willen we hier ook tegenhouden.
6: In samenwerking met recreatiegebied Spaarnwoude worden er ook een meer, duikers en een laarzenpad aangelegd. Voor de hele reportage met meer technische details kun je terecht op onze website haarlem105.nl. En dan nog het weer. Vandaag bewolkt en regenachtig bij een temperatuur van zo'n 20 graden. Morgen blijft bewolkt met vooral 's ochtends nog regen. Met een matige westenwind wordt het dan zo'n 20 graden.
5: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: Ja, ja. Caro Emerald was dat en de Liquid Lunch. Mooie toepasselijk plaatje in de Kenopark. Dag dames. Waar zitten jullie aan? Aan de bitterballen?
1: De arancini, de risottoballetjes.
0: De risottoballetjes. Ja. En smaken ze goed?
1: Zeker, aanrader. Absoluut. Aanrader. Zeker weten. Ja. Ja.
0: Waar komen jullie vandaan?
1: Hier uit Haarlem.
0: Uit Haarlem.
1: Kunt u het hier vandaan lopen?
0: Mooi.
1: Ja.
0: Heel mooi. En hoeveelste keer proefpark? Niet meer te tellen.
2: Nee.
1: Nee, we gaan net zeggen, we komen gewoon elk jaar.
0: Elk jaar. Heel mooi. En jullie denken even een beetje op de buienradar gekeken.
2: Ja, zeker.
1: Klopt.
0: Om het uit te mikken.
1: Zeker.
0: En nu zie ik hier gewoon in het stralende zonnetje, in een plas water.
1: Voor de plas, wou net zeggen, ja.
0: Op zoek waren jullie naar een bankje, want ik heb jullie helemaal gevolgd met het bakje.
1: Precies.
0: En we waren echt aan het zoeken. Klopt. Waar kunnen wij nou
1: een fijn plekje vinden, precies.
0: Plekje gevonden. Nou, en wat staat er nog? Wat gaan jullie nog meer proeven?
1: Nou, we hebben al wat aardig wat geproefd. We hebben al een kaasfonduurtje, de burnt ends, de porkbelly.
2: Ja,
1: dat rolijs, zullen we zeggen. Dus we zijn al aardig op dreef. Dus we moeten even kijken wat we hierna nog, wat er nog in past.
0: Oké, okay. Nou, eentje.
3: Aanrader.
0: Ja, dat heb ze al verteld.
1: Ja. Ja. Nou, sowieso ook de kaasfonduur is ook echt wel een aanrader. Dat rolijs is ook onwijs lekker.
0: Rolijs?
1: Ja, rolijs. Dat staat hier, zullen we zeggen, als je hier doorloopt, zo een beetje daar in dat hoekje.
0: Ja.
1: Dan maken ze dat ijs wat ze dan stampen, zullen we zeggen. Tenminste, hakken eigenlijk. En dan maken ze van die mooie rolletjes van.
0: En dat is als dessert? Of...
1: Ja, wel een lekker tussendoortje.
0: Lekker tussendoortje. Ja. We doen alles door elkaar.
1: Precies, dat is niet zo moeilijk. Nee, precies. Waar we trek in hebben, dat gaan we eten. Ja.
0: Oké, okay. Rolijs, heb je het gehoord, Maries? Dat gaan wij naar op zoek. Rolijs, ja, dankjewel, hè.
2: Dank
0: hoi, dag. Jullie waren live, hè. Live op 105.
2: Okay.
0: Hoi. Ja, kan niks uitgeknipt worden en dat soort dingen. Mooi hond. Geen hekken er hier omheen. Laten we nog even verder. Even verder. Hallo. Hoi. Ik ben van Haarlem 105.
4: Dat is mooi voor je.
0: Dat is mooi voor me, hè?
4: Ja, zeker. Het is hier heerlijk, hè?
0: Het is hier heerlijk, hè, mevrouw?
4: En kijk,
0: ja, een biertje. 0,0 neem ik aan.
4: Ja, ja. Anders ga ik al zingen en dat willen ze niet.
0: Ja, oh, het is echt 0,0, hè?
4: Ja, ja.
0: Ah, heel goed.
5: Deze niet, hoor.
0: En met de familie ben je hier?
4: Ja, mijn zoon, mijn neef, mijn man. Dus nou, van alles.
0: En die komen uit Haarlem?
4: Ja, ja, uit Haarlem. En hun betalen, dus dat is altijd...
0: Hun betalen?
4: Ja.
0: En wat heb je allemaal al gegeten?
4: Nou ja, zo'n broodje. Ik weet niet hoe het heet, maar het is heerlijk met kip. En we gaan straks nog naar de Japanner. Dan ga ik lekker ook dingen eten.
0: Oké, okay. Ook hier? Ga je ook hier?
4: Ja, daar in de hoek staat
0: het. Nou, hopen dat het mooi, zo mooi blijft, ja, het weer, hè?
4: Heerlijk, hè? Voor de kramen ook. Want als je niet...
5: En dan ben ik McDonald's geweest?
4: Nee, die neem ik mee. Want de Harry-beker, dat vind ik zo handig. Handig. Dan doe ik water in. Of iets anders.
5: Ja, ja.
4: En ik heb ook mijn eigen voren. Kijk. Als je oud bent, moet je wat geks doen.
0: Je moet je wat geks doen. Ja. Maakt allemaal niet meer uit.
4: Nee, zeker. Het heeft nooit veel uitgemaakt. Oh ja.
0: Dank jullie wel. Veel plezier. Ja, veel plezier. Veel plezier. Ja, en ja, Twan, wat gaan we draaien? Ah, ja, ja. The Hills of St. Anne gaan we nu draaien. The Hills.

0: Ja, we staan bij de Caveman. Bij de Caveman Crew. Oh, het ziet dat er mooi uit en wat ruikt het hier lekker. En Harry is de man die de baas is, zeg ik maar even. Je bent geen baas. Oh, je wilt geen baas genoemd worden, dat begrijp ik. Hoe gaat ie, Harry?
1: Ja, lekker man, lekker warm.
0: Lekker warm. Wat zijn dit?
1: Dit worden burnt ends.
0: Burnt ends?
1: Burnt ends. Ze gaan als een malle, dus ze zijn nu ook op. En over 2 uur is dit een bak burnt ends.
0: En vertel even voor mij en voor alle radioluisteraars wat een burnt end is. Het lijkt een beetje op.
1: Dit is buikspek.
0: Buikspek, ja.
1: En dat heb ik 3 uur gerookt. Wil je even die klep dichten? 3 uur gerookt. Nu ga ik hem dus 2 uur smoren in, pastazuik. Agave siroop. Barbecue saus. Jack Daniels kook barbecue saus. En boter. En dan gaat hij daarna nog even een kwartiertje karamelliseren. En dan heb je burnt ends.
0: Wauw, het ziet er...
1: Het is niet makkelijk.
0: Het is, maar dan heb je wel wat.
1: Dan heb je wel wat. Ja, ja, mensen die zijn... Die geven ons door van... Ja, ik hoorde dat ik hier moet zijn en zo. Nou, dat is alleen maar complimenten. Ja. Fantastisch.
0: Ik vind het fantastisch. Kijk eens wat er allemaal op gaat. Bastardsuiker. Wat is dit? Olie, denk ik?
1: Nee. Agave siroop.
0: Oh, oké.
1: En dan gaan we glooien met...
0: Ja, we staan hier toch even live te kijken hoe dat hier wordt gebakken, gegrild. En wat
1: is de Jack and Coke barbecue saus. Die maak ik ook zelf. Met echte Jack and Coke. Alcohol is eruit. Dat verwarm je, dat flambeer je een beetje.
0: Hoe lang doe je dit al, met dit vak?
1: Dit is mijn tweede seizoen.
0: Tweede seizoen?
1: Ja, en ik ben vandaag met collega's. Wij werken in de psychiatrie in Haarlem. En ik doe dit ernaast. En Maartje en Lisa die vonden het heel leuk om een keertje te ervaren wat het is. Nou, dat is echt supergezellig.
0: Je werkt dus in de psychiatrie.
1: Ja, en dit doe ik erbij.
0: En dit doe je erbij, ook om gewoon even weer tot de mensen te komen. Even alles te kunnen relativeren. Tot jezelf ook te komen.
1: Het is gewoon mijn passie om mooie dingen te maken. En ik doe altijd verschillende dingen. Ik werk ook al tijden in het patronaat als vrijwilliger. Nu wat minder natuurlijk, want ik heb er geen tijd meer voor. Maar ja, je moet het leven een beetje leuk houden.
0: Helemaal mooi.
1: En als
0: helemaal
1: je dit
0: mooi
1: mag doen, lekker spelen, lekker fikkie stoken.
0: Precies. Wat en mensen doet blij maken.
1: Mensen blij maken.
0: En, ja, en wat gaat er nu nog op, Harry? Ik heb iets gemist. Je hebt ook nog wat boter erop gedaan, denk ik. Roomboter. Ja. En nu ga je het afdekken met aluminiumfolie.
1: Ja, dan gaat het 2 uurtjes terug in de smoker.
0: En dan gaat het, dat gaan we nog even meenemen. Want het wordt afgedekt.
1: Helemaal dicht zijn, anders wordt het droog.
0: En nu denken natuurlijk iedereen thuis van, nou, dit hebben ze allemaal volgeproduceerd en dingen. Maar dat is dus niks van waar. We komen hier gewoon aanlopen en je bent hier gewoon mee bezig. En wij pikken het gewoon live mee. Kijk, daar gaat hij er weer. Hoppa. En daarboven liggen dus de andere nog?
1: Deze moeten nog 1,5 uur gerookt. Na een uurtje, denk ik, gerookt worden. Dan hebben we hier... Maak er wel even een bende van, hè?
0: Kijk eens, ja.
1: Hier, nog meer. Nou, dit moet nog gewoon 3 uur, 4 uur, 5 uur. Hier.
0: De
1: strips. Pas op,
0: je zei het,
1: hè?
0: Ja. Draantje. Ja, bijna mijn draantje.
1: De strips. Die ben ik hier aan het roken. Low and slow. Maar ja, dit is allemaal lekker klaar. Dus mensen kunnen ook snel hun eten krijgen. Ja, het duurt lang, maar als het klaar is, dan heb je gewoon heel snel. Ja.
0: En het kacheltje daarvoor... met die houtblokken erin. Dat is eigenlijk de hele verwarming.
1: Ja, kom.
0: Weet je wat? Gaan we
1: daar even naartoe. De snoer even. Okay. Ja, dit is gewoon caveman.
0: Ja. Nou, er moet wel een
1: blijven, maar niet te heet.
0: Er moet wel een blokje op, denk ik, hè?
1: 125 graden Fahrenheit.
0: Oké. Okay.
1: Dat is iets van 130.
0: Ja, het is een mooie oven hier waar een houtkachel op staat. En dit neem jij gewoon met dat hele apparaat neem je achter je auto mee.
1: Ja.
0: En welke locaties heb je allemaal al gestaan dit jaar?
1: Poeh. Nou. In Amstelveen, Bagges Festival. Dat was echt superleuk. Ik heb Waterweken in Hoorn gemaakt. Toen, daar hadden we smashburgers en kipsentheetje. En in Hilversum twee keer voor Hoppa. En nou, ik ga volgende week naar Hembrug.
0: Hembrug in Zaandam.
1: Happy Hembrug, de eerste editie van een festival. En ja, dat weet niemand in te schatten. Als de zon schijnt, wordt het leuk. Als het regent, wordt het schuilen.
0: Ja. Oké. Okay. En daarnaast dus nog gewoon fulltime in de psychiatrie, als ik het goed
1: heb. Ja, ik zit niet stil.
0: Jij zit niet stil. En je kan ook niet stilzitten.
1: Nee, dat kan ik heel goed. Maar dat doen we na het seizoen wel weer.
0: Helemaal goed. Succes. Heel mooi. Heel mooi. Helemaal gaaf.
1: Het als een trein. We zijn helemaal hartstikke blij.
0: Hartstikke mooi. Hier bij de Caveman Crew Barbecue. En met de dames die dat ook jou helemaal helpen.
2: Woe!
0: Applausje. Ja. Uit Haarlem, hè? Dat is mooi.
1: Uit Haarlem.
0: En voor de tweede keer hier op Proefpark. Toch?
1: Nee, de eerste keer.
0: De eerste keer op Proefpark. De eerste keer op Proefpark. Helemaal goed, helemaal goed. Mooi.
2: Is eten ook helen?
1: De hele, dit is de helende omgeving. Ja.
0: Dankjewel. En ik ben benieuwd wat Twan gaat instarten. Ja hoor, leuke liedjes. Haarlem 105 zijn live vanaf het Kenau Park.

heerlijk temperaturen in het Keno Park. En we waren hier net bij de cavemen en daar werden we weer helemaal ook opgewarmd. Want we stonden daar bij een barbecue, een oven, 225 graden. En we staan hier op natuurlijk bij het proefpark in het Keno Park. Wat ik ook vorige week, dat zal je niet ontgaan zijn, toen was ik bij de Formule 1. En toen zag ik daar ook steak en burger staan. Steak en burger. En volgens mij is dat dezelfde die ik daar bij Formule 1 zag staan. Daar hebben we toen heerlijk wat biefstuk gegeten van de Green Egg. Dus daar gaan we straks zeker ook even langs. En Haarlem 105, we zijn er straks ook nog na het NOS Journaal nog een uur hier. Terwijl het ook steeds drukker en drukker wordt. Als je meekijkt via het beeld, dan kan je dat zien. Allemaal mensen die hier naar binnen komen, die denken van goh, nu is het droog. Laat ik het mijne vernemen. Ook als je denkt van goh, ja, proefpark, het is altijd zo druk. Het is altijd zo vol. Nu niet. Nu kan je gewoon alles bestellen wat je maar wil bestellen. Geen lange wachtrijen. Dus ik zou zeggen, kom nu naar het Keno Park toe. En wij lopen rustig door het park heen. En we draaien onderwijl muziek van Madonna.

0: Madonna was dat. En het zal je niet ontgaan zijn, ze was ook even in Nederland, in Amsterdam, tijdens de Pride. En heeft een nieuw album uitgemaakt. Dus ze doet alles aan om dat album ook te promoten. En vandaar dat ze ook in Nederland was toen. Ik ben er zelf helemaal mee opgegroeid met Madonna. Het is altijd mooi om haar weer te horen. Dit is het programma van wat we op zaterdag altijd doen met Luc Hasselman of met Jan Gauws. Tussen 12 en 3 uur. We zijn hier live bij het proefpark in het Kenopark. Straks natuurlijk nog tot aan 3 uur. Rudy Nicola komt daarna. En ik denk dat we maar eens even gaan luisteren naar het NOS-journaal van 2 uur. Als hij alles ingeladen.
1: Dit is 105. Het is 2 uur.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het dodental na de Russische aanval vandaag op Oekraïne is opgelopen naar 37. Ook raakten tientallen mensen gewond. De aanval was vlakbij Kiev in de regio Butsja. Volgens president Zelensky is een opslagplaats getroffen. Het lijkt erop dat daar explosieven lagen. Na de aanval zijn bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev zelf werd getroffen door Russische raketten en drones, en het is niet bekend of daarbij ook slachtoffers vielen. Rond deze tijd maakt het kabinet excuses aan jongeren die in de jeugdzorg hebben gezeten. Dat gebeurt bij een bijeenkomst in Ede. Ook vanuit de jeugdzorgsector en gemeenten worden excuses gemaakt. Die zijn gericht op zo'n 20.000 mensen. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft veel jongeren meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoeken. Ze liepen vaak extra psychische klachten op. Bij gesloten jeugdzorg is de vrijheid erg beperkt. In Den Haag hebben activisten van Extinction Rebellion de A12 geblokkeerd. Ze liepen iets na 1 uur de snelweg op. Het gaat om enkele tientallen klimaatactivisten. De burgemeester vraagt om onmiddellijk een einde te maken aan de blokkade. Nepal heeft nog geen hulpverzoek gedaan aan Nederland na de overstromingen deze week. Dat zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken van Nederland. Vannacht zei een Nepalese minister dat er specialistische hulp nodig is uit het buitenland. Het is bijvoorbeeld nodig bij het redden van mensen die vastzitten in tunnels en het identificeren van lichamen. De Nederlandse roeisters op de dubbelvier hebben op de WK in Amsterdam goud gepakt. Ze prolongeren zo hun wereldtitel. Eerder veroverden de mannen in de vier zonder het zilver, en de Nederlandse roeivrouwen wonnen brons op de vier zonder. Het weer, op veel plaatsen droog en zonnig. Later vanmiddag trekt er vanuit het zuidwesten bewolking over en is er kans op regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Jan Gauws.
0: Goedemiddag, dit is het programma Heisa. Tot en met 3 uur, nog een uurtje.

0: Ik heb echt geen idee wat hier staat. Hè? Geen idee. Wat, weet jij wat dat bordje hier betekent, dame?
1: Nou, ja, ik zou het wel moeten weten, maar...
0: Nolan, ik denk dat je het... Nolan is dodelijk. Nolan, is dat het... Ik denk dat het gewoon roken is. Roken is dodelijk. Nee.
1: Zeuren is zinloos.
0: Is dodelijk, zijn ze. Ja, maar staat hier op je eigen bordje.
1: De vertaling naar ABN is zeuren is zinloos.
0: Zeuren is zinloos.
1: Ja. Okay. Dat roepen ze daar in de Achterhoek volgens mij.
0: Ja, en ben jij daar wel eens geweest op de Zwarte Cross?
1: Helaas nog niet. Nee, ja, wij wel als bedrijf. Ja. Dus wel heel veel collega's. Maar ik zelf heb het nog niet mogen meemaken, het feest. Maar het schijnt wel fantastisch te zijn.
0: Ja, want vorige week op de Formule 1 mocht je ook niet, hè?
1: Nee, waren andere collega's aan het werk. Ja, was ik andere dingen aan het doen.
0: Ook 3 dagen niet geweest?
1: Nee.
0: Terwijl jullie bedrijf daar wel was?
1: Ja, zeker. Ja, we hebben echt met Mach 6, zoals ze zeggen in de racewereld, hebben ze broodjes staan maken daar.
0: Mag.
1: 500-600 per uur. Ja, tussen de 500-600 per uur hebben ze daar weggegeven uit de kar.
0: Oké. En ook, nou, weggegeven.
1: Uitgegeven. Na betaling, ja. Uiteraard.
0: Precies. En wat jullie daar, en dat verkopen jullie hier ook, hetzelfde eigenlijk? Ja. Ook zo'n bakje met biefstuk erin?
1: Zeker. Bakje met biefstukpuntjes inderdaad. Broodje met heerlijke biefstukstukjes. Ja. En een wrap met teriyaki saus en biefstuk.
0: Volgens mij betaalde ik bij het circuit iets van €17 voor een bakje met biefstuk erin.
1: Dat zou heel goed kunnen, ja. Ja, vandaag is het hier €13, dus 13. Dat is weer een voordeel.
0: Dat valt weer mee, ja. Vond je het niet jammer dat je er niet bij kon zijn met alle final lap?
1: Stiekem wel, natuurlijk. Ik was de laatste keer hier in Nederland, dus dat had wel een mooi evenement geweest. Maar ja, het is zo, helaas.
0: Oké, en hoe bevalt het hier in Haarlem voor de eerste keer?
1: Nee. Wij gaan al jaren mee in Haarlem. Ja, anderen doen andere evenementen en wij doen Haarlem. En het is altijd super gezellig. Ja, leuke mensen. Het weer moet nog een beetje komen, maar evengoed is er veel volk.
0: En waar komen jullie vandaan? Ook uit Haarlem?
1: Nee. Wij komen uit de Zaanstreek. En het bedrijf uit Amsterdam.
0: Uit de Zaanstreek, helemaal mooi. En welke, want het is een beetje, dat loopt een beetje op zijn einde, hè? Het Food Truck Festival eigenlijk, toch? Ja. Of gaat dat in de winter ook gewoon door?
1: Nou ja, nee. We hebben zo'n beetje in september de laatste evenementen, zoals hier, een Food Truck Festival. En in de winter hebben we dan evenementen in een dierenpark, staat de kar dan bijvoorbeeld. Dan hebben ze wonderlijke winterdagen en dan mogen we daar ook biefstukken bakken. Rond de kerst.
0: En komt nu echt alles gewoon van de barbecue af? Of prepareren jullie dat van tevoren? Hoe werkt dat?
1: Deels, ja. We hebben het vlees eerst op de bakplaat. Zodat we het lekker mooi dicht kunnen schroeien. En daarna doen we het op de barbecue. Dat het nog eventjes lekker verder het smaakje van de barbecue krijgt.
0: Oké.
1: Dus dan krijg je heel lekker sappig biefstuk met dat rokerige smaakje eruit van de barbecue.
0: Oké. Nou, veel succes vandaag.
1: Ja,
0: Want de biefstuk eten is toch echt wel een beetje vanaf 5 uur, denk ik, hè?
1: Dat meestal begint dan wel de drukte. Maar er zijn al echt wel wat mensen geweest voor een lekker bakje steak.
0: Ja. Nou, ik kan vertellen dat het... Ik heb er zelf bij de Formule 1, ondanks de prijs, ook van genoten. Dus, en ook een paar keer gegeten. Het kwam ook een beetje omdat de rijen daar niet zo lang waren.
1: Ja, dat ging snel daar, hè? Ja.
0: Dus helemaal mooi. Nou, ik had helemaal verwacht. Ik dacht, nou, hier staan de dames die ook bij de Formule 1 stonden. Maar helaas.
1: Nee, we hebben een hele groep collega's. Dus iedereen doet zijn eigen evenementen. Ja.
0: Oké, meet at the bar. Daar waren we. Dankjewel. Succes. En ze zegt ook gewoon u, hè. Dat is toch ook mooi. En Nolan is dodelijk. Ja, dan weten we ook gelijk wat dat is, hè. Zeuren moet je niet doen, want dat is duidelijk. Dat begrijpen we. Hebben we toch ook weer geleerd. Hallo. Oh, nee, ze gaat gelijk weg. Nee, hoor. Ze denkt, oh, nee, dan word ik... Die jongen die wil wel. Die meneer. Hey, hij wil. Hoi, hallo. Hoe is het?
2: Ja, uitstekend.
0: Ben je met de dames op het pad?
2: Ja, mevrouw en een vriendin.
0: Die vrouw en een vriendin. En waar kom je vandaan?
2: Haarlem.
0: En voor de eerste keer op proefpark?
2: Ja.
0: Ja?
2: Ik kom net aan.
0: Maar dit is je eerste keer. Het is al een aantal keren geweest, hè?
2: Ja, dat weet ik. Maar ik was niet in Nederland.
0: Ah, toen was je niet in Nederland. Ah, waar was je toen?
2: Buitenland, zaken.
0: Oké. En waar was dat?
2: Mallorca.
0: Zeilen, zei je?
2: Zeilen, ja.
0: Zeilen. Oh, wat interessant zeg. Oh, mooi. Groot zeilschip dan?
2: Ja, superjatten, regattas. Tussen de 30 en de 50 meter.
0: Oké. Okay. Ik kijk altijd zo'n serie, kijk ik altijd, hoe heet het? Below the deck.
2: Ja, klopt. Ja, dat is de industrie. Alleen dan zeilen. Dat is een motor.
0: En below the deck is natuurlijk, jij kijkt er met afgrijzen naar, denk ik. Of heb je nog nooit een aflevering gezien van Below the Deck?
2: Ja, ik heb het wel gezien, ja. Het is een beetje overdreven, maar het is wel dicht bij de realiteit.
0: Oh, dicht bij de realiteit.
2: Ja, dat is wel het meest bizar eigenlijk.
0: En wat ben jij, captain?
2: Ik was vroeger captain.
0: Was vroeger captain?
2: Ja, ik begeleid nu nieuwbouwjachten en jachtwerven.
0: Wauw, mooi.
2: Ja.
0: Eerder in Amsterdam?
2: Ook in Amsterdam.
0: Bij, hoe heet dat, die mooie werf?
2: Petship.
0: Ja, weet je, ik maak altijd de grap samen met mijn vrouw als we daar langs rijden. Dan kijken wij zo uit het raampje en dan zeg ik, oh, hoe ver zijn ze? Ah, ja, ze zijn behoorlijk ver. Ja, we moeten toch maar weer eens gaan kijken. Hè? Want ja. daar liggen mega jacht van hoeveel per strekkende meter. Dat gaat in strekkende meter, gaat het, hè?
2: Je zegt natuurlijk vaak een miljoen de meter, maar dat is afhankelijk.
0: Miljoen de meter?
2: Nee, dat zeggen we vaak, maar dat geldt natuurlijk niet voor een 20 meter.
0: Nee.
2: Maar een jacht van 100 meter kost rond de 350 miljoen.
0: Ja. En in Amsterdam wordt dan de afbouw gedaan?
2: Ja, het is eigenlijk als een blaasje. Dus de rompen worden wel in Nederland gebouwd, maar bij externe partijen. Je wil zo kort mogelijk tijd zoveel mogelijk jacht bouwen. Dus dan gebruik je meerdere partijen. Okay. Dat is ook het beheren van het risico. Okay. Dat doen de Nederlandse werven natuurlijk, dat gaat heel slim.
0: Ja.
2: En daarom zijn we wereldwijd ook zo bekend.
0: Nou, Maries, ik denk dat wij best wel een keer met hem mee willen. Hè? Een Haarnemer on the job. Dat we gewoon eens even bij jou komen kijken in Amsterdam.
2: Nou, gezellig.
0: Gezellig, zegt hij. Dankjewel. Hoi. Ja, je komt toch van alles tegen. Echt mooi om dat te zien. We gaan muziek draaien.

0: toch een beetje die zomerse muziek erin. Zomerse muziek erin. We houden de moed erin natuurlijk hier in het Kennelpark. En het wordt drukker en drukker en drukker. En kan jij hier nou ook nog wat van afkijken als je dit zo ziet? He, want jij bent van een nieuw evenement in Haarlem.
1: Jazeker.
0: Hoe kijk je dan hiernaar als organisator? Want waar ben je van?
1: Ik ben van het Haarlemse Oktoberfest.
0: Haarlemse Oktoberfest. En dat is in de...
1: Op de Veerplas.
0: Op de Veerplas. Over 3 weken is dat in de Veerplas. Ik kan me ook zo voorstellen dat je daar dan ook iets moet doen met tenten.
1: Zeker.
0: Met heating. Ja. En met verwarming. En dus dat is toch even een andere different cook dan dit natuurlijk.
1: Ja, ja, zeker. We hebben een hele grote tent staan. Echt een bizar grote tent. Er past tot 5000 man in.
0: Wauw.
1: En daarmee niet alleen tafels, maar ook een hele grote dansvloer. De barren. En buiten hebben we dan ook in Oktoberfest-stijl eetstentjes. Met braadworst, pretzels en dat soort dingen.
0: Okay. Ja, ik ben zelf nog nooit bij een bierfeest geweest. Ik neem aan dat jij daar fan van bent.
1: Nou, ik ben zeker fan van bier, maar ik ben zelf ook nog nooit op het Oktoberfest.
0: Ben je er nooit geweest? Oh, wauw, dat is toch mooi, hè? Dat is mooi. Dus maar andere collega's van jou die daar wel...
1: Ik doe het met mijn vader samen.
0: Je doet het met je vader.
1: En wij geven onze eigen draai eraan.
0: Dus, helemaal goed, helemaal goed.
1: Het is geen standaard Oktoberfest.
0: Het is geen standaard Oktoberfest. En wat kunnen we allemaal zo verwachten?
1: Nou, we hebben de hele dag optredens van Nederlandstalige en feestartiesten. We gaan van de week een extra area aankondigen. Ook voor de wat jeugd wat iets leuker. We hebben een flugelbarretje nog buiten staan. Daar staan we wat modernere muziek. En gewoon gezelligheid.
0: En hoeveel mensen mogen er, heb je vergunning voor om te komen voor de Veerplas?
1: Tot 5000 man voor deze
0: keer. Tot 5000 man. Maar dat lijkt me toch nog wel een hele uitdaging, want je zit er 2 dagen, of één dag, en dat is op zaterdag?
1: Dat is op zaterdag, ja.
0: En van de 5000, moeten allemaal de kaarten worden verkocht. Wanneer ben je uit de kosten?
1: Rond de 3000 man.
0: Rond de 3000, En hoe zit je nu?
1: Ja, dat gaan we wel halen, denk ik. Ja,
0: dat ga je halen.
1: Dat nu. Dus,
0: mooi.
1: De laatste 3 weken, nu moet het wel gebeuren ook nog.
0: Nu moet het gaan gebeuren. Heel mooi, heel mooi. Nou, toi ermee. En ik denk dat wij ook wel eventjes als Haarlem 105 ook langskomen. Of ik dat ben, of iemand anders. Maar dit mogen we natuurlijk niet... Vertel het nog even precies. Maak nog even reclame voor jezelf.
1: Nou, kom allemaal naar het Haarlemse Oktoberfest. 19 september op de Veerplas. Hele dag gezelligheid, Nederlandstalig Oktoberfest en feestmuziek. We hebben ieder uur een partyalarm. Dus het is ook interactief. Dus wat dat inhoudt, daar
0: genoeg.
1: Moet ik komen.
0: Genoeg. Dankjewel, hè.
1: Hey, dankjewel.
0: Hoi. Succes. Hoi. Toi. het Oktoberfest. Heel mooi om dat ook weer zo'n nieuw evenement op het Veerplas Festival. Of Veerplas, niet het Veerplas Festival, maar op het Veerplas. Mooi dat daar ook dingen gebeuren. We gaan even muziek draaien. En ik geef nog even de duim op naar hem, naar de organisator.

0: ga hem hier neerzetten. Oh, niet meer. Hij maar zet hem daarop, dat is ook goed. Kom. Hij maar zet hem daarop, dat is ook goed. Kom.
1: Hoor je niet? Ja. Kom maar. Oké, okay, neem me niet kwalijk. Haarlem 105 is dit. We zijn live vanaf het Keno Park. Het is soms best even schakelen met de televisie en radio. En dat allemaal. Het wordt voller en voller. Dat kan Maurice denk ik ook wel even laten zien. Wat ik ook heel leuk vind, is dat ook weer mensen hun kleedje hebben meegenomen. Plastic kleedje, denk ik. En dan gaat het koelbosje, boxje ook open. En er komen er allerlei dingetjes uit. Ik hoop ook dan wel dat ze nog wat dingetjes dan ook bij de foodtrucks bestellen. Maar dat is dus hier ook gewoon mogelijk om ook je eigen dingetjes mee te nemen en dat aan te vullen. Dit is ook heel schattig. Kijk, deze kinderen hier, hun kleine stoeltjes. Ach, wat is dat toch een... twee kleine kinderen die net hun klapstoeltjes opzetten en daar heerlijk gaan zitten. Trotse moeder er ook volgens mij bij. Zullen we daar eens heen lopen? Kijken of die mevrouw wat wil zeggen. Oh, ik denk dat ze niet eens de moeder ervan is. Hallo? Gaat het goed? Zijn dat jullie eigen stoeltjes?
2: Ja.
1: En wat heb je gekocht?
2: Karaken.
1: Hè?
2: Karaken.
1: Oké. En is het lekker?
2: Ja.
1: En jij hebt hetzelfde? Ach, jullie zien er prachtig uit. Met die stoeltjes. Helemaal op voorbereid. Ik ben er helemaal jaloers op.
2: Dankjewel.
1: Dag.
2: Dag.
1: Dag. Ach, wat is dat toch mooi, hè? Ik denk dat we gaan luisteren. Ja, jij kijkt er ook helemaal vertroeteld naar, hè? Cameraman. Ja, als het met kinderen gaat, dan... We gaan luisteren naar het Haarlem 105 nieuws van 2:30.
3: Haarlem 105 nieuws.
4: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. De beveiligers van Schiphol gaan vaker staken, zo meldt NH Nieuws. Afgelopen dinsdag en woensdag onderbraken beveiligers al een paar keer het werk met vertragingen tot gevolg. Een verkennend gesprek met de luchthaven heeft donderdag niks opgeleverd, dus gaat CNV door met nieuwe acties. Wanneer er wordt gestaakt is nog onbekend. Een motor is afgelopen nacht uitgebrand. Rond 3:30 brak er brand uit aan de Solostraat. En de brandweer had het vuur snel onder controle, maar kon de motor niet redden. De oorzaak is nog onbekend, de politie doet onderzoek. De proef met de gratis strandbus naar Zandvoort is na dit weekend afgelopen. Of het een succes was, is nog niet zeker. Op basis van enquêtes zullen de provincie en gemeente Zandvoort een conclusie trekken. Voorlopig wordt de zeeweg weer twee baans. Daarvoor moet je wel een paar keer dicht. Dinsdag en woensdag is hij richting Zandvoort tussen 6:00 ochtends en 9:00 avonds dicht. Een week later is hij richting Haarlem dicht. En de natuur in de Binnenlieden wordt hersteld. Landschap Noord-Holland wil de biodiversiteit van een stukje natuur vlakbij station Haarlem-Spaarnwoude verbeteren.
5: Ja, natuur is maakbaar, maar ook er is natuurlijk ontzettend veel stikstof vanuit de atmosfeer wat in de gebieden terechtkomt. Stikstof zorgt ervoor dat sommige soorten, verruivingssoorten noemen we die, zoals braam en winde en brandnetel, ontzettend explosief kunnen gaan groeien. En dat willen we hier ook tegenhouden.
4: In samenwerking met recreatiegebied Spaarnwoude worden er ook een meer, duikers en een laarzenpad aangelegd. Voor de hele reportage met meer technische details kun je terecht op onze website haarlem105.nl. En dan nog het weer. Vandaag bewolkt en regenachtig bij een temperatuur van zo'n 20 graden. Morgen blijft bewolkt met vooral 's ochtends nog regen. Met een matige westenwind wordt het dan zo'n 20 graden.
3: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem105.

0: Palestine. En finally. En wat mooi is. Het is genieten, hè, voor die kinderen. Hè?
1: Ze zijn blij dat het heeft geregend.
0: Ja, je bent blij dat het geregend heeft.
1: Nou, zij. Ik niet. Oh, zij.
0: Maar jij bent de moeder van die kinderen?
1: Ja.
0: Ik vind dat je... Ik moet zeggen... Dat je gaat er heel relaxed mee om.
1: Heel oké. Okay.
0: Helemaal oké, okay, hè?
1: Helemaal oké. Okay.
0: Ik zie het toch heel... Oh, ja. Ah, dit doet ze natuurlijk ook een beetje expres, hè?
1: Dit is niet
0: erg. Kijk. Ja. Kijk nu echt zo, een beetje lachen zo.
1: Kijk.
0: Nou, je bent live op Haarlem 105.
1: Nou, dat is mooi.
0: Met dit spektakel.
1: Met deze
0: springende... Hoe heet ze?
1: Een act op zich. Lieselotte en Florien.
0: Ah. En ga je ook nog wat eten hier? Of,
1: Nee, we wilden eigenlijk naar huis.
0: Ah, maar...
1: Het zou weer regenen.
0: Zo, ja.
1: Maar okay. We hebben wel wat gegeten. Het was erg lekker.
0: Ja, hè? Ja. En jullie wonen in Haarlem, neem ik aan?
1: Ja, sinds 2 weken.
0: Wauw. En waar komen jullie vandaan dan?
1: Amsterdam.
0: Amsterdam. En hoe, en hoe is het... Hoe bevalt het in Haarlem?
1: Ja, nou...
0: Ah ja, nu is het... Dankjewel, hè. Ja. En succes in Haarlem.
1: Ja,
0: en welkom in Haarlem.
1: Dankjewel. Een warm welkom.
0: Je kent ook ons, Haarlem 105.
1: Ja, maar nu wel.
0: Nu wel. Ja, zoek ons even op.
1: Ja, want
0: Oh, je hebt het net al gedaan. Je denkt, wie zijn die gasten? We lopen even verder. Over het proefpark zie je hier een heel mooi rijtje zitten. Goedemiddag. Wij zijn van Haarlem 105. Ik zie jullie zo prachtig hier met elkaar zitten. We beginnen natuurlijk bij de dame. Wat zijn jullie van elkaar?
2: Dit is mijn man.
0: Ja.
2: En dat is mijn zwager. En dat hangt eraan.
0: Dat hangt eraan. Dat weet je nog niet helemaal.
2: Nou, ja, ik ken hem wel. Maar of dat nou wenselijk is.
0: Nee, hoor. Waar komen jullie vandaan?
2: Haarlem. Geboren en getogen.
0: En is het genieten?
2: Altijd wel even lekker en leuk. Ja, gezellig. We komen elk jaar even kijken. Ondanks het weer. Ja, maar we staan wel op het punt om weg te gaan, want zo direct barst het weer los.
0: Dat is het nadeel van al die telefoontjes dat je tegenwoordig
3: kan zien
0: waar je aankomt.
2: Ja, ja, inderdaad.
0: Ja, wij hebben ook de uitzending live van 12 tot 3. Oh. Ook precies zo uitgekozen.
3: Oh. Ja, nee, heel verstandig.
2: Ja.
0: Ja. Okay. Nou, succes nog. Okay, dankjewel. Okay. En we lopen nog even verder. Te kijken of we nog... Lukt het?
4: Zeker.
0: Wat zijn jullie aan het uitzoeken? Wat zijn jullie aan het bestellen?
4: We zijn een mooie tuinmeubelen aan het kijken.
0: Ja, tuinmeubelen. Moet je nagaan, hè? Ja, dan ben je hier dus op het Kenapark. Ben je hier bij het Proefpark. En dan ben je naar tuinmeubelen kijken. Ja.
5: Even de tijd, hè? Uitverkoop.
0: Uitverkoop.
4: En van de zomer. Tijd om het te kopen natuurlijk, hè? Korting.
0: En waar komen jullie vandaan?
4: Haarlem.
0: Haarlem.
4: Hier, hè? Om de hoek. Ik ben geboren en getogen, maar nu in Haarlem wonen.
0: Oké. Okay. En, vind je het leuk?
4: Hartstikke leuk. Ja, daarom zijn we er, hè? Tussen de regenstormen door, want zometeen gaat het weer los.
0: Dan, ja, precies. Ja, daar heeft iedereen het over. Iedereen kijkt op zijn telefoon. Joh, dan komt die regen weer aan.
4: Ja. Precies. Goed voorbereid.
0: Helemaal mooi. Helemaal goed. Dankjewel. En zijn jullie eruit qua tuinmeubelen?
4: Nog niet. Ben je aan het vergelijken? Ik had het moois gevonden, moeders het mooi gevonden. Dus dan kijken jullie dat zeker.
0: Helemaal mooi. Helemaal goed. Hoi, hoi. Ja, tuinmeubelen bekijken gewoon hier. Op. We gaan nog één tafeltje verder. Goedemiddag.
6: Alles spreken Engels.
0: Jullie spreken Engels? You speak English? Oké. Okay. Where do you come from?
6: We live in Haarlem.
0: You live in Haarlem?
6: Ja.
0: Oké. Okay.
7: We're from Manchester.
0: Manchester. Oké. Okay. And you're visiting?
7: We're our friends. We're 16 years.
0: Oké.
6: Okay. So we've come over for the weekend.
0: Ah. And do you like...
7: Where are you listening? Which song were you listening to?
6: Oh, Portugal the Man.
0: Ah, Portugal the Man. All right.
6: We're doing a little playlist of the songs that are, you know, little bands that are one-offs.
0: Yes.
6: So our friends bought us here for food and drink. Our friends bought us here for food and drinks. And then we're going to get a little bit more drunk and a bit more food.
0: A little bit more drunk.
6: That's why I'm stuck next to that beer bar. I haven't got far to walk. Yeah. And the toilets are over there.
0: Yes, and you got free beers and then you're a drink?
6: Not free.
0: Oh, no. The English people are very, very snail drunk.
6: Yeah, no. Het is wel grand.
0: It's a beer zero. Yeah?
6: No, 6.5%.
0: Okay. Okay. And your friends here live here in the Netherlands. Are you into plans to leave the UK and also come to the Netherlands?
6: He wants me to.
0: Yes?
6: Yeah, he wants me to.
8: He doesn't.
0: And what are you doing in the Netherlands?
8: Me, I have my own company.
0: I own my own company?
8: Yeah.
0: And what kind of business is it?
8: It's a clothing business.
0: Oh, clothing?
8: Yeah, yeah.
0: Okay.
8: And my wife is a hairdresser.
0: Ah, it's a hairdresser.
8: Yeah.
0: Okay. Okay. So, on her own or with a company
8: she
0: here?
8: She works for a company. She trains hairdressers.
0: Ah, she trains
8: and does fashion shows and things like that.
0: My hair is terrible.
6: Hey, you'll sort it. Honestly.
0: That's what we
6: have.
0: Yeah,
6: but... It's all right, look at mine now.
9: We have to make the best of it.
0: Okay, greeting, greeting. Okay. Ja, Twan, we gaan maar weer eens een liedje draaien. Live vanaf het Kenopark, Proefpark 2026.

0: En dat is wel heel mooi om dat nummer gewoon even zo te draaien voor die meneer uit Manchester die op zijn eigen telefoon Portugal the Man aan het luisteren was. En Twan die heeft hem gelijk opgezocht. Wat was dat net een genot, hè, mevrouw?
1: Heerlijk meisje. Echt spetterend door de modder. En ik zei net, dat willen we toch eigenlijk allemaal?
0: Precies. En zo stampend het doorheen, hè?
1: Heerlijk.
0: En dat die vader dat ook gewoon, die vader en moeder dat ook gewoon toelaten.
1: Ja, fantastisch. Eigenlijk moet die vader ook nog even door de modder.
0: Ja, precies.
1: Ja, toch?
0: Die heeft ook een korte broek aan.
1: Ja, dus, zou best kunnen.
0: Die is er helemaal op gekleed. Neem jij de camera over?
1: Ja, dat dacht ik. Pak ik die camera wel en dan mag hij even. Worden die witte schoenen lekker bruin?
0: En deze bakjes, waar zijn die voor?
1: Ja, die is dus, heb ik echt maanden op gewacht. Want het was allemaal uitverkocht bij de IKEA. En ik heb de IKEA overleefd vandaag. Allemaal inrichting voor het nieuwe huis van mijn vriend. Dus wij waren echt zoiets van, oké, dat kunnen wij dus. IKEA kunnen wij ook. Het hebben we overleefd. Maar dus we zijn net lekker gaan eten bij de visboer daar van Rijn.
0: Ja.
1: De beste visboer van Haarlem, kennen?
0: Nee.
1: Nou, moet je zeker een keertje...
0: Waar zit hij dan?
1: Hij zit daar op het bruggetje bij het station.
0: Ah, oké.
1: Weet je wel, bij het water. Ik ben niet zo heel goed in al die namen. Maar ik dacht, ik ga even naar Proefpark. Want ja, het regent wel, maar toch niet de hele tijd.
0: Nee, precies.
1: Dus, en toen kwam ik hier, ik dacht, oh, lekker muziekje. Oh, het is hier eigenlijk best wel echt heel
0: leuk. Lekker door de plassen heen stampen. Nou, ik neem even die bakjes over.
1: Okay.
0: Nee.
1: En dan wacht je.
0: Nee, ja. Zonde.
1: Ze zijn wasbaar.
0: Zonde.
1: Zou ik niet doen. Maar goed, ik denk dat ik nog even terugkom vanavond met een vriendinnetje.
0: Ja. En dan ga je er doorheen. Ja.
1: 2 jaar geleden vierde ik hier mijn verjaardag met allemaal vriendinnen. Was echt super gezellig. Was ik net weer een soort van vrijgezel. En nu heb ik een nieuw vriend. Dus nou, zo kan het leven lopen.
0: Helemaal goed.
1: Ja.
0: Succes ermee.
1: Doei.
0: Dag. Nou, alleraardigste dame. We staan hier op Proefpark. De kinderen die vermaken zich, die zijn blij dat het geregend heeft. Want die zijn aan het spetteren en aan het doen. En wij gaan een liedje draaien. Ik ben benieuwd wat Twan erbij heeft gezocht.

0: Sommier was dat natuurlijk. En 24 Hours. Even aan deze papa vragen. Het is genieten, hè?
1: Ja, zeker.
0: En jouw dochter is ook Silent Disco aan het doen?
2: Ja, ze is er wel helemaal klaar mee, dus dat scheelt.
0: Oh ja?
1: Ja.
0: Die heeft hem af. Kinderen. Die heeft hem af. Welke zijn het dan?
2: Die daar...
0: die terug komt lopen met je vrouw.
2: Ja.
0: Oké, ze gaat een foto van ons maken. Oh, ja, ja, ja. Even poseren. Ja. Dus woon je in Haarlem?
2: Ja, zeker. Zeker.
0: Okay. Hoeveelste keer ben je al bij Proefpark?
2: Dit jaar de eerste keer. We gaan elk jaar wel even kijken.
0: Ja, het is ook maar één keer per jaar. Hè?
2: Dat scheelt ook wel, ja. Gelukkig wel.
0: Veel plezier nog. Veel plezier. Ze gaan iets anders doen. Ze gaan iets ruiken. Of.
2: Goed hier.
0: En we lopen eens even verder. De wijnbar hebben we hier. Hallo. En kijk, daar zijn wat oude bekenden van ons. Van de Scorpino. Goedemiddag. Hallo.
3: Goedemiddag.
0: Hoe gaat het?
4: Heel goed. Ja, ja, kan niet beter. Ja, we mogen niet klagen.
0: Mogen je niet klagen, ondanks het weer?
4: Ja, we zijn heel positief ingesteld. Dus ja, moet ik hier kijken of daar
0: kijken? Vol. Ik weet het ook niet. Dus, maar dus Scorpino.
4: Ja, eigenlijk onze signature cocktail. En we maken die met ijs.
0: Soft ijs is dat?
4: Nee, geen soft ijs. Dit is echt limoenijs op recept gemaakt. Het recept komt oorspronkelijk uit Italië. En we hebben het overgevlogen eigenlijk. Dus het wordt nu in Nederland gemaakt voor ons. En dit is eigenlijk wel de basis voor een perfecte Scorpino. Ik begin met het ijs. Ik doe daarbij een festivalwodkaartje.
0: Festival wodka?
4: Ja, dat heeft ermee te maken dat de wodka is afgezwakt. Ah. Dus het is niet te sterk alcoholische, 38%. Of 37,5%, maar iets teruggebracht. En,
0: tot welk percentage dan?
4: Ongeveer 14,5%. Ah. Ja, dat is ook echt gewoon reglement. Dus echt wat verplicht wordt. Hè? Je mag...
0: Oh, wauw.
4: Ja. Maar hou er rekening mee. Sowieso. Het ijs dat maak ik dun en zacht met de wodka. Als het dan een mooie structuur heeft. Eigenlijk een beetje deze structuur.
0: Is dit voor twee personen?
4: Dit is voor drie personen.
0: Oh, voor drie personen.
4: Maar wel voor drie goede drinkers.
0: Drie goede drinkers. Maar jij moet ze nu dan zelf ook even...
4: Ik wil even voortesten. Ja, ik proef ze altijd even. Even kwaliteitscontrole zo één keer in zoveel tijd.
3: Hey,
4: als je dan een beetje deze structuur heeft,
0: ja,
4: dan top ik hem af met de Prosecco.
0: Wauw, kijk, daar gaat de Prosecco erin.
4: Prosecco erbij. Beetje op gevoel, ik doe het al een aantal jaren. Dus afhankelijk van de temperatuur, kijk ik naar de dikte van, van de Scorpino en van de mix. En is die eigenlijk klaar.
0: Kijk, wauw. Dan wordt die ingeschonken in een grote kan. En dan komen er drie plastic glaasjes.
4: Ja.
0: En gewoon. Want we zitten er bijna op met de uitzending, dus dat is een mooie. Waren jullie ook bij Haarlem Culinair? En welke festivals nog meer?
4: Eigenlijk alleen deze twee.
0: Alleen deze twee, oké.
4: Dit is voor ons de leukste.
0: Ja, dit is de leukste.
4: Vanwege ook de leuke interviews die we altijd doen en, en de leuke mensen. Hartstikke goed.
0: Ja, oké. Nou, Maurice. Ja, de camera mag niet. Die heeft andere... Die moet filmen. Dus wij gaan dat met z'n drieën doen. Nee hoor, hij mag zeker meedoen.
3: En dan gaan we... Nou, meest kan je ons ook nog...
0: En volgens mij is die ook... is er ook een Scorpino zonder alcohol,
4: ja,
0: toch?
4: Zeker.
3: De Virgin Scorpino noemen we
0: dat. Virgin. En is die ook een beetje te drinken?
3: Zeker. Okay. Veel mensen merken het verschil niet eens.
0: Oh, wauw.
3: Okay. Dus het is heel prima te doen. Het is gewoon met een alcoholvrije spumante en geen vodka. Nou, dan...
0: Helemaal goed. Oké, zijn we er klaar voor? Ja. Hup.
3: Ja hoor. Proost op een heel mooi proefpark.
0: Proefpark. Ja, dat is toch mooi. Ja, Twan. En ook Rudy, die moeten dit toch allemaal maar missen.
5: Ik ben jaloers hoor, Jan.
0: Ik doe even
5: absoluut
0: mijn oortjes in.
5: Ik ben jaloers.
0: Ah, we hebben Rudy. Rudy zitten. Ik hoor het.
5: Ik zit hier aan de slappe koffie in een te warme studio en jij loopt heerlijk rond in het proefpark. Veel beter.
0: Precies. Had je er wel eens van gehoord? Van festival, festival wodka?
5: Nee, maar ik denk dat het voor heel veel mensen heel erg goed uitkomt. Ik denk dat het ook voor heel veel dat er heel veel problemen van de kaart worden geveegd doordat iedereen aan de festival wodka zit in plaats van de normale.
0: Ja, dat denk ik ook. Dat denk ik ook. Hoe laat is het?
5: Het is 2:55, Jan.
0: Ah, lichte verdraging. Heb ik nog tijd voor één liedje?
5: En ik heb even een toepasselijke uitgezocht. Oh. MacArthur Park. Over park gesproken.
0: MacArthur Park. Van
5: Donna Summer,
0: Richard Harris.

0: Donna Summer. En een MacArthur's Park. En dit was het Keno Park van het Proefpark 2026. Veel plezier met Rudy en Nicola. Dankjewel Maurice. Dankjewel Twan voor in de studio. En graag tot morgen. Dan ben ik er weer met een nationaal product vanuit de studio tussen 12 en 2 uur. Blijf luisteren.
1: Dit is 105. Het is 3 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Het kabinet heeft excuses gemaakt aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. Uit onderzoek blijkt dat veel van die jongeren psychische klachten hebben opgelopen. De excuses zijn gericht aan zo'n 20.000 mensen. Ook vanuit de jeugdzorg en gemeente is sorry gezegd voor wat hen is aangedaan. De gesloten jeugdzorg is de meest ingrijpende vorm van zorg voor jongeren. Jongeren mochten dan bijvoorbeeld opgesloten worden in een aparte ruimte. In het noorden van Italië is een Nederlandse wandelaar om het leven gekomen. De man van 35 verdronk na een val in een rivier. Zijn zus had hem als vermist opgegeven. De auto waarmee de man op pad was stond geregistreerd op haar naam en werd gevonden op een parkeerplaats vlakbij de plek waar het slachtoffer gevonden werd. Volgens Italiaanse media probeerde de man de rivier over te steken, waarna hij viel. Een plan van de Belgische overheid om een extra waarschuwing toe te voegen aan alcoholreclames is in het verkeerde keelgat geschoten bij verschillende bierbrouwers en prominente Belgen. Zij vinden de waarschuwing, waarin gezegd wordt dat alcohol de gezondheid schaadt, belerend en plaatsten een pagina grote advertentie in een krant. Ook benadrukken ze dat België juist trots moet zijn op de biercultuur. Voorstanders wijzen op de verschillende risico's van alcohol, zoals de vergrote kans op kanker en verslavingsproblematiek. Bij het Koninklijk Paleis in Oslo hebben tienduizenden mensen zich verzameld om hun medeleven te betuigen aan de koninklijke familie. Gisteren overleed de Noorse koning Harald. Hij was 89 jaar. Inmiddels is er ook een bloemenzee ontstaan rond het paleis en op veel plekken in het land zijn kerken en gemeentehuizen geopend om kaarsjes te branden. Het weer, op veel plaatsen droog en zonnig. Later vanmiddag trekt er vanuit het zuidwesten bewolking over en is er kans op regen. 20 tot 23 graden vanmiddag. Morgen wisselvallig met zon en buien. De temperatuur ongeveer gelijk aan die vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Rudy Nicola.
3: Met zometeen Jonas Blue. Melanie C komt eraan en dit is Phil Kamp.

muzikale legende Phil Collins. Ik zit redelijk veel op TikTok en ik zie nu steeds oude optredens van hem voorbij komen. En dat was uit de periode dat er nog geen autotune was. Oftewel, dik compliment voor deze zanger. You were Something Happened on the Way to Heaven hier bij Haarlem 105. Je luistert naar een nieuwe editie van Weekendwijzer. Mijn naam is Rudy, leuk dat je erbij bent. En elke week trap ik af met het 105 weekendwoord. Welk woord past nou bij jouw weekend? En laat ook vooral ook even weten waarom je voor dat woord hebt gekozen. Mijn weekendwoord is Michael. En dat heeft er allemaal mee te maken dat het vandaag zijn geboortedag is. En dan heb ik het natuurlijk over, inderdaad, Michael Jackson. Hij zou vandaag 68 jaar oud worden. En daarom vanaf 4:30 een special hier op Haarlem 105 met unieke Michael Jackson songs. Je hoort bijvoorbeeld zijn allereerste nummer 1 hit. Je hoort demo's die nooit als singles zijn verschenen. En je hoort ook zijn allerlaatste single als soloartiest vanaf 4:30. En in die tussentijd het 105 weekendwoord dus. Kom maar door, stuur hem door via haarlem105.nl/studio of appen. En dat kan heel simpel via 06 105 105 38. Dit is...

Ja, even wat muzikale zonnestralen. Als tegenhanger van die regenachtige avond die eraan gaat komen. Bob Sinclar en Sugar Hill Gang, you're the Lala Song. Hierbij Haarlem 105. Het is tijd voor het 105 weekendwoord. Eén woord dat past bij jouw weekend. En er kwam weer van alles binnen. Waaronder van mijn collega Jay. Hij schrijft in hoofdletters festival met 3 uitroeptekens erachter. Eventjes Rooverland onveilig maken. Nou, geniet ervan Jay en doe ook voorzichtig. Ellen, die geeft friet door. Ze woont om de hoek van het Kenopark en ruikt sinds gisteren van alles door het raam naar binnen komen. Rens, die houdt het bij één woord. Hij zegt gejat. Zijn fiets is weg bij het station. Balen. Toos was met de kleinkinderen bij Tijlers. Ze mocht daar tekenen tussen de schilderijen. Danny die appt gestopt. Dag 4 zonder sigaret. Ik ben niet te genieten, maar vraag dat eerst maar even aan mijn vriendin. Ik houd vol. Nou, lekker bezig, Danny. Het beste wat je kunt doen is investeren in je gezondheid, volgens mij. En Esra is de laatste van deze ronde. Ze zegt vanavond achter de tap in het Kenopark. Vrijwillig, van 6 tot 12. En ze heeft het nog nooit gedaan. Dus ik hoop dat iemand me uitlegt hoe die tap werkt. 2 vingers noemen, zeggen we dan altijd, hè, Esra. 2 vingers. En hoe zit het met jou? Welk woord past bij jouw weekend? App hem door naar de studio via 06 105 105 38 of haarlem105.nl/studio. Dus jouw weekendwoord, stuur maar door. haarlem105.nl/studio of 06 105 105 38. En dit is Mel.

Ja, ik blijf het bijzonder vinden dat een trio uit het koude Noorwegen zo'n zomerhit kunnen maken. Je hoorde de Bauza en Magnetic hier bij Haarlem 105. We zitten midden in het 105 weekendwoord. Welk woord past bij jouw weekend? Ivar die gaat voor foodtrucks. Hij gaat straks met z'n vieren naar het Canon Park. En het plan is bij elke kraam een hapje. Frits die houdt het bij wandelen. Vanochtend lekker door de duinen bij Overveen. Bij Wesley draait het dan weer om tuinhuis. Hij staat te schilderen. Tweede laag nu. En hij gaat even door tot het gaat regenen. Ik weet niet of dit de beste dag is. Trouwens, ik heb even naar het weerbericht gekeken. Komende week wordt het geen schilder weer. Joost die appt dan weer kliekjes. Mijn vriendin is een week weg en ik eet nu de vierde dag hetzelfde. Werkt prima. Lien die kiest voor kaarten. Elke zaterdagmiddag klaar voor jassen met drie buurvrouwen. We doen dit al 11 jaar en ik win nog steeds bijna nooit. En Rob is de laatste. Hij zegt fietsen. Vanochtend een rondje Spaarnwoude gedaan samen met een maat. Heerlijk Rob. En nu wel verdiend op de bank neem ik aan. Hey, zometeen hier op Haarlem 105. Het Haarlem 105 nieuws. En moet jij naar Schiphol komende week? Ja, dan moet je echt even blijven luisteren. Want in het Haarlem 105 nieuws hebben we meer over die beveiligers die misschien wel gaan staken. Nu is de Cardigans. Dit is my favorite game.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Artje Meijer. De beveiligers van Schiphol gaan vaker staken, zo meldt NH Nieuws. Afgelopen dinsdag en woensdag onderbraken beveiligers al een paar keer het werk met vertragingen tot gevolg. Een verkennend gesprek met de luchthaven heeft donderdag niks opgeleverd, dus gaat CNV door met nieuwe acties. Wanneer er wordt gestaakt is nog onbekend. Gemeente Bloemendaal gaat niet handhaven tegen de bouw van luxe chalets op vakantiepark Marinaparken. Dit besloten ze eerder deze week, ondanks tegengesteld advies. Provincie Noord-Holland is tegen de bouw, maar onderneemt nog geen extra acties. Gemeente en provincie liggen al een tijdje in de clinch over wat telt als verplaatsbaar kampeermiddel en of de chalets nu wel of niet in het bestemmingsplan passen. Een motor is afgelopen nacht uitgebrand. Rond 3:30 brak er brand uit aan de Solostraat en de brandweer had het vuur snel onder controle, maar kon de motor niet redden. De oorzaak is nog onbekend, de politie doet onderzoek. En de natuur in de Binnenlieden wordt hersteld. Landschap Noord-Holland wil de biodiversiteit van een stukje natuur vlakbij station Haarlem-Spaarnwoude verbeteren.
2: Ja, natuur is maakbaar, maar ook er is natuurlijk ontzettend veel stikstof vanuit de atmosfeer wat in de gebieden terechtkomt. Stikstof zorgt ervoor dat sommige soorten, verruigingssoorten noemen we die, zoals braam en winde en brandnetel, ontzettend explosief kunnen gaan groeien. En dat willen we hier ook tegenhouden.
1: In samenwerking met recreatiegebied Spaarnwoude worden er ook een meer, duikers en een laarzenpad aangelegd. Voor de hele reportage met meer technische details kun je terecht op onze website haarlem105.nl.
3: Arthur, dankjewel. Dan het Haarlem 105 weerbericht. Ja, heel simpel. Regen, regen en nog eens regen. Dus vergeet je paraplu niet. Gelukkig wordt het morgen iets beter. Vanaf eind van de ochtend blijft het droog met zo'n 21 graden. Dan kijken we even naar de parkeergarages in onze regio. Wil je nog naar de stad? Ja, zoek dan even een andere garage dan de Appelaar en Raaks, want die zijn zo goed als vol. Wel kun je bijvoorbeeld naar de Kamp of de Dreef. Zometeen een nieuwe editie van Rudy's Fresh Finds. Deze week met de nieuwe van Alex Warren.

0: Emerald Eyes hoor je zo.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: Dit zijn Rudy's Fresh Finds.
1: Nieuwe muziek. Deze man is niet van de radio weg te slaan de afgelopen periode. Hij scoorde een enorme hit met deze, Ordinary. En daarna nog een keer met Fever Dream. Ik heb het over Alex Warren. Hij heeft nu een nieuw album uit, Wild Child. En zo noemde zijn vader hem vroeger. En die bijnaam staat inmiddels ook op zijn arm getatoeëerd. En op dat album staat zijn nieuwe single en het is gewoon een hartstikke lekker liedje. Dit is Emerald Eyes.
0: Dit zijn Rudy's Fresh Finds.

Alex Warren, nieuwe single van zijn nieuwe album Emerald Eyes, hoorde je hier bij Haarlem 105. En het zal ongetwijfeld wel weer een hit worden, want alles wat hij tegenwoordig doet verandert in goud. Wil je meer nieuwe muziek? Check dan Rudy's Fresh Finds op Spotify. Hey, ben jij een liefhebber van Duitse slagers en zing je ook graag mee met Nederlandse muziek? Braadworst erbij, lange tafels, bier uit de regio. Ja, zet dan 19 september in je agenda, want dan is er op de Veerplas het Haarlems Oktoberfest. Voor de eerste keer wordt dat georganiseerd. En wat je daar precies van kunt verwachten, dat hoor je zo meteen van de organisatie, namelijk Marvin Visser in de studio te gast.

0: Goedemiddag, je luistert naar Haarlem 105. Het programma Weekendwijzer met Mike en de Mechanics en Over My Shoulder. Ja, even meteen in de sfeer komen. Heerlijke Duitse polka. Want zaterdag 19 september staat er aan de Veerplas een tent van 64 bij 35 meter. Plek voor 5000 mensen. En de bedoeling is dat die allemaal in lederhozen staan. Want het is het Haarlems Oktoberfest. Voor het eerst vindt dat plaats. Marvin Visser die organiseert het samen met zijn vader. En Marvin die is hier. Welkom Marvin.
1: Hele goede middag.
0: Op jullie website zag ik al een soort Oktoberfest selfie generator.
1: Ja. Heb je het geprobeerd?
0: Ik heb het nog niet geprobeerd, maar okay. Het trok wel meteen mijn aandacht.
1: Je kan een foto van jezelf maken en dan word je in lederhozen gehesen op het Oktoberfest. Dan kun je zien hoe je erbij staat op 19 september.
0: Hey, vertel eens, waarom een Oktoberfest in Haarlem?
1: Haarlem heeft van origine een hele rijke bierhistorie. Ik weet niet of mensen dat weten, maar we hadden vroeger iets van 100 plus brouwerijen aan Spaarne zitten. En aan de Brouwers Kok. Tegenwoordig zijn er maar 2 brouwerijen in Haarlem. Maar met 19 september hebben we 1 extra Haarlem, 3 Haarlemse extra, 3 extra Haarlemse biertjes erbij.
0: Ja.
1: Want we hebben ons eigen bier. Ik moest een leuk verhaal verzinnen wat bij Haarlem paste. Ik kom zelf uit Haarlem, geboren en getogen. En ik denk, wat is nou leuk? Wat we kunnen doen, want ik wou iets met mijn vader doen. Wat we kunnen doen. En ik deed al een apres-ski festival in Zaandam. Dacht ik, ik wil altijd nog een Oktoberfest ding doen.
0: Ja.
1: En daar is het Haarlemse Oktoberfest uit geboren.
0: En dan heb je dat idee en dan deel je dat natuurlijk met vrienden en kennissen om je heen. Wat voor reacties kreeg je toen?
1: Ja, iedereen vond het grappig.
0: Ja.
1: En zei, dit is top en dat past wel bij Haarlem. Wat wel belangrijk is om te weten, daarom heet het ook het Haarlemse Oktoberfest. En niet Oktoberfest Haarlem. Het is geen standaard typisch Oktoberfest zoals mensen in hun hoofd hebben. Dus dat houdt in dat we niet alleen tafels hebben. We hebben ook een enorme dansvloer. Dus je kan er ook heen zonder dat je een tafel hebt. Dan heb je net zo'n leuke dag. Want de tafels zijn inmiddels ook al uitverkocht. Dus mocht je nog een tafel willen, dan moet je op de wachtrij staan. Het is ook een hele grote dansvloer met een catwalk. En daar komen allerlei artiesten optreden.
0: Ja, voordat we naar die artiesten toe gaan. We gaan er straks ook een draaien. Oktoberfest.
1: Ja.
0: In september.
1: Yes.
0: Hoe zit dit?
1: Heel veel mensen die denken, waarom doe je het in godsnaam in september? Maar wat mensen niet weten is dat in Duitsland, en zeker in München, start het gewoon ook op 19 september.
0: Ja.
1: En we willen toch nog even net even die extra paar graden warmer en kans op beter weer. Het is in een grote tent, dus het is gewoon sowieso all weatherproof. Dus het maakt niet uit of het regent, dan sta je nog net zo droog. Dus dat is helemaal geen probleem, maar het is wel lekker, want we hebben ook gewoon activiteit buiten. En we hebben van die Oktoberfest eetkraampjes en alles. Ja, dan wil je toch net even een paar lekker, beetje lekkerder weer.
0: Ja, en elk uur een partyalarm.
1: Ja, dat is, we hebben iets verzonnen. We dachten van, ik hou ervan als een beetje prikkels krijgen. Dus dat mensen niet alleen maar aan de tafel zetten of alleen maar te staan. Ieder uur gaat echt dat alarm af. Dan gaan we iets in het publiek gooien. Dan kunnen 2 mensen dat vangen. Die worden op het podium gevraagd. En dan hebben we ieder uur een spelletje. En als je daarmee doet, dan kun je een prijs winnen.
0: Oh, echt?
1: Ja, ja.
0: En dat gaat tot het laatste uur door?
1: Ja, het begint ieder uur tot het laatste uur.
0: Hey, maar dat laatste uur. Ik ben heel nieuwsgierig hoe die mensen op dat podium gaan komen.
1: Ja, de spelletjes worden ook steeds iets meer...
0: Moeilijker of makkelijker?
1: Moeilijker gaan we ze maken. Ja, okay. In het begin maken ze makkelijker. Ja, begin, aan het eind maken ze wat moeilijker.
0: Volgens mij levert dat sowieso leuke taferelen op. Je zei het net al, hè? Jullie hebben ook je eigen bier.
1: Ja.
0: En dat komt uit de regio.
1: Zeker weten, op 3 kilometer afstand. Niet uit Haarlem. Ik had het heel graag met Joop of Eiltje gedaan. Maar toen dacht ik van het is toch leuker om iets te doen. En toen ging ik toch kijken, wat hebben we hier in de regio. Toen bleek er in halverweg een enorme brouwerij te zitten.
0: Ja.
1: Wist ik ook niet.
0: Je ziet het als je met de trein naar Amsterdam gaat.
1: Ja.
0: Dan rij je er langs.
1: Exact.
0: Of net Rotterpolderplein richting Amsterdam gaat. Dan zie je dus die fabriek staan.
1: De Hollandse Pilsenfabriek heette ze. Ze zijn toevallig in 2026 ook bekroond voor het beste pils. Ik heb mijn bier inmiddels al genoeg gedronken.
0: En is het wat?
1: Jazeker.
0: Ja, ik zou niks anders zeggen natuurlijk.
1: Voor de Haarlemmers, die hebben het al kunnen proeven. Want in de kelder, de club die er was, die schonk het.
0: Onder de oude V&D.
1: Ja, die schonk het.
0: Ah, ja.
1: En het is echt een lekker pilsje. En in samenwerking met hun hebben we een pilsner gebrouwen, een weidse en een alcoholarm biertje. Dus als je moet rijden, dan zijn we ook... Dan heb je het ook gewoon heb je ook onder de pannen.
0: Hey, wat mij opvalt is dat je dit samen met je vader doet.
1: Ja.
0: Ik zie dat ook veel terugkomen in de communicatie. Grappig, hoe ontstaat zoiets?
1: Nou, ik en mijn vader zijn geboren en getogen Haarlemmers. We zijn allebei actief in de evenementen.
0: Ja.
1: Ik dan in het organiseren van evenementen. En mijn vader heeft een licht- en geluidverhuursbedrijf. We zijn ooit samen begonnen. Op mijn 18e verjaardag heb ik in zijn loods mijn verjaardag mogen vieren. Dat vonden we zo leuk, dat zijn we jaarlijks gaan doen. En toen, iedere keer als we dat deden, dan moesten we toch spullen hebben. En toen ging mijn vader dat bijkopen van het beetje geld wat we eraan verdienden. En toen had mijn vader zoveel spullen, die is dat gaan verhuren. Die is dit weekend aan het werk op Woeferland. Dus de mensen die vandaag op Woeferland staan, die zien zijn techniek. Dus alle speakers, alle lichten, dat is allemaal van mijn vader.
0: Ja.
1: Of een groot deel ervan. En ik ben dan de organisator. Maar we hebben al die tijd, doordat we ons eigen pad hebben gedaan... konden we niet iets samen met elkaar doen. Maar we hadden altijd weer die wens om iets te doen. En toen kwam het de kans om iets op de Veerplas te organiseren. Ja. En toen zeiden we van, ja, dit moeten we gaan doen.
0: En dit is dus de echte eerste officiële samenwerking wat betreft zo'n groot evenement?
1: Ja, zeker.
0: Wat voor discussies heb je met je vader? Ja,
1: helemaal niet.
0: Nee? Gaat het allemaal simpel?
1: Nee, ik heb mijn vader zijn echt gewoon hele goede vrienden. Dus ook hele duidelijke taakverdeling. Hij is voornamelijk verantwoordelijk voor de productie. Ja. Dan moet je me er wel mee. Want ik decor en dergelijke dingen. Het concept komt een beetje van mij vandaan. Ik doe dan de marketing. En de vergunning aanvragen. Dat soort dingen pak ik allemaal op.
0: Ja.
1: En het is een hele goede taakverdeling. En we hebben superveel hulp van vrienden. Dus het is echt gewoon een lokaal evenement voor en door Haarlem. Maar iedereen van buiten Haarlem is natuurlijk ook van harte welkom.
0: Hé, hey Marvin, wat moet er nou gebeuren zodat jij dan... Nou, de avond zelf ga je waarschijnlijk nog niet terugkijken. Maar de dag erna misschien met een lichte kater wel. Wat moet er gebeuren zodat je echt met een goed gevoel terugkijkt op het evenement?
1: Ik hoop toch op zijn minst dat ik iet draai. Dat zou ik lekker vinden.
0: Dat is sowieso
1: een idee om... het is meerjarig. Als dit jaar kiet draait of ongeveer kiet draait... het is niet erg om wat bij te leggen, want we snappen dat het de eerste editie is.
0: Ja, even investeren. Maar het plan is dus wel iets voor de lange termijn.
1: Ja, dat zou gewoon leuk zijn om een Haarlemse traditie van te maken. Zo hebben we het ook ingestoken.
0: Oké, nou dat is een mooie ambitie. Met dus die 19e van september als eerste editie. De tafels zijn er niet meer, maar er zijn nog wel kaarten, toch?
1: Ja, zeker. Voor de dansvloer is nog zat ruimte. En zoals ik al zei, dan heb je echt nog steeds net zo'n leuke dag. Je hoeft niet per se verkleed. We sporen het wel aan.
0: Tuurlijk moet je verkleed.
1: We hebben een prijs voor de best verkleden. Dus, maar we kunnen voorstellen dat sommige mensen gaan echt lesminder besluiten. Ja, dan kan je niet meer een pakje ergens vandaan regelen.
0: Ja, natuurlijk wel. Dus het was weer een buurman die nog een lederhoos
1: ik hoop het. Ik heeft mijn ervaring leert, zeker met het Apelski Festival wat ik deed... dat echt 90% van de mensen gewoon verkleed gaan.
0: Oké. Hey, dan tot slot. We gaan natuurlijk muziek draaien. Welke acts komen er voorbij?
1: We hebben echt een beetje feest, Nederlandstalig. We hebben een Haarlemse artiest genaamd Bernardo. Dat is een zanger, die komt zingen. Maar we hebben bijvoorbeeld Otto Wunderbar, Papa Lauda, Wolfgang Sauvi. Wie noemt nog meer? Sven Versteeg van Blikkendag.
0: Ja.
1: Het wordt echt een mix van een beetje feest, een beetje Nederlandstalig. Het is voor iedereen wat wil. Het is niet de hele dag alleen maar hoenpapa. Het is ook een beetje Nederlandstalig. Van Christa Kerdijk, ook Duitse slagers. We hebben ook, we hebben ook blaasmuziek. Dus echt letterlijk Oktoberfest blaasbands komen er spelen. En primeur heb ik hier op de radio voor vandaag. We hebben een extra flugel stage die we gaan invullen. En dat wordt een beetje house, hard house, zeg maar, voor de jeugd ook wat meer.
0: Oké. Dus als je, heel divers dus.
1: Ja, dus als je het meezinger een beetje zat bent, dan kun je ook nog even in de flugel tent staan.
0: Nou, alles nog even rustig nalezen kan via jullie website haarlemsoktoberfest.nl. Ik wil je ontzettend veel plezier wensen. En we gaan een van de acts draaien.
1: Jazeker.
0: En jij hebt hem uitgekozen. Wat gaan we doen?
1: De Zware Jongens, die komen ook op. En ik dacht, ja, wat past er bij Oktoberfest? Dorst.

had niet verwacht toen ik vanochtend wakker werd dat ik dit zou draaien op de radio. Zware jongens, dorst. Maar dat heeft natuurlijk allemaal te maken met het Haarlems Oktoberfest dat er dus aankomt op 19 september. Meer kun je vinden via hun website haarlemsoktoberfest.nl. Zometeen, na het nieuws van 4 uur, ja, vertel ik je waar er waarschijnlijk een opvangcentrum komt voor asielzoekers in Heemstede. En goed nieuws over de dakkas. Tenminste, sowieso voor de eigenaren, maar ook voor jou als je daar regelmatig komt. Vertel er zometeen meer over. En deze komt er ook aan. Blow Me Away van Alan Clark.

0: is 105. Het is 4 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. De klimaatactivisten die door de politie zijn meegenomen na het blokkeren van de A12 worden gearresteerd. Dat zegt de politie tegen persbureau ANP. Enkele tientallen demonstranten van Extinction Rebellion waren vanmiddag in Den Haag de snelweg opgelopen en zijn meegenomen door de politie. Sinds het begin van de Iran-oorlog een half jaar geleden liggen nog altijd 400 schepen vast in de Perzische Golf. Ook de 6000 opvarenden kunnen geen kant op, zegt de Internationale Maritieme Organisatie. Vannacht claimde Iran dat het de volledige controle heeft over de Straat van Hormuz. Het land zegt dat schepen die zonder toestemming door de zeestraat varen worden tegengehouden. De Straat van Hormuz verbindt de Perzische Golf en de Golf van Oman. In het noorden van Italië is een Nederlandse man omgekomen. Hij probeerde volgens Italiaanse media een rivier over te steken toen hij viel en verdronk. Het gaat om een man van 35. Het kabinet, de jeugdzorgbranche en gemeenten hebben excuses gemaakt aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. De excuses zijn gericht aan zo'n 20.000 mensen. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft hen vaak meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoek. Behalve excuses is ook 12 miljoen euro vrijgemaakt voor het herstel van de jongeren. Het weer, op veel plaatsen droog en zonnig. Later vanmiddag trekt er vanuit het zuidwesten bewolking over. En dan is er ook kans op regen. Vanmiddag 20, maximaal 23 graden in Limburg. Morgen belooft een wisselvallige dag te worden met zon en buien. Temperatuur ligt opnieuw tussen de 19 en zo'n 24 graden maximaal. Dit was het NOS Journaal.
2: Dankjewel.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Rudy Nicola.
2: Waar komt er mogelijk een asielopvangcentrum in Heemstede? Je hoort het zo. 105.

Blow Me Away hier bij Haarlem 105. Najaar gaat hij toeren. Date Night, zo heet zijn theatershow. En hij komt 19 december naar Haarlem. Phil, daar staat hij. Neem even mee wat er speelt in onze regio. We beginnen met de Zeeweg, want die gaat de komende weken een paar keer dicht. De gemeente haalt namelijk de tijdelijke busbaan weg, die deze zomer gebruikt werd voor de gratis strandbus naar Zandvoort. Op 1 en 2 september is de weg richting Zandvoort afgesloten, van 6 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds. En op 8 en 9 september geldt dat voor de andere kant richting Haarlem op dezelfde tijden. Daarna is de Zeeweg weer gewoon 2 baans, zoals voor de proef. En wil je nog met de strandbus? Die rijdt dit weekend voor het laatst. Dan naar Heemstede. Daar heeft de gemeente een weiland bij de Krukjesbrug aangewezen als voorkeurslocatie voor een asielopvangcentrum. Er kunnen dan zo'n 160 asielzoekers terecht voor 5 jaar. Mogelijk ook nog wat langer. Wethouder Sam Meerhof die zegt dat het terrein nu leeg is omdat er bouwmateriaal is weggehaald. Een onafhankelijk bureau heeft onderzocht of de plek geschikt is. Het landschap daar is al aangetast, dus het is geen natuurgebied dat beschermd hoeft te worden. En ken je de Dakkas? Dat is dat restaurant op de dak van het parkeergarage De Kamp. Die mogen blijven. Ze hebben een definitieve vergunning gekregen en dat is best wel groot nieuws. Want ze zaten daar sinds 2016 met een tijdelijke vergunning. Die zou dit najaar aflopen en dus was hun toekomst al die tijd onzeker. Na een positieve evaluatie mochten ze een definitieve aanvraag doen en die is in juni goedgekeurd. Dus nu kunnen ze eindelijk vooruitkijken en investeren zonder dat het einde steeds in zicht is. En mijn vraag aan jou is, oké, je hoort het laatste nieuwsbericht hè, over de Dakkas. Welk liedje past hierbij? Bijvoorbeeld iets met eten, parkeren, met uitzicht. Want dat uitzicht vanaf dat restaurant is natuurlijk fantastisch. Nou, denk er even over na en geef hem door via haarlem105.nl/studio of appen naar 06 105 105 38. En wie weet draai ik hem zo meteen hier op de radio. Dus welk liedje past bij dat laatste nieuwsbericht? haarlem105.nl/studio of appen naar 06 105 105 38.

Ja, zij is echt een millennial queen. En dat komt eigenlijk door Unwritten. Ik heb regelmatig een feestavond bezocht deze zomer. En ik ben een millennial, dus alle dames van mijn leeftijd zongen volop mee met dat liedje. Natasha Bedingfield. Draaide nu niet Unwritten, maar These Words. Zometeen hoor je de zangeres van wie deze uitspraak is. It costs a lot of money to look this cheap. Is opvallend, hè? Maar eerst nog even dit. De dakkas, dat restaurant op het dak van parkeergarage De Kamp. Ja, die mag blijven. Ze hebben een definitieve vergunning gekregen. En dat is best wel groot nieuws voor ze. Want ze zaten daar sinds 2016 met een tijdelijke vergunning. Dit najaar aflopen. Dus hun toekomst was al die tijd onzeker. En na een positieve evaluatie mogen ze nu dus een definitieve aanvraag doen. En die hebben ze gedaan en die is ook goedgekeurd in juni. Dus nu kunnen ze eindelijk vooruitkijken en investeren. En mijn vraag aan jou is, je hoort dit nieuwsbericht. Welk liedje past hierbij? Kees die gaat voor On Top of the World van Imagine Dragons. Letterlijk, zegt hij erbij. Djoeke, die werkt in de buurt en gaat er regelmatig lunchen. Zij vindt het fijn dat ze nu zekerheid hebben en vroeg om Good Life van One Republic. Ferry die houdt het kort en kiest voor Autobaan van Kraftwerk, vanwege de parkeergarage waarschijnlijk. En Willemien die is er een keer geweest met haar dochter. Ze dacht nog, wie verzint het? Een restaurant op een parkeergarage. Maar het was echt heel erg leuk, zegt ze. Haar keuze, Zomer van Rob de Nijs. Nou, ik gooi alles even in een hoge hoed. En ik pak er blind één uit. En welke wordt dat deze week? Oei, ik denk dat mijn moeder als Rob de Nijs-fan hier niet blij mee is.

It costs a lot of money to look this cheap. It's a good thing I was born a girl, otherwise I'd be a drag queen. I look so totally artificial, but I've always been the simplest person in the world. Ja, dat zijn drie legendarische uitspraken van de zangeres die deze week overleed. Op 80-jarige leeftijd Dolly Parton. Zo kleurrijk was ze dus. Alleen al door deze uitspraken. Maar ze heeft nog een prachtig verhaal. En het klinkt bijna te mooi om waar te zijn. Want Dolly deed een keer incognito mee aan een wedstrijd voor drag queens die Dolly en Cher imiteerden. En om niet herkend te worden maakte ze haar eigen uiterlijk nog even overdrevener. Dus groter haar, zwaardere ogen, een grote schoonheidsvlek. Maar dat hielp dus niet, want ze verloor. Dus ze verloor de wedstrijd om zichzelf te imiteren. Dat is echt gebeurd, bijzonder hè? En elk jaar presenteer ik RIP Live in het patronaat, waar we een ode brengen aan de overleden artiesten die we het afgelopen jaar zijn verloren. Dus dat wordt uiteraard volgend jaar weer uitgebreid stilstaan bij Dolly. Dat staat vast. Alleen wordt het volgens mij nog een flinke klus om één nummer van haar uit te kiezen met zoveel hits. En een van mijn favorieten hoorde je net hier op Haarlem 105. Namelijk Islands in the Stream met Kenny Rogers. Zometeen hoor je hier het Haarlem 105 nieuws. Praten we even bij met wat er speelt in onze regio. En moet je naar Schiphol binnenkort? Ja, dan zou ik toch echt even blijven luisteren.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. De beveiligers van Schiphol gaan vaker staken, zo meldt NH Nieuws. Afgelopen dinsdag en woensdag onderbraken beveiligers al een paar keer het werk met vertragingen tot gevolg. Een verkennend gesprek met de luchthaven heeft donderdag niks opgeleverd, dus gaat CNV door met nieuwe acties. Wanneer er wordt gestaakt is nog onbekend. De proef met de gratis strandbus naar Zandvoort is na dit weekend afgelopen. Of het een succes was is nog niet zeker. Op basis van enquêtes zullen de provincie en gemeente Zandvoort een conclusie trekken. Voorlopig wordt de zeeweg weer tweebaans. Daarvoor moet je wel een paar keer dicht. Dinsdag en woensdag is hij richting Zandvoort tussen 6 uur 's ochtends en 9 uur 's avonds dicht. Een week later is hij richting Haarlem dicht. Gemeente Bloemendaal gaat niet handhaven tegen de bouw van luxe chalets op vakantiepark Marinaparken. Dit besloten ze eerder deze week, ondanks tegengesteld advies. Provincie Noord-Holland is tegen de bouw, maar onderneemt nog geen extra acties. Gemeente en provincie liggen al een tijdje in de clinch over wat telt als verplaatsbaar kampeermiddel en of de chalets nu wel of niet in het bestemmingsplan passen. En de natuur in de Binnenlieden wordt hersteld. Landschap Noord-Holland wil de biodiversiteit van een stukje natuur vlakbij station Haarlem-Spaarnwoude verbeteren.
2: Ja, natuur is maakbaar, maar ook er is natuurlijk ontzettend veel stikstof vanuit de atmosfeer wat in de gebieden terechtkomt. Stikstof zorgt ervoor dat sommige soorten, verruivingssoorten noemen we die, zoals braam en winde en brandnetel, ontzettend explosief kunnen gaan groeien. En dat willen we hier ook tegenhouden.
1: In samenwerking met recreatiegebied Spaarnwoude worden er ook een meer, duikers en een laarzenpad aangelegd. Voor de hele reportage met meer technische details kun je terecht op onze website haarlem105.nl.
3: Arthur, dankjewel.
1: Vandaag bewolkt en regenachtig bij een temperatuur van zo'n 20 graden. Morgen blijft bewolkt met vooral 's ochtends nog regen. Met een matige westenwind wordt het dan zo'n 20 graden.
3: Gingen we gewoon door elkaar. Dat is ook niet de bedoeling. Dankjewel Arthur, ook voor het weerbericht. Heel simpel, regen. Morgen wordt het gelukkig eind van de ochtend iets beter met zo'n 21 graden. Dan nog even een korte blik op de parkeergarages. Vooral de Appelaar en de Raak zijn druk. Dus mocht je naar het centrum gaan en de mogelijkheid hebben om iets uit te wijken, ga dan vooral bijvoorbeeld naar het Houtplein, de Dreef of de Kamp.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl.
3: Jawel, zaterdag 29 augustus 2026. Het is de geboortedag van een van de grootste popartiesten aller tijden, Michael Jackson. En daarom neem ik je de komende 30 minuten in een sneltreinvaart mee door zijn carrière. Je hoort een onbekende samenwerking met Paul McCartney. Een demo van een nummer dat eigenlijk op Thriller had moeten staan. En ook zijn laatste single die hij uitbracht. En we trappen af met zijn eerste grote hit bij de Jackson 5. Michael en zijn broers werden van jongs af aan al gedrild door hun vader. Urenlang oefenen, zingen, dansen in de woonkamer. En deed Michael het niet goed, ja, dan kreeg hij klappen met een riem. Dus het is eigenlijk niet zo gek dat hij later van het padje is geraakt met zo'n jeugd. Maar de Jackson 5, ja, die werden wel een enorm succes. En we gaan terug naar 1969. Michael is dan 11 jaar. En I Want You Back is de eerste single van hun debuutalbum. En eigenlijk was het nummer bedoeld voor Gladys Knight. Maar uiteindelijk kwam het toch bij de Jackson 5 terecht. En tijdens de opname maakten de producers zich nog zorgen over de hoge noten. Zou die jonge jongen dat wel kunnen halen? Nou, Michael, die zong ze foutloos.

allereerste grote hit voor de Jackson 5. Stond ook op hun eerste album. Je hoorde I Want You Back hier bij Haarlem 105. En naast de Jackson 5 bracht Michael ook solo al muziek uit. Voor het eerst in 1971. En dat kwam eigenlijk door de concurrentie. Want begin jaren 70 werden de Osmonds en de Jackson 5 constant met elkaar vergeleken. En Donny Osmond die begon na zijn broers ook solo platen uit te brengen. En toen stelde iemand bij Motown de simpele vraag: waarom kan Michael dat niet doen? Solo en bij de Jackson 5. En Barry Gordy die ging daarin mee en zo stond Got To Be There. Michael nam het op in 1971. 12 jaar oud was hij en het werd zijn eerste solo-hit. En het ging direct de Amerikaanse top 5 in.

terug naar begin jaren 70. Het was Michael Jackson, zijn eerste solo hit, Got to Be There. Maar het was niet zijn eerste nummer 1 hit, want dat was... Ja, wat denk je? Ja, inderdaad, Ben. Dan gaan we even een sprong maken naar 1980. Michael had net zonder zijn broers het album Off the Wall uitgebracht. Het werd een enorm succes, dus je zou dan kunnen denken... ja, weet je, dan ga ik gewoon lekker solo verder. Maar zijn vader, die stak daar een stokje voor. Die tekende zonder dat Michael het wist voor een lange tour met zijn broers. Dus in plaats van afscheid te nemen van de Jacksons... ging Michael toch weer de studio in voor het album Triumph. En zijn invloed in die groep, ja, die was inmiddels... en misschien ook wel terecht enorm. Want van de 9 nummers op dat album schreef hij er zelf 6 of schreef hij eraan mee. Dus op dat album, en ik ben daar heel erg groot fan van... hoor je vooral Michael. Maar bij dit nummer hoor je hem niet alleen... Want hij deelt namelijk de lead vocals samen met zijn broer Marlon. Dit is Give It Up.

van mijn één favoriete albums aller tijden, Triumph, The Jacksons. Je hoorde Give It Up hier bij Haarlem 105. Ja, dit half uur een Michael Jackson special. Een soort mini-tijdreis door zijn carrière met allerlei songs die je waarschijnlijk nog nooit gehoord hebt. We gaan door met een demo. Ja, een demo van Thriller met Michael Cimbello op gitaar, die je kent van Maniac. En ja, Thriller was toch echt wel zijn grote doorbraak. Bijna elk nummer die hij uitbracht, zoals Billie Jean, Beat It, Thriller zelf, werd een hit. Maar bij zijn album komen natuurlijk nog veel meer liedjes voorbij. En eentje daarvan is Got The Huts. Dat werd tijdens de Thriller-sessies opgenomen. Het was ook echt een serieuze kandidaat om op het album terecht te komen, maar uiteindelijk haalde die de plaat niet. Nou, hoe lang bleef dat nummer dan nog liggen? Tot 2008. 25 jaar later dus kwam het als bonustrack op de Japanse versie van Thriller terecht. Kun je nagaan. Maar wat een plaat is dit. Got The Huts, Michael Jackson.

Ja, deze had zomaar op het album Thriller kunnen komen. Uiteindelijk is het hem niet geworden, maar gelukkig 25 jaar later kwam hij terecht op een speciale editie. Een soort jubileum editie van het album. Jorde Gatte had Michael Jackson dus hier bij Haarlem 105. En dat nummer kreeg later nog een tweede leven, want in 1988 verscheen op het soloalbum van Sida Garrett hetzelfde liedje, maar dan met een andere tekst onder de titel Babies Got It Bad. Duidelijk, toch? Hey, en dan gaan we door naar de samenwerking tussen Michael en Paul McCartney. Want hoe dat begon, dat is best wel een mooi verhaal. Paul heeft het zelf een keer verteld. Het was rond kerst 1980 en bij Paul thuis gaat de telefoon. En aan de andere kant zit Michael Jackson. En Paul die dacht eerst nog, wie is dit? En hoe komt hij uit mijn privé-nummer? En toen kwam Michael met de vraag, wil je hits maken? Nou, Paul die was overtuigd. Michael kwam daarna naar Engeland en zat regelmatig bij Paul en Linda, zijn vrouw, thuis. Ze gingen samen schrijven en Paul zei later dat het vooral een speelse tijd was. Veel grappen maken, muziek en rondhangen met het gezin. En dat werd het begin van drie samenwerkingen. The Girl's Mine, die ken je waarschijnlijk. CCC waarschijnlijk ook. Maar deze is een stuk onbekender. Dit is The Man.

uit 1983. Michael Jackson en Paul McCartney met The Man. En over de periode tussen deze single en zijn laatste officiële single, ja, kun je wel een film maken. In 2003 verscheen het album Number Ones met al zijn grootste hits. En er stond één nieuw nummer tussen, namelijk One More Chance. Geschreven en geproduceerd door R. Kelly. Nou, toen kon dat nog. Maar het verhaal achter de videoclip, ja, dat is vooral iets wat mij vooral is bijgebleven. November 2003 begon Michael in Las Vegas met filmen. En het idee was best wel leuk bedacht. Precies omgekeerd. Dus normaal staat een artiest op het podium en kijkt het publiek toe. Maar hier zat Michael op de vloer waar normaal het publiek zit. En stonden de toeschouwers juist op het podium. Alleen die clip, die is er nooit gekomen. Want tijdens de opnames op 18 november 2003 deed de politie een inval in Neverland. En dat was het begin van het onderzoek dat leidde tot de rechtszaak tegen Michael Jackson. Waarin hij later in 2005 op alle punten werd vrijgesproken. Maar de opnames werden direct gestopt en die videoclip die is in 2003 nooit uitgebracht. Misschien toch wel symbolisch voor het einde van zijn carrière. Zijn laatste officiële single ooit uitgebracht, dit is One More Chance.

0: Het is zijn laatst officieel uitgebrachte single. Het stond op het album Number Ones met zijn grootste hits. Je hoorde One More Chance van Michael Jackson op zijn geboortedag. 29 augustus 2026. Hij zou 68 jaar oud zijn geworden. Zometeen, na het nieuws van 5 uur, een nieuwe editie van Years. Voor de laatste keer deze zomer, want volgende week is het team van 023 weer terug. Bas van der Schuit die gaat terug naar het jaar waarin wij in de finale stonden van het WK 2010 met hele fijne hits. Ik zie onder andere David Guetta, Jamie Cullum en Katy Perry staan. Dus blijf lekker luisteren.
1: Dit is 105. Het is 5 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Ruim 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion die vanmiddag korte tijd de A12 blokkeerden zijn opgepakt, zegt een woordvoerder van de actiegroep. De gemeente Den Haag liet de snelweg ontruimen en alle activisten werden meegenomen naar het politiebureau. Eerder deze week maakte justitieminister Van Wil bekend dat betogers op de snelweg voortaan worden vervolgd. Aanleiding was een ongeluk in een file die was veroorzaakt door boerenprotesten, waarbij 2 doden vielen. Extinction Rebellion zei eerder naar de rechter te stappen als ze worden aangeklaagd voor snelwegblokkades. Vanwege noodweer is in de Noord-Italiaanse regio Veneto de noodtoestand uitgeroepen. Afgelopen nacht werd de regio getroffen door zware hagel- en regenbuien en hevige windstoten. Volgens de gouverneur van de regio is er veel schade. Ook op andere plekken in het land zijn problemen door noodweer. Gisteren raakten in Lombardije zeker 43 mensen gewond door zware hagelbuien. Ook zijn tienduizenden auto's en gebouwen beschadigd. Het kabinet, de jeugdzorgbranche en gemeente hebben excuses gemaakt aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. De excuses zijn gericht aan zo'n 20.000 jongeren. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft hen vaak meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoek. Behalve excuses is ook 12 miljoen euro vrijgemaakt voor het herstel. Het dodental na de Russische aanval op Oekraïne is opgelopen naar 37. Ook raakten tientallen mensen gewond. De aanval was vlakbij Kiev. Volgens president Zelensky is een opslagplaats getroffen. Het lijkt erop dat daar explosieven lagen. Na de aanval zijn bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev zelf werd getroffen door Russische raketten en drones. Het is niet bekend of ook daarbij slachtoffers vielen. Het weer vanuit het zuiden steeds meer bewolking en kans op regen. Het is een graad of 22. Morgen opnieuw wisselvallig met zon en buien. Dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Van de Schuit.
3: Goedemiddag, welkom tot 8 uur. Is dit Years, we gaan weer lekker tijd reizen. De hele zomer lang is de tijdmachine van Haarlem 105 even terug. Want 023 presenteert deze zomer elke zaterdagavond het programma Years. En dat betekent dat je nu mag opstappen op de Haarlem 105 tijdmachine. En dan vliegen we samen in 3 uur tijd langs de muziek, het nieuws, de films, series, commercials en andere hoogte- en dieptepunten van een bepaald jaar. Dus doe je gordel om, zet je schrap voor de tijdreis van je leven. Want vandaag gaan we terug naar het jaar
4: 2010.
5: Start de tijdmachine.
6: We gaan.
7: Are you telling me that you built a time machine?
6: Come here. I'll show you how it works. First, you turn the time circuits on.

0: Welkom in het jaar 2010. Dit is eerst de komende drie uur vliegen we door dat jaar, 2010, met de Haarlem 105 tijdmachine. Ik ben je gezagvoerder, Bas van der Schuit. En wat ontzettend fijne muziek heeft 2010 ook. Joris, juist Katy Perry met Snoop Dogg samen in die onwijs grote zomerhit California Girls. En ja, zojuist dan nog Jamie Cullum, die een liedje coverde van Rihanna. En Rihanna coverde het dan weer van Michael Jackson. In ieder geval, die samplede er wat van. En Michael Jackson samplede dat ook weer van iemand anders. Dus eigenlijk via 100.000 samples komt dan ineens dat product van Jamie Cullum uit de speakers. Don't Stop the Music, ook een geldhit uit dat jaar. Het is een mooie reis die we gaan maken tot 8 uur vanavond. En ja, in deze tijdreis dus door het jaar 2010. En dat doen we niet alleen muzikaal, maar ik wil je ook wel echt het gevoel geven dat je even in 2010 bent. Dus we blikken terug op tv-series, sportnieuws. We luisteren naar televisiecommercials en nou, misschien weet jij nog wel wat er in de Cinema Palace draaide. Ja, dat was ook een hoop leuke films. Ja, die bioscoop bestond toen nog. Ja, 2010. Het is niet zo heel erg lang geleden. Maar er gebeurde ook het nodige in het lokale en het wereldnieuws. Zo werd op 12 augustus Desi Bouterse geïnaugureerd als president van Suriname. En op 1 oktober trad het kraakverbod in werking in Nederland. En er is natuurlijk ook veel meer gebeurd in 2010. Waaronder deze Haarlemmer, die was aan de telefoon in ons Haarlem 105 actualiteitenprogramma. En hij was niet zo blij.
1: Ja, niet happy natuurlijk. Nee, je kunt ook wel begrijpen natuurlijk dat het... Ik denk dat het nog een paar dagen duurt voordat je gaat merken wat er eigenlijk allemaal gebeurd is.
0: Dat klinkt een beetje als Willy Brood verkwam, maar dat is dat niet. Ja, waarom was hij niet zo blij? Ja, misschien kun je hem al een beetje invullen. Straks hier meer over. En 2010 was ook het jaar waarin de Franse DJ David Guetta startte met een nieuw concept. En na veel samenwerking met onder meer zijn vaste zanger Chris Willis stapte hij voor het album One Love over naar bekende zangers en zangeressen. En dat maakte een wereldsucces. Het album bevatte onder meer samenwerking met Aiken, Estelle, Kelly Rowland en Will.i.am. En hoewel het album in 2009 op de markt kwam, kwam deze plaat als single uit in 2010. Het was een van de grootste hits uit dat jaar. David Guetta en Kid Cudi, dit is Memories.

0: De muziek. Het nieuws. De series. En de films. Alles uit
1: 2010.
0: Dit is Heers op Haarlem 105. You say you like candy.

0: Jans hoor je Wicked World op Haarlem 105. Dit is Years op 89.9 FM. En vandaag zijn we beland in 2010. Leuk dat je erbij bent. Het was een best wel een droevig jaar voor de Haarlemse voetbalfans. Want wat ooit de tweede profvoetbalclub van Nederland was, hield op te bestaan. Want op 25 januari kwam het onvermijdelijke. Na 120 jaar kwam er een einde aan de meest sympathieke club van Nederland. HC Haarlem was failliet.
1: Laat ik direct maar met de deur in huis vallen. Het doek voor HC Haarlem is gevallen.
0: Ja, de mokerslag kwam onder meer door de noodzaak van een nieuw te bouwen stadion, de Oostpoort. De bouw werd te kostbaar en de kredietcrisis hielp ook niet echt bij een handje er hier aan bij. Haarlem 105 presentator Danny Drent die wijde die dag een prijswinnende, notabene, een award-winning show aan dit verlies voor Haarlem. Een uitzending waar de club centraal stond. Een uitzending waar mensen herinneringen kon ophalen, hun verdriet kon uiten. Zo ook Bobby Vos. Die was niet blij.
2: Ja, niet happy natuurlijk. Hè? Nee, je kunt ook wel begrijpen natuurlijk dat het... Ik denk dat het nog een paar dagen duurt voordat je gaat merken wat er eigenlijk allemaal gebeurd is.
3: Want u bent lid geworden in 1933,
2: ja.
3: Voor de Tweede Wereldoorlog.
2: Ja.
3: Hoe was dat?
2: Ja, dat was gewoon... mijn hele familie was bij Haarlem betrokken. Dus mijn vader en we gingen achter op de fiets met pa naar het voetbalveld in Haarlem-Noord. Want we woonden zelf in de Slachtersbuurt. En dan was het dus gewoon elke zondag ging de moeder bleef thuis. En de rest van de familie zat op het Haarlem-trein de hele dag. Hè? Want ik had broers die speelden in de junioren. En die speelden dan op zondag bijvoorbeeld om 10 uur of om 12 uur. Ik speelde zelf op zaterdag. Dus met aspiranten had je dus.
3: Ja, je bent al 77 jaar lid.
2: Ja. Het zou mijn 77e seizoen geworden zijn, inderdaad.
3: Er zijn heel wat goede voetballers geweest, hè? In die jaren.
2: Ja,
3: wat is voor u nou, zeg maar, wat zijn nou mooie spelers om daar aan te herinneren? Altijd?
2: Ja, nou ja, uiteraard natuurlijk op nummer 1 staat natuurlijk Kik Smit. Dat is natuurlijk logisch. En dat is, maar ik heb dus in de eerste jaren van mijn tijd... had je toch ook mooie voetballers, zoals Klaas Breeuwer bijvoorbeeld. Dat was ook een spits. Toen speelde hij daar, dus praatte je niet over spits, maar dan had je over een midvoor dus, hè. We speelden dus met een midvoor, rechtsbenen en rechtsbuitens en zo. Hè? Dat is dus al, nu staan ze op de 10, hè.
3: Ja,
2: als je niet op de 10 mag spelen, dan is het niet goed. Maar toen, die mensen zeurden er allemaal niet over.
0: Ja, heerlijk. De heer Vos zei het al. Kik Smit was natuurlijk de man. En mede dankzij hem werd de club landskampioen in het seizoen 1945-46. De Roodbroeken wonnen in 1902 en 1912 de KNVB-beker. Verder in het nieuws in 2010. Toen bereikte Griekenland overeenstemming met het Internationaal Monetair Fonds en de EU over maatregelen om die staatsbankroet af te wenden. Het is ze gelukt. Het ging natuurlijk extreem slecht met dat Griekenland. Prachtige, mooie land. Maar uiteindelijk zijn ze dus niet failliet gegaan. Ja, het gaat nog nooit. Het is nooit meer helemaal. Hè, nooit helemaal lekker op de rit gekomen. Nou, belastingontduikers. En de asbalk die ontstaan was na een vulkaanuitbarsting op IJsland. Kan je misschien nog wel herinneren dat ontregelde de Europese luchtruim. Het Europese luchtruim voor weken. In diverse landen werd zelfs het luchtruim

zelfs tijdelijk gesloten. Maar er gebeurde nog veel meer. Straks blikken we terug op een jaar vol kogels in Haarlem en 26 auto's vlogen in brand onder de grond. En straks hoor je ook een 16-jarig bindje uit je speakers komen, waar menig mensen uit mijn omgeving in ieder geval een behoorlijke pak jeuk van kregen. Maar eerst Tyre Cruise in Years. Dit is Break Your Heart.

0: welkom bij de tijdreis van je leven door het jaar 2010. You're the Tayo Cruz met Break Your Heart. Je luistert naar Haarlem 105. Dit is het programma hier met de Haarlem 105 tijdmachine. Scheer langs zometeen mooie films uit 2010. De commercials uit dat jaar en natuurlijk ook de lekkere muziek. En deze artiest, hij was toen 16 jaar. Hij stelde zijn eigen haar en ja, al de meisjes waren helemaal weg van hem. Ja, het was ook wel even wennen voor deze toen nog jonge Canadees om beroemd te zijn. Want 2010 was de doorbraak voor Justin Bieber. Ja, en Justin, hij vertelde in een Amerikaanse talkshow hoe zijn doorbraak startte.
1: It started with me posting videos on YouTube. And that was like the beginning. I posted videos on YouTube. I was in a singing competition. And basically, I was found online by my manager, Scooter. Who brought me to Atlanta and introduced me to a bunch of people. Yeah. And I met Usher. And basically, that's how that connection happened. And then a week later, Justin Timberlake also wanted to sign me. So it was kind of like a joint thing. They both wanted to sign me.
2: So they had like a little arm wrestle or whatever?
1: Yeah, they went in the ring and they boxed it out.
2: And Usher won.
1: KO'd him, yeah.
0: Heerlijk, ja. Usher was uiteindelijk degene die hem contracteerde. Ook al Justin Timberlake strijdde ervoor. Maar het begon dus allemaal met YouTube-filmpjes. Net als een SB Dentis ook in dat jaar 2010 ook doorbrak met YouTube-filmpjes. Een Nederlandse zangeres. Maar goed, Justin Bieber, hij brak door met een lied wat misschien wel mijn persoonlijke nachtmerrie was als dat op de radio voorbij kwam. Überhaupt, zodra ik zijn stem hoorde in die tijd, tune ik al uit. Maar gelukkig is deze man qua muziek redelijk goed opgedacht. Justin Bieber zijn doorbraak was in Nederland met deze hit. Samen met Ludacris is dit Baby op Haarlem 105.

0: De doorbraak van Justin Bieber, Jordan met Ludacris en Baby, Baby, Baby. Dit is Years op Haarlem 105. Ik ben je gezagvoerder, Bas van der Schuit. En fijn dat je durft in te stappen in deze mooie tijdmachine van Haarlem 105. We maken een tijdreis door het jaar 2010. En straks hoor je in welke Nederlandse film destijds heel veel gescholden werd met het vrouwelijk geslachtsdeel. Ja, dat was echt heel veel. Soms in een samenvatting van die film. En ik leg je zo de keuze voor aan drie fouten, maar zeker ook gouden platen uit natuurlijk 2010. Maar eerst het weer uit dat jaar. We hadden te maken met een aantal extremen. Het jaar had een van de koudste winters in tijden. Maar ook een van de warmste zomers. En die warme zomer was vooral in de maand juli. Zeker niet in augustus, want dat was namelijk de natste augustus sinds 1906. Er viel namelijk dubbel zoveel neerslag als normaal. En dan het moment waar je normaal het liefst toch wel voor gaat wegzeppen. Maar hey, de commercials uit 2010, daar blijf je toch wel voor hangen, of niet? Want onze mobiele telefoons van nu, ja, die zijn toch wel een stukje geavanceerder dan 14 jaar geleden. En ken je deze supermarkt nog? Er zat er eentje in Molenwijk. Zomaar twee commercials, uitgezonden op RTL 4 in 2010.
1: Deze week bij C1000, 500 gram haas of ribcarbonade voor maar 2,49. U hoort het goed, 500 gram haas of ribcarbonade voor maar 2,49. Slim bezig, C1000.
2: Samsung lanceert de Samsung Galaxy S. Met 's werelds eerste 4-inch Super AMOLED-scherm voor 5x beter beeld. 1 gigahertz processor voor supersnelle prestaties. 1,5 keer sneller tekst invoeren met Swipe. Google Maps navigatie en meer. De meest complete smartphone ooit. Samsung Galaxy S. Expect more.
0: Je luistert naar Years op Haarlem 105. Tot 8 uur vanavond reist de Haarlem 105 tijdmachine door het jaar 2010. Straks vliegen we langs de grootste films uit het jaar en je hoort Sia met Clap Your Hands. Maar eerst een andere grote hit uit 2010. Travis McCoy en Bruno Mars, dit is Billionaire. 100.

0: tot een...
1: Oh ja!
0: Dit is Heers. Met Bas van der Schuit. Op Haarlem 105.

0: Dit is toch wat ultieme voorbeeld dat je ook op je 34ste nog kan doorbreken in de wereld. En ja, in 2008 had ze een klein hitje met The Girl You Lost on Cocaine. Maar deze Australische brak dus pas echt door in 2010 met deze track. Clap Your Hands, Jordan Sia op Haarlem 105. Welkom bij de Haarlem 105 tijdmachine. Leuk dat je meevliegt door het jaar 2010. Dit is Years, ik ben Bas. En oh, wat is het heerlijk om dan af en toe eventjes de films door te bladeren. Zeker in de voorbereiding van dit programma. Dan zit ik dan al die filmpjes een beetje te kijken. En kijken welk fragment ik dan laat horen. Ja, heel veel leuke dingen. Maar ja, je moet toch keuzes maken. En dan kom je hier op deze selectie. Want in dat jaar kon je bijvoorbeeld naar de Brinkman Bioscoop gaan. Of de Cinema Palace. Ja, die bestonden nog allemaal. Om te kijken naar bijvoorbeeld Leonardo DiCaprio. Die als Dominic Cobb geheimen steelt via dromen van mensen in de thriller Inception. De film won 4 Oscars. En verder kijk je naar de Harry Potter film The Deathly Hallows deel 1, Toy Story 3, Iron Man 2, Shutter Island en niet te vergeten de allereerste film met Richard Batsbak, Gerry van Boven, Rikke Biemans, Robbie Schuurmans en natuurlijk Barney Putsers, oftewel de mannen uit Maaskantje. Ik heb hier een samenvatting van de film New Kids Turbo. Daar heb ik heel veel tijd aan besteed. Voor de kids, even je oren dicht.
1: New Kids. Kut, spring zo voor. Godverdomme, mijn grill, kut.
2: Hey, kut, niks gereed, kut.
1: Kut, hey, kut, Bout.
2: Bots,
1: is dinsdag, kut.
2: Kut,
1: kut, kut.
3: Je bent ontslagen, mouwe kuthond.
1: Ik ben ontslagen, kut. Godverdomme, kutcrisis.
4: Kut, supermarkt.
1: Kut,
2: wat een kuttoer is dat toch?
1: Om die kut te koppen, die lelijke kut geld geven, kut. Kut, kut.
2: Ho, ho.
1: Kut.
3: Kut, Bout.
1: Lelijke kut, een vuile kuthoed. Kut, hoed, kut.
0: Oh nee, Nederlandse films, daar kan soms zo verschrikkelijk veel in gescholden worden. Ik weet niet hoe vaak het woord kut in die film voorkomt, maar echt in elke zin zit het wel ergens verstopt. New Kids Turbo, ja, dat is wel een hoog standje natuurlijk. Straks blikken we terug op de beste tv-programma's uit 2010 en je krijgt weer 3 keuzes voorgesteld tot in fout en geld. Jij mag straks uit die 3 opties een heerlijke foute plaat uit 2010 kiezen. Maar eerst, Duxals met
5: Barbra Streisand.

Next to Me hoorde je op Haarlem 105. Dit is Years, we vliegen door het jaar 2010. En straks draai ik een zeer foute en gouden plaat uit 2010. Eigenlijk misschien wel, nou, geldt ook als het ook nog eens een guilty pleasure is van jou. Maar ik vraag zeker niet om zomaar iets te noemen, want ik snap helemaal dat niet iedereen een Erik de Zwart in zich heeft. Dus ik heb drie keuzes voor je klaarstaan. En welke ja, dat dan gaat worden, is aan jou. Laat het me weten via haarlem105.nl, haarlem105.nl/studio. Dus haarlem105.nl/studio. En je hoeft alleen maar nummer 1, 2 of 3 door te geven. Heel simpel, dit zijn je keuzes. Ga je voor keuze 1, dan ga je voor de comeback van de Banger Boys met Rocket 2, jawel, Uranus.

0: Optie 2, Leise Kraft 3D, Neumann.
1: Ich will doch nicht gehen. Ich will noch ein bisschen tanzen.
0: Of gaan we voor optie 3, de inzending van het Songfestival, Sieneke? Ja, sorry bij deze. Dan geef je keuze door via haarlem105.nl/studio. 1 de Banger Boys, 2 Liza Kraft 3D en 3 Sieneke met Shalali Shalala. En straks hoor je dan de populairste keuze. Dit is Years en we reizen door het jaar 2010 waarin ook het WK voetbal natuurlijk werd gehouden. En de NOS maakte toen veel gebruik van dit nummer. En daardoor wordt het mega populair. Uit Denemarken is het Ginger Nina.

Gingerlinja, you're the sunshine op Haarlem 105. Dit is Years en we reizen door het jaar 2010 op 89.9 FM. En we zijn beland bij Foute Geld. Zojuist kreeg je van mij 3 superfoute platen te horen uit 2010. Maar ja, aan jou dan de keuze welke van deze 3 we dan gaan draaien. Nog één keer de keuzes op een, rij. De Benga Boys met, jawel, Rocker to Your Anus. Oh, tuurlijk. En op 2, Laserkraft, 3D.

0: volgens mij zitten we met z'n allen op één lijn. Sineke werd namelijk nauwelijks gekozen. Slechts 3% stemde op haar. Maar met 56% is het toch geworden. Het Deutsche Leisekraft 3D. Nee, man.
1: Goed en fout. Dit is Eers op 105.
2: Hey, komm schon. Es ist kaum mehr was los. Ich hab Kopfweh und der DJ spielt die ganze Zeit nur so Elektrozeugs. Nicht mal was von David Guetta machte. Komm, lass uns nach Hause gehen.

0: gleich das Hemd. Wir schließen. Abflug jetzt. Ey, DJ. DJ, mach die Musik aus.
1: Nein, Mann. Ich will noch nicht gehen. Lass uns noch ein bisschen...
2: Hey! Nee, man, Laserkraft 3D in Goudheveld. Leuk dat je luistert naar Haarlem 105. En goed ook dat je bent opgestapt op de Haarlem 105 tijdmachine voor een reisje door het jaar 2010. Het jaar dat het kabinet Balkenende 4 valt, waarna het tijdperk Mark Rutte aanbrak. Maar nu landen we heel even terug naar het hier en nu. Maar straks gaan we gewoon weer verder reizen langs de beste series uit 2010. En ook het nieuws, zo stonden er veel auto's in brand onder het centrum van Haarlem. En het regende kogels in de stad.
3: Dit is

0: Dit is 105. Het is 6 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental als gevolg van de overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen tot 682. Duizenden mensen worden nog vermist, onder wie ook meer dan 300 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is er behoefte aan specialistische hulp uit het buitenland, bijvoorbeeld bij het redden van mensen in tunnels en het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Vanwege noodweer is in de Noord-Italiaanse regio Veneto de noodtoestand uitgeroepen. Afgelopen nacht werd de regio getroffen door zware hagel- en regenbuien en hevige windstoten. Volgens de autoriteiten is er veel schade. Ook op andere plekken in het land zijn problemen door noodweer. Gisteren raakten in Lombardije zeker 43 mensen gewond door zware hagelbuien. In het West-Afrikaanse Niger zijn militairen in opstand gekomen. Ze hebben op meerdere plekken in de hoofdstad het vuur geopend. Over slachtoffers is nog niets bekend. Gevechten vinden onder meer plaats bij het internationale vliegveld van de hoofdstad. Op de luchthaven is ook een luchtmachtbasis gevestigd. Muitende militairen zouden daar enkele officieren hebben gegijzeld. Tadej Pogacar heeft de Ronde van Spanje moeten verlaten na een valpartij. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten wegens een valpartij of ziekte. Afgelopen zomer won Pogacar voor de 5e keer de Tour de France. Het weer. Vanavond is het best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind, met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zon, buien en dan 20 tot maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Pas van de Schuit.
2: Goedenavond, we zitten er lekker in, midden in een heerlijke tijdreis. Dit is Years. De hele zomer lang is de tijdmachine van Haarlem 105 even terug op de radio. Want 023 presenteert deze zomer elke zaterdagavond het programma Years. En dat betekent dat je lekker kan opstappen op die Haarlem 105 tijdmachine. Het is geheel gratis en dan vliegen we samen nog de komende 2 uur langs de muziek, het nieuws, de series, commercials en andere hoogte- en dieptepunten van dat jaar. Dus zet je schrap voor deel 2 van onze spectaculaire reis. Langs heerlijke muziek, want we gaan weer terug naar het jaar
3: 2010.
4: Start de tijdmachine, gek!
2: Oké! Okay.
4: We gaan!
5: Are you telling me that you built a time machine?
4: Come here! I'll show you how it works! First, you turn the time circuits on.

een onwijs gevarieerd jaar qua muziek. Door de KO Emerald stak en daarvoor nog een ander Nederlands product. Die opposit met licht uit. Dit is Years. De komende twee uur vliegen we door het jaar 2010 met de Haarlem 105 tijdmachine. Ik ben je gezagvoerder, Bas van der Schuit. En ja, die reis is niet alleen muzikaal. Nee, we reizen ook langs tv-series, sportnieuws. We luisteren naar televisiecommercials en andere leuke feiten uit het jaar. We doen er alles aan om je vanavond echt het gevoel te geven dat je terug bent in 2010. En er gebeurde van alles in dat jaar. Zo werd op 12 januari Haiti getroffen door een zeer zware aardbeving van 7.0 op de moment magnitude schaal. Het eiland lag in puin en de beving zorgde voor meer dan 230.000 doden. Nederland zamelde toen met de Giro 555 actie 111 miljoen euro in. En dat kwam een aantal jaar later hopelijk nog steeds goed terecht. En het was het jaar voor de onverwachte comeback van een band die ooit bekend stond als een one-hit wonder. Een band met maar één succesvol liedje. Ik heb het over Train, die in 2001 een hit had met Drops of Jupiter.

Straks hoor je hun comeback in your face nummer 1 hit single. Maar eerst de samenwerking tussen Eminem en Rihanna. Wat een succes was dat. Love the way you lie hoor je nu. Years.

0: tonight.
1: In 2010 scoorden ze een hit met Drops of Jupiter en daarna bleef het angstvallig stil. Tot in 2010 ze terugkwamen met een knijterharde nummer 1 hit. You're the Train met Hey Soul Sister op Haarlem 105. Ja, leuk dat je luistert naar Years op 89.9. Dit is onze tijdreis door het jaar 2010. En het gebeurde er toen op 26 oktober, die avond om 7:30. Toen brak er brand uit in de parkeergarage De Appelaar in het centrum van Haarlem. Toen een automobiliste haar auto probeerde te starten, toen ontstond er kortsluiting. Die auto vloog toen in de brand. En de vrouw die dacht, ik ga op zoek naar een brandblusser, kon er niet zo snel eentje vinden, belde 112. En toen bleek dat deze brand nogal moeilijk te blussen was. 26 auto's waren in totaal in brand gevlogen en de rest van de 275 geparkeerde auto's liepen rook, roet en waterschade op. In het programma 023 sprak ik destijds een van de gedupeerde, Lia. Ze wilde eigenlijk haar auto anders parkeren. Ja, heel ironisch.
2: Ik woon in Aalsmeer en één keer per jaar viert een vriendin van mij haar verjaardag in de stad Haarlem. Toen was ik uitgenodigd voor een bierproeverij. Heel erg leuk. Ja. Ik zou eigenlijk parkeren op Houtplein. Maar omdat de straat naar de campers afgezet, raakte ik eigenlijk een beetje gedesoriënteerd en wist niet zo goed waar ik was in Haarlem. En toen reed ik langs de Appelaar. Ik denk, ik ga hier staan en de rest loop ik wel.
1: Ja.
2: Zo gezegd, zo gedaan. En 9:30 kwam ik terug. En toen was de politie eigenlijk net bezig met de straat afzetten. En er stonden wat mensen van, wat is er aan de hand?
1: En toen?
2: Brand. Maar er was eigenlijk weinig te zien. Behalve één brandweerauto en wat politie die de mensen op afstand hielden. Dus ik had nog zoiets van, dat zal wel zo over zijn. En dan ga ik lekker naar huis.
1: Ja, dat was Lia, een van de gedupeerden van de parkeergaragebrand in 023 destijds. Pas 7 uur na het ontstaan van de brand was het vuur onder controle. De schade was 2,8 miljoen euro. 700.000 euro daarvan moest de gemeente uit eigen zak betalen. En pas na 7 maanden na de brand kon de Appelaar weer open. Dat betekende een hoop parkeertoestanden in de stad.

En er was ook een wonder in 2010, nadat een vliegtuig van de Libanese luchtvaartmaatschappij neerstortte net voor de landing in Tripoli. Daar overleefden 103 inzittenden het ongeluk niet. Maar het wonder was dat de 9-jarige Ruben uit Nederland de ramp als enige wel overleefde. Een verschrikkelijke tragedie voor de beste jongen, die inmiddels ergens in de begin 20 is. Hij is opgevoed door zijn tante en die tante heeft hem uiteraard zoveel mogelijk uit de publiciteit willen houden. Het schijnt goed met hem te gaan. En het regende kogels in Haarlem in het jaar 2010. Op vrijdag 3 december werd op klaarlichte dag een lid van de motorclub Hells Angels doodgeschoten in de Dr. Schaapmanstraat. En los van dit verhaal werden er nog veel meer mensen neergeknald. Ik zeg het even zo, plastisch. In september was het raak in Haarlem-Zuid op de Prins Mauritslaan. En een man raakte gewond naar een schietpartij in Europawijk. En in december werd ook nog een kogel gelost op de zwemmerslaan. Het was een feest als het gaat om kogels in die tijd. Straks meer nieuws uit de regio en de wereld. Zo kantte Nederland in 2010 met een strooizaaltekort. Kun je dat nog herinneren? Wat een bizar verhaal was dat. En dat was ook nog eens extra aangespannen door de sneeuwstorm in december. En straks hoor je hoe lang toen een rit duurde van Amsterdam naar Haarlem. En dat was meer dan 3 uur. Maar eerst hoor je Pink, Raise Your Glass.

Dit is de tijdmachine van Aardel 105. You're the pink, raise your glass. En vandaag reizen we door het jaar 2010. Een succesvol jaar voor Armando Christian Perez, een rapper met Cubaanse roots, maar geboren in Miami. Hij brak door in 2009 in Nederland met I Know You Want Me, een gigantische geld nummer 1 hit. Maar in 2001 scoorde hij nog veel meer hits, zoals All Night Long met Alexandra Burke en ook een hele geld hit had hij met Usher. DJ God is Falling in Love Again. Maar deze, Mr. 305, oftewel Mr. Worldwide, oftewel Pitbull, had ook een gigantische hit met Enrique Iglesias. Een groot succes was dit. Je luistert naar Years, met nu, I Like It.

0: En met die bekende sample van Lionel Richie's All Night Long, Enrique Iglesias en Pitbull hoorde je. I like it. Welkom in Years. Straks de Years 2 van 1. Twee tracks van één artiest die populair was in 2010. En deze hitmachine kwam onder meer, onder meerdere namen naar buiten. Tom Hanks, Tim Burke. Maar de meesten kennen hem denk ik toch wel beter onder de naam Avicii. Straks twee tracks in Years 2 van 1 met deze zweet Tim Bergling, zoals zijn echte naam luidt. Maar eerst het weer uit 2010. December dat jaar was namelijk de koudste decembermaand sinds 40 jaar. Met een gemiddelde van min 1,1 graad. Waar normaal een gemiddelde van 4 graden geldt voor de maand december. Maar goed, aan de kou hoef ik zelf sowieso nu even niet te denken. En normaal ook niet aan commercials. Maar hoe leuk is het om heel even terug in de tijd te gaan en te horen dat je in het buitenland een Nederlandse krant kunt kopen tijdens je zomervakantie. Want dat komt in die tijd nog. Zomaar een commercial blok van Nederland 3.
1: Ja, AD rijdt met u mee deze vakantie.
2: Het AD is deze zomer dagvers verkrijgbaar in de meeste Europese landen, ook in Griekenland en Turkije. Ga naar ad.nl en kijk waar het AD verkrijgbaar is.
1: Kala, Diakopas.
3: Bent u op zoek naar een langdurige relatie? B2 heeft meer dan 14 miljoen leden wereldwijd en uw privacy blijft altijd gewaarborgd. Vind de partner van uw leven op b2.nl/tv.
0: Zoals hier maar weer, er is weinig gewijzigd in ons levensstijl. Ook toen daten we al via websites. Welkom, dit is Years op Haarlem 105. Ik ben je gezagvoerder van de Haarlem 105 tijdmachine Bas van der Schuit. En we maken een lekkere, fijne tijdreis door het jaar 2010. Straks duiken we in de tv-series en programma's van die tijd. En als ik dan bijvoorbeeld zeg Barbie, Jokertje, Matsu Matsu, wat zeg jij dan? Precies. En straks hoor je ook muziek van Cheryl Cole, Fight for This Love. Maar eerst B.O.B. en Hayley Williams. Dit is Airplanes.

0: Cheryl Cole, Fight for His Love, hoorde je op Haarlem 105. Je vliegt mee met de Haarlem 105 tijdmachine. We reizen door het jaar 2010. Ik ben Bas en dit is het programma Years. Straks hoor je in Years 2 van 1 twee liedjes van een Zweedse man, Tim Bergling. Beter bekend als Avicii, maar eerst duiken we in de series die je kon zien op televisie in die tijd. Zo keek je naar de allereerste afleveringen van Benidorm Bastards. Met die oudjes die allemaal gekke dingen halen in Benidorm. Penosa, Glee en ook Nieuwsuur startte haar eerste seizoen. Maar Ponyos had ook haar start in 2010.
1: Dag meneer Heukerot.
2: Oh nee, dat doen we
1: Zouden wij haat zijn volgens u?
2: Ja.
1: En wij maken Puber TV?
2: Ja, inderdaad.
1: Maar u bent de scheten in de boerenkoning?
2: Ja, dat weet ik. Maar die tijd is voorbij.
1: U bent nu volwassen geworden?
2: Ja.
0: Ja, Jan Rels en Gordon zijn nooit goede vrienden geweest natuurlijk. En verder keek je naar de Walking Dead, iCarly, Downton Abbey en maakte het populairste programma haar entree, The Voice of Holland. Maar de tweede best bekeken serie van 2010 ging over iets heel anders. Namelijk een stel Haagse jongeren die in een hele luxe villa werden gestopt op het Griekse eiland Kreta. Het programma was gebaseerd op het succesvolle MTV-programma Jersey Shore. En deze Nederlandse variant bleek ook een enorme kijkcijferhit. Sterker nog, het was een van de best bekeken RTL 5-programma's ooit. Met Natsumatsu, Sterretje, Tijgertje, Jokertje, Kabeltertje, Barbie. Ja, is dat toch wel, denk ik, elke week met plaatsvervangende schaamte te kijken, maar vooral te lachen. Ik heb het natuurlijk over O.O. Gerso.
3: O.O. Gerso, mooie stad achter de...
4: Barbie mag dan niet drinken vanavond. Voor de jongens is het strijdplan onveranderd. Eerst moet indrinken en dan, precies, achter de meisjes aan.
5: Mijn beste openingszin is gewoon... Hey, Spetter.
6: Hey, Taga. Alles lekker.
7: Ik zeg gewoon van hoi. Als ik geen gedag terug zeg, dan zeg ik van goed, dan word ik niet zwanger.
8: Je begint gewoon een beetje te praten. Hey, alles goed? Ja, lekker, lekker. Een beetje drankje erbij. En dan vraag je van, heb je ook wel eens problemen of zo, weet je?
7: En als ze dan nog niet reageert... Dan loop ik naar de zus toe.
8: Ja, meestal ja, meiden ja, die houden het ervan om over te praten. Die willen graag gevoelens loslaten. Ze. En als je laat zien dat je een gevoelige jongen kan zijn voor een meisje, dan heb je er zo in zak.
9: Ik ben Finn en bij jou steek ik hem er niet in met tegenzin. Hij okay. Werkt wel, maar ze moeten erover nadenken.
0: Ja, dat zou ik ook zeggen. Er volgden nog 3 seizoenen van O.O. Gerso, maar het eerste seizoen was nooit meer te evenaken. Fijn dat je mee vliegt door het jaar 2010 met nu Al City.

0: Lady Gaga, Beyoncé, you're the telephone op Haarlem 105. Goed dat je luistert naar Years. We zijn aanbeland bij de Years 2 van 1. Ik draai 2 tracks van 1 artiest, een grote hit en een iets minder grote hit. En voor deze Years 2 van 1 gaan we naar Zweden, waar Tim Bergling succes had onder meerdere pseudoniemen, zoals Tom Hanks, Tim Burke en toch wel de bekendste Avicii. En deze jonge kraap die had echt wel goud in handen hoor. Hij had echt onwijs veel hits gescoord in een zeer korte tijd. Maar in 2018 kwam daar voor de wereld abrupt het einde aan toen hij overleed in Oman. En uit een open brief van zijn familie zou Tim Bergling, laat ik het zo zeggen, kon je opmerken dat Tim Bergling zelfmoord zou hebben gepleegd. En 8 jaar voor die dood, toen brak hij door, in het jaar 2010. Eerst dus onder de naam Tim Berg met Bromance en daarna als Avicii met My Feelings For You. En met die laatste wil ik aftrappen in Years 2 van 1. 2 platen van 1 artiest. Dit is Avicii.
1: 2 platen van 1 artiest. Dit is Years 2 van 1. Haarlem 105.

Tim Bergeling in Years 2 van 1. Jordan met zijn pseudoniem Timberg met Romans. En daarvoor nog onder zijn bekendste pseudoniem Avicii. Samen met Sebastian Drums deed hij mijn Feelings View. En hij had nog een andere pseudoniem. Dat was een knipoog naar acteur Tom Hanks. Namelijk Tom Hanks. Uiteindelijk heeft hij daar niet heel lang veel onder gewerkt. Ik denk dat dat misschien wel heel veel verwarring opbracht bij zoekmachines en dergelijke. Maar Avicii was toch wel het bekendste pseudoniem van Tim Bergeling, waar hij wereldfaam mee heeft gegenereerd. Leuk dat je meereist met de Haarlem 105 tijdmachine. We vliegen door het jaar 2010, het jaar dat de Nederlandse antenne werd opgeheven op 10 oktober. Want toen werden Curaçao en Sint Maarten een autonoom land binnen het Koninkrijk. Maar voor nu landen we heel even terug op vandaag. En straks vervolgen we onze reis van sportieve hoogtepunten. De grootste hit uit het jaar, maar ook het nieuws. Want december 2010 werd ook wel de magische december genoemd. Maar waarom? Dat hoor je zelfs.

0: is 105. Het is 7 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Het aantal doden na de stortvloed in Nepal is opgelopen tot 682. Dat aantal blijft vermoedelijk flink stijgen, want er zijn nog duizenden mensen vermist, onder wie ook meer dan 300 toeristen, ook Nederlanders. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is er behoefte aan specialistische hulp uit het buitenland, bijvoorbeeld bij het redden van mensen in tunnels en het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Vanwege noodweer is in de Noord-Italiaanse regio Veneto de noodtoestand uitgeroepen. Afgelopen nacht werd de regio getroffen door zware hagel- en regenbuien en hevige windstoten. De schade is groot, daarom blijven openbare gebouwen zoals gemeentehuizen en scholen voorlopig dicht. Ook raakten auto's en gebouwen beschadigd, zo waaide een torenspits van een kathedraal. Ook op andere plekken in Italië zijn problemen door noodweer. Gisteren raakten in Lombardije zeker 43 mensen gewond door zware hagelbuien. Nederlandse hockeysters hebben de WK-finale in Amsterdam verloren. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1, waardoor het aankwam op shootouts. Nederland miste 3 keer. De afgelopen 3 jaar werden de Nederlandse hockeyvrouwen nog wereldkampioen. Nu moeten ze dus genoegen nemen met zilver. Morgen komen de mannen in actie. Nederland speelt tegen Argentinië in de strijd om brons. En Tadej Pogacar heeft de ronde van Spanje moeten verlaten na een valpartij. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten wegens een valpartij. Afgelopen zomer won Pogacar voor de 5e keer de Tour de France. Het weer. Vanavond is het best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind, met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zon, buien, dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Pas van de Schuit.
2: Goedenavond, we reizen nog 1 uur door de tijd. Want tot 8 uur is dit Jers. De hele zomer lang maken we heerlijke tijdreizen met de Haarlem 105 tijdmachine. Want de hele zomer lang presenteert 023 het programma Jers. En dat betekent dat je mag opstappen geheel gratis in die Haarlem 105 tijdscapsule. En daarmee reizen we weer door een heerlijk jaar langs de muziek, het nieuws, sporthoogtepunten, commercials en andere hoogte- en dieptepunten van het jaar. Dus pak borrelnootjes erbij, een drankje erbij en zet je schrap voor de tijdreis van je leven. Want we gaan nog 1 uur terug naar het jaar
3: 2010.
4: Start de tijdmachine, gek! We gaan!
5: Are you telling me that you built a time machine?
6: Come here! I'll show you how it works! First, you turn the time circuits on.

0: Lady Antebellum. Niet je naam hoorde je op Haarlem 105. En tegenwoordig noemen ze zichzelf Lady A, omdat ze dat beter vinden bij de tijdsgeest vinden passen. Stromae daarvoor nog met zijn doorbraak Alors on danse. Welkom in het jaar 2010 met de Haarlem 105 tijdmachine. Zit je tot 8 uur helemaal goed. Een mooie tijdreis is altijd fijn. En misschien heb je wel een suggestie voor volgende week. Naar welk jaar moeten we volgende week toe reizen? Laat het me weten via haarlem105.nl/studio. En dan zal de Haarlem 105 tijdmachinecomputer over een klein uurtje bepalen naar welk jaar we volgende week gaan. En uiteraard een klein voorproefje voor vanavond. Die staat dan ook op je te wachten. Het nieuws uit 2010. Het was nogal een bizar jaar. En verslaggever Ellen Stamer, die was in 2010, december van dat jaar, op het Verwulf aanwezig.
1: Ellen, jij staat bij het Verwulf, toch?
2: Ja, ik sta op het Verwulf, de hoek Grote Houtstraat, Krimpte Oudegracht. Daar waar de winkelstraten elkaar kruisen. En daar zijn handhavers ingezet van de gemeente Haarlem. Ja? Om auto's voorrang eigenlijk te geven, terwijl het winkelend publiek dan toch maar even moet wachten.
0: Ja, waar gaat dit over? Je hoort het zometeen hier op Haarlem 105 in Years. Ik ben Bas van der Schuit, jouw piloot, je gezagvoerder. Met zometeen Alicia Keys. En deze mooie van Adam Lambert, What Do You Want From Me? Hey.

0: Alicia Keys had in 2009 een heel succesvolle hit met Jay-Z samen, Empire State of Mind. En in 2010 voegden ze daar deel 2 aan toe, Empire State of Mind Part 2, You're the Broken Down. Goed dat je luistert naar Years, dit is Haarlem 105 en we vliegen met de Haarlem 105 tijdmachine door het jaar 2010. Een jaar waarin Nederland te kampen had met een strooizoutcrisis. Ja, we hadden in 2009 en begin 2010 heel veel kou en gladheid. En toen hadden wij een crisis, maar eind 2010, december, was het opnieuw raak. We noemden het ook wel de magische december, want het was de koudste decembermaand in 20 jaar. Het was met een gemiddelde min 1,1 graad, 3, 4 graden kouder dan normaal. En toen daarbovenop op 17 december ook nog eens een sneeuwstorm was, waarop sommige plekken tot wel 20 centimeter sneeuw lag in de omgeving. En ook nog eens de kerstvakantie begon. Ja, toen was het helemaal feest. Al het OV viel uit, wegen stonden muur en muur vast, er kon niet gestrooid worden. Het was een rampzalig geheel. En die dag maakte ik hier op Haarlem 105 een marathon-uitzending over die sneeuw. En onze verslaggever Luc Hasselman, onze welgewaardeerde collega Luc Hasselman, hij was onderweg vanuit Amsterdam naar Haarlem. En hij deed daar erg lang over.
1: Als ik jou vertel dat ik al 3,5 uur in de auto zit.
2: Vanaf waar?
1: Vanaf Amsterdam. En nou, daar vandaan ben ik nu al 3,5 uur aan het rijden. Dus, ik zie halfweg nog niet liggen hoor.
2: Nee.
1: Echt nog tegen Amsterdam aangeplakt een beetje.
2: Doe eens even een schatting, Luc. Hoe lang ben jij nog onderweg vanaf de plek waar je nu bent, tussen Sloterdijk en Halfweg in, naar Haarlem?
1: Nou, ik denk dat ik, kijk al naar hetgene wat ik gereden heb, denk ik dat ik daar zo nog maar een uur of 3 over doe, denk ik.
0: Wow. Ja, en daar had hij een hele goede inschatting gemaakt, die Luc. Hij heeft in totaal tussen Amsterdam en Haarlem 5 uur erover gedaan, 5,5 uur erover gedaan om daar te komen. En veel andere mensen in Nederland die hebben uiteindelijk maar een hotel geboekt. De hotelovernachtingen in Amsterdam zijn die avond met ruim 20% gestegen. En het project BUF zag in 2010 het levenslicht. BUF is het platform om nieuwe mensen te leren kennen en elkaar een beetje te helpen met klusjes. Hè. Heeft u misschien een boormachine te leen? Kunt u helpen met een trapleuning monteren? Nou, dat soort gekkigheid kun je via dat platform doen. En BUF.nu bestaat nog steeds. Superleuk, toch? En wat ook superleuk is, Remco, dankjewel voor jouw mailtje naar haarlem105.nl/studio. Of in ieder geval jouw reactie via de app. Remco zegt, hey Bas, goedenavond, leuk dat het programma hier is. Maar vergeet je niet even Ina te draaien? Toen dacht ik, ja, die moeten we zeker even draaien. Want die was ook ontzettend populair. Deze Roemeense dame, Ina, maakte echt een wereldfeest van het jaar 2010. Met heel veel mooie hits, waaronder deze. Dit is Amazing, in Years.

Jorden Inna, Amazing op Haarlem 105. Leuk dat je meevliegt met de Haarlem 105 tijdmachine. We maken een gezellige tijdreis door het jaar 2010. En we reizen zometeen nog langs muziek van John Mayer, Mohambi, Bumpy Ride. En we hebben nog wat sportnieuws te vergaren. Ja, ook dat komt er nog aan. Maar eerst, ja, toch wel een stukje geschiedenis even. Want Take That, de band, de boyband met Robbie Williams, die ging uit elkaar. En ja, eigenlijk vervreemden Gary Barlow en Robbie Williams een beetje met elkaar. Het was wat ruzie, er was wat spanning. Het werd ook een beetje uitgevochten in de media. Maar ja, oude mannen worden wijze. En ze willen dan dingen bijleggen. En wat ik heel mooi vind, is dat ze dat bijleggen met een plaat hebben gedaan. En waar ze ook gewoon heel open spreken over de situatie. Maar vooral dat het onwijs dom was om boos op elkaar te zijn. Geniet de komende 3,5 minuut van een prachtig duet tussen Robbie Williams en Gary Barlow. Dit is Shame op 105.

0: Robbie Williams, Gary Bardo. Ze leggen het samen bij in de plaats Shame. Welkom in Years. We reizen door het jaar 2010 en straks hoor je de grootste hit uit het jaar. Het is een dame die zeer verlegen is, liefst niet op het podium staat, maar ja, wel een gouden strot heeft en waanzinnige muziek maakt. Ze heeft de Royal Albert Hall al meerdere malen uitverkocht en dat kan ik me helemaal goed begrijpen. Wie het is, hoor je zo dadelijk hier op Haarlem 105 en we nemen wat sportnieuws met je door. We blikken terug op het WK van 2010. En ook dit sportmoment is men denk ik niet vergeten.
1: Ik heb eigenlijk niet zo goed moeten vragen. Kan je dat voorstellen?
2: Dat kan ik me heel goed voorstellen, ja. Ja.
1: Hoe heb je gestaan daarnaast die duckout?
2: Met heel veel pijn. Ja. Ja, dat is niet makkelijk.
1: Nee, het is, je bent echt ontdaan.
2: Ja, dat klopt. Ik ben ook heel emotioneel geweest in de kleedkamer, want ja, dit is gewoon ja, niet te geloven.
0: Nou, waar gaat dit over, Jordi, zo dadelijk? En straks wil ik ook graag weten van jou naar welke week we volgende week gaan. Naar welk jaar bedoel ik? Laat het me vooral weten via haarlem105.nl/studio. Welk jaar gaan we volgende week naartoe met de Haarlem 105 tijdmachine? Eerst wat commercials uit 2010. We kijken naar SBS6. Nou ja, in dit geval luisteren.
3: Wilt, gebruik m.telefoongids.nl of sms mobiel naar 1313 en ontvang de gratis link. m.telefoongids.nl.
4: Pas op, riep Wegwijspiet. Maar het was al te laat. Pakjespiet gleed uit over een literpak heerlijke chocolademelk en landde pardoes in het schap met snoepgoed
5: bij Albert Heijn.
4: De AH Sint-spekjes, ja. De kindertaai.
6: Pepernootjes.
4: Ja, heel goed. AH Strooigoed.
5: Jongen, zei Pakjespiet. Ik heb nog nooit een supermarkt gezien waar ze zoveel snoepgoed hebben. En voor prijzen...
7: Zo, supermarktmanager. Waar zijn we nou toch mee bezig?
8: Alles voor heerlijke decemberavonden. Gewoon bij Albert Heijn.
9: Natuurlijk mogen jullie ook dit jaar weer je schoentjes zetten.
0: Ja, Harry Piekema in de supermarkt commercial. Dat was natuurlijk een waanzinnig succes. En ik vind het een gemis op commercial vlak. Maar ja, goed, Harry Piekema is nog steeds te zien in een commercial. Maar dan van een telefoonprovider. Goed, we zijn in 2010 beland. Het jaar 2010 in het programma Years. Met zometeen Mahombi, Bumpy Ride. Maar eerst Joe Mayer. Dit is Heartbreak Warfare.

0: Mohambi, Bumpy Ride hoorde je na van John Mayer met Heartbreak Warfare. Dit is Harlem 105 met Years. We reizen door het jaar 2010. En we zijn aanbeland bij wat mooie sportmomenten uit het jaar. Want we hadden natuurlijk dat WK in Zuid-Afrika. Het iconische WK met de vuvuzela's die je altijd op de achtergrond hoorde van elke wedstrijd. En natuurlijk belanden wij zelf als Nederland in de finale tegen Spanje. En normaal gesproken ben ik geen sportman. Ik kijk er nooit naar, maar ik wilde dit zien. Ik wilde hierbij zijn en ik moest werken. En daar mocht geen tv gekeken worden, maar ik kreeg het voor elkaar. Ik mocht een televisie meenemen, ik mocht vrienden uitnodigen bij dat tankstation aan de Leidsevaart waar ik werkte. En de straten van Haarlem waren toen helemaal leeg. Er was geen klant te bekennen. Iedereen zat op het puntje van hun stoel te kijken naar Nederland en Nederland tegen Spanje. Maar ja, helaas, we weten het inmiddels dat op de 116e minuut het doek viel voor Nederland. Het werd 0-1 en ik weet dat heel goed. Er was een mevrouw die was kennelijk via de autoradio aan het luisteren naar de wedstrijd. Die stond al een tijdje bij een pompje te wachten. En die kwam met tranen en tuiten de auto uit. En ik heb haar nog getroost en ze wilde een pakje sigaretten en een bosje bloemen heb ik maar meegegeven aan haar. Die was zo ontdaan van die wedstrijd. En niet alleen zij, ik denk heel Nederland die balen. Maar gelukkig kwam het alsnog een inhuldiging voor dit fantastische team van Van Marwijk. En bij de winterspelen in Vancouver in Canada haalden we 4 keer goud. 1 keer zilver en 3 bronzen plakken. Goud was voor Sven Kramer op de 5000 meter. Irene Woest. En Mark Tuitert, die hadden allebei goud op de 1500 meter. En Nicolien Sauerbrei pakte goud bij snowboarden met de parallel reuzenslalom. Jawel. En op 24 oktober eindigde de wedstrijd PSV Feyenoord met een enorme nederlaag. En ik denk dat beide opa's van mij, de ene was namelijk voor PSV, de andere voor Feyenoord, zich beide zou omdraaien in hun graf.
1: Op een minuut of 5. Lens. Ja, daar heb je nummer 10. En dat is Lens. 10-0. Rob van Dijk zoekt hulp. Wil graag weg. Maar heeft nog een paar minuten te doen. Nijhuis zegt van, weet je wat? Het is allemaal erg genoeg voor jullie Feyenoorders. Ga dan maar weg. Want dit is een afstraffing. Kansloos. Uiteindelijk helemaal weggespeeld. Het tiental dat overbleef hier bij PSV in Eindhoven.
0: Ja, 10-0 voor PSV. En Mario Been, de coach van Feyenoord, was emotioneel en hij schaamde zich.
2: Ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik moet vragen. Kan je dat voorstellen?
3: Dat kan ik me heel goed voorstellen, ja. Ja.
2: Hoe heb je gestaan daarnaast die dugout?
3: Met heel veel pijn. Ja. Ja, dat is niet makkelijk.
2: Hey, het is, je bent echt ontdaan.
3: Ja, dat klopt. Ik ben ook heel emotioneel geweest in de kleedkamer. Want ja, dit is gewoon ja, niet te geloven. Fijn dat hij met 10-0 verliest. Dat is nog nooit gebeurd, denk ik, in de hele carrière. En, ja, ik schaam me daar ongelooflijk diep voor.
2: Ja, de grootste nederlaag inderdaad uit de clubhistorie. Dan kom je in die kleedkamer met die kopjes. Die zitten daar dan en dan?
3: Ja, dat is moeilijk. Dat is moeilijk. Ik heb ook mijn eigen functioneren daar ter discussie gesteld.
0: En toch bleef Mario Been aan na deze nederlaag. Het was juli 2011 dat hij opstapte als trainer van Feyenoord. En dat bleek dat 13 van de 18 selectiespelers het vertrouwen in hem had opgezegd. Ja, wat een jaar qua sport. Het was het jaar ook van onze Shakira die het thema mocht maken van het WK. Waka waka, this time for Africa. Hoor je nu?

Africa.

De Aardem 105 tijdmachine breintje in het jaar 2010. Je luistert naar hier op 89.95. We zijn beland bij de grootste hit van het jaar. Haar albums vernoemt ze naar de leeftijd die ze heeft zodra ze aan een album begint. En dan leert men dat ze al op haar 19e beschikte over een zeer volwassen strot. Ze scoorde bescheiden hits zoals Chasing Pavements, Cold Shoulder, Make You Feel My Love. Een vrouw met podiumangst, maar dan toch haar, ja, zichzelf weten zijn op dat podium. En in 2011 kwam haar tweede album uit, 21. En dat was haar grote doorbraak hier in Nederland. Met singles zoals Someone Like You, Set Fire to the Rain. Maar de grootste hit van dat album, die kwam al uit in 2010. Het is een dikke middelvinger naar haar ex die vreemd ging. Een ex die haar vertelde dat ze een eenzaam leven zou hebben. Dat ze zwak is als ze hem verlaat. Maar ze deed het toch. Adele met Rolling in the Deep is dit. De grootste hit uit 2010.

0: Rolling in the Deep was de grootste hit van het jaar 2010. En die hoorde je juist hier op Haarlem 105. En met die plaat landen we weer terug in het hier en nu. Volgende week weer een nieuwe years. En dan staat er weer een nieuw jaar centraal. Dus juist heb je wellicht, jij ook, maar andere luisteraars ook, je favoriete jaar ingevuld in de Haarlem 105 tijdreisplanner. En dan is het nu tijd dat de Haarlem 105 tijdreiscomputer uit al die inzendingen gaat bepalen naar welk jaar we volgende week gaan.
1: Volgende week reizen we af naar het jaar 1982.
0: 1982. Nou, laat ik nou eens fan zijn van muziek uit de jaren 80. Ik zie het al voor me nog weer avonden. Nou, oké, niet overdrijven, maar een hele avond lang met een whisky in de hand. De een naar de andere plaat beluisteren uit het jaar 1982. Dan moet je denken aan Het Goede Doel, het België of State of Independence van Donna Summer. Sexual Healing van Marvin Gaye. Dan krijg ik echt keuzestress. Nou, misschien heb jij nog een mooie suggestie voor volgende week. Haarlem105.nl/studio. En dit was ook een groot hit in die tijd. The Boys Town Gang met Can't Take My Eyes Off You. Dat is het voorproefje wat je volgende week staat te wachten. Ik geniet van je weekend. Tot volgende week. You're just

0: is 105. Het is 8 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn mensen gewond geraakt bij een aanval door kolonisten. Tientallen Israëlische kolonisten belaagden de inwoners van het Palestijnse Kusra. Dat dorp werd deze maand wereldnieuws omdat kolonisten daar dagenlang de huizen van twee families omsingelden. Het leger trad toen niet op. Nu zegt het leger dat de kolonisten wel zijn aangepakt en uit het dorp zijn verwijderd. Volgens de burgemeester van het dorp heeft het leger ook Palestijnen gearresteerd. Zij zouden later weer zijn vrijgelaten. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn inmiddels weer thuis. Dat zegt de burgemeester van Oldebroek, waar Wezep onder valt, tegen Omroep Gelderland. Het gaat om 16 mensen, onder wie ook de bestuurder van het bestelbusje, die bij het ongeluk het zwaarst gewond raakte. Het ongeluk gebeurde in de nacht van zondag op maandag. Een touringcar met 54 Duitse scholieren en begeleiders botste door nog onbekende oorzaak op een bestelbus. De touringcar kwam op zijn kant terecht. De bestelbus brak doormidden. In het West-Afrikaanse Niger zijn militairen in opstand gekomen. Ze hebben op meerdere plekken in de hoofdstad het vuur geopend. Over slachtoffers is nog niets bekend. De gevechten vinden onder meer plaats bij het internationale vliegveld. Het regime in Niger zegt de aanvallen van opstandige legereenheden grotendeels te hebben neergeslagen. De stadsderby tussen Sparta en Excelsior is geëindigd in het voordeel van Excelsior. De club won in blessuretijd met 2-1. Het winnende goal werd gemaakt door invaller Nesto Groen. Zijn eerste doelpunt in het betaald voetbal. En nog bezig is de wedstrijd tussen AZ en Go Ahead Eagles. Daar staat het op dit moment 2-1 voor de Alkmaarders. Het weer. Vanavond is het best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind. Met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zon, buien en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Jay Engels.
2: Nee, Jay is er niet. Manix Damman hier. Goedenavond, welkom. We gaan zo meteen lekker beginnen.
3: Jongens, wat gebeurt hier?
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: Ja, dat zeg ik. Manix Damman hier. Goedenavond, welkom bij Avonddienst. We beginnen met Bruno Mars.

0: Ja, met dit weer wil je toch wel een beetje November Rain afspelen. Want ja, het is toch niet echt meer zomer. Het is een beetje minder. Het was ook zo'n mooi zomer, maar nu is het een druilerig weekend. Hey, welkom. Welkom bij Avonddienst HLM 105. Je bent ingetuned, je kan ook nummertjes aanvragen, dat weet je misschien wel. Is ook al gebeurd, deze was van Marion. Die wilde hem graag horen voor haar Jan. Nou, dat hebben we kunnen regelen. Maar eerst even de show opener. Zo. Avonddienst, normaal gesproken met Jay Engels. Nu vanavond met mij, Marnix Damman. We gaan lekker een aanloop nemen naar je weekend. Misschien heb jij de hele dag binnen gezeten met dit druilerige weer. Misschien dacht jij, ik was erop uit. Misschien zit je in de maquillage voor een leuk feestje vanavond. En wie weet ben je er bijna klaar voor.
1: We zijn vergeteld, neem het rustig aan. De hele nacht door, oh ja.
0: Yes, we gaan er alles aan doen om jouw weekend lekker in te leiden met heerlijke nummers. Je kan ze aanvragen 06-100-500-538. Of via hlm105.nl/studio. Doe dat ook. Wie weet draai ik jouw nummertje wel. Bas heeft dat gedaan. Bas wilde heel graag horen Afrika met Toto. Nou, dat kunnen we helemaal regelen voor je, jongen. Gaan we doen. Begin van je weekend is hier op HLM 105.

Alanis Morissette, Ironic. Ja, life is a funny way of helping you out. Ja, hey, Ironic, ze heeft later toegegeven, Alanis Morissette. Eigenlijk waren geen van die voorbeelden in dat nummer waren eigenlijk echt ironisch. Het kwam eigenlijk, als je puur de definitie van ironisch erbij haalt, was het eigenlijk helemaal niet ironisch. Ach ja, maakt het ook uit. Ik kan me nog goed herinneren, die clip. Waar zij zelf in haar eigen auto zat met vier versies van zichzelf. En ik denk nog steeds dat er mensen zijn die echt denken dat dat toch vier vrouwen waren. Ja, of niet. Of je had het gewoon door. Een vierling zou kunnen. Allemaal verschillende truien. Wie weet, Alanis Morissette. Heerlijk nummer. Hey, zometeen ook nog deze. Maar goed, eerst gaan we nog even verder met hier. Om 20:30 doen we Toontje Lager. Toontje Lager, een muziekquiz waar ik jouw muziekkennis op de proef ga stellen. Als je een goed oor hebt, kan jij misschien wel horen welke nummers er afgespeeld worden. En kan je dat doorgeven op 0600 505 38 of op www.haarlem105.nl/studio. En dan kan je doorgeven of jij weet welke nummers dat zijn. En wie weet heb je dat wel goed. We gaan nu verder met Somber, My Body Isn't Ready.

Oeh, Katy Perry, I kissed a girl and I liked it. Zo, het is 8:30. Het is tijd voor een spelletje toontje lager gaan we spelen. Wordt vaker gespeeld in avonddienst. En dat gaan wij nu ook doen. Ik heb voor jou drie hits. En daar heb jij voor nodig pen en papier. Want wie weet, weet jij meteen welke hits dat zijn. Ze zijn veranderd. Je moet, ze zijn niet heel lastig. Maar met een goed oor kan jij meteen meeschrijven. En weet jij welke nummers dat zijn? Dan kan je laten weten welke nummers dat zijn op haarlem105.nl/studio of via 06-105-105-38. Zijn we er klaar voor? Heb je pen en papier? Ben je al klaar voor je weekend? Wie weet nog even wakker worden? Daar komen de opgaven.

die was niet zo heel lastig, denk ik. Volgens mij heb jij 3 nummers kunnen opschrijven. En weet jij precies welke nummers dat waren? Laat het weten op 0600 505 38. Of op hlm105.nl/studio. Ondertussen kon je ook al een plaatje aanvragen. Dat is wederom gebeurd. Don't Stop Believing Journey.

Sport Blanco. Hier op HLM 105. Deze opgave heb jij als het goed is uitgeplozen. Ja.

altijd zo. Als het goed is, weet jij precies welke dit zijn. Ik ga zo meteen met die antwoorden komen. Ik ga eens even kijken of er nog mensen antwoorden hebben ingezonden en of dat dan goed is. Even kijken of dat gelukt is. Nou ja, spannend, spannend, spannend. Hier komen de antwoorden, jongens. We gaan ze er even bij pakken. Natuurlijk was de eerste. Ed Sheeran met Shivers. Die had je natuurlijk. Daarna Chef Special. Amigo. En als laatste, even kijken. En als laatste hadden wij, als het goed is heb je daar staan, Bruno Mars met I Just Might. Een van mijn favoriete artiesten, heerlijk. En ik weet toevallig dat Evie hiervan houdt, dus geniet ervan. Dans lekker mee. Hier is Bruno Mars, I Just Might.

geen gids, geen haven in de nacht. Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

Zij maakt het verschil van de Puma's. Was natuurlijk een gelegenheidsband, hè, de Puma's. Dat was Van Dikhout en Agda en de Munnik samen. En die dachten van, nou ja, leuk, we jammen wat, maken een nummer. En ze vonden eigenlijk dit nummer vonden zij zo lekker aanslaan. Ze dachten, daar moeten we wat mee. En dat bleek toch echt een enorme hit te zijn. De Puma's, zij maakten het verschil. Hey, we nemen een aanloop naar je weekend. We zijn er tot zometeen 10 uur. Zometeen nog een uur natuurlijk. En langzaamaan gaan wij bouwen naar een heerlijk weekend toe. Nogmaals, hey, misschien ben je aan het voorbereiden naar een leuke avond, naar een feestje. Of misschien zit je lekker op de bank te luisteren. Hoe dan ook, je kan nog steeds nummertjes aanvragen op haarlem105.nl/studio of 06 105 105 38. Nu, Josie, ring my bell.

0: Dit is 105. Het is 9 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn mensen gewond geraakt bij een aanval door kolonisten. Tientallen Israëlische kolonisten belaagden de inwoners van het Palestijnse Kusra. Dat dorp werd deze maand wereldnieuws omdat kolonisten daar dagenlang de huizen van twee families omsingelden. Het leger trad toen niet op. Nu zegt het leger dat de kolonisten wel zijn aangepakt en uit het dorp zijn verwijderd. Volgens de burgemeester van Kusra heeft het leger ook Palestijnen gearresteerd. Zij zouden later weer zijn vrijgelaten. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. Het gebeurde op de Druiterkade aan het IJ, aan de noordkant van het station. De politie vermoedt dat aan het steekincident een vechtpartij vooraf ging. In het noorden van Italië zijn zeker 43 mensen gewond geraakt door noodweer. Ze werden onder meer overvallen door zware hagelbuien. Ook raakten auto's en gebouwen beschadigd. Zo waaide een torenspits van een kathedraal. In de regio Veneto is vanwege de zware windstoten de noodtoestand uitgeroepen. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn inmiddels weer thuis. Dat zegt de burgemeester van Oldebroek, waar Wezep onder valt, tegen Omroep Gelderland. Het gaat om 16 mensen, onder wie ook de bestuurder van het bespelbusje, die bij het ongeluk het zwaarst gewond raakte. Het ongeluk gebeurde in de nacht van zondag op maandag. Een touringcar met 54 Duitse scholieren aan boord botste door nog onbekende oorzaak op een bestelbus. De touringcar kwam op zijn kant terecht en de bestelbus brak doormidden. Het weer. Vanavond is het best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind, met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zonbuien en dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Jay Engels.
2: Nee, Jay is er niet. Man is dan maar hier. Komende uur nog lekkere hits richting je weekend.

plaats, Harry Styles. Zo, het tweede uur is er vanaf. Wij gaan nog één uurtje richting jouw zaterdagavond werken met heerlijke nummers. Ik heb een aantal op de rol staan. Nog Avicii komt er nog aan, Tiësto komt er nog aan. Jongens, heerlijk. Maar wat gaan we nog meer doen? Zo. Even kijken, wat komt er nog meer aan? Er komt nog een Zero's Classic komt er nog aan. En het laatste half uur eindigen we met een heerlijke weekend mix. Die hebben we samen met Jay hebben dat even afgestemd. En die gaan we, daar het laatste half uur gaan we die even door de speakers knallen. En wie weet ben je dan helemaal klaar voor op de zaterdagavond. Ander niet op de bank of ander niet in de aanloop naar een mooi feest waar je heen gaat. Laat het ons weten, 06-105-105-38, wat je gaat doen. Misschien leuk om daar even op in te gaan. Of wil je een ander nummer aanvragen, laat het ons weten. Kan ook via hlm105.nl /studio. Ja, dat kan natuurlijk ook. Nou, zoals ik al zei, Levels, Avicii.

Slide 643, DJ Chesto. Zo, heerlijk. Hey, er zijn alweer wat nummertjes aangevraagd. Dolly Parton is aangevraagd. Ik heb daar een bijzondere variant op. Het is wel Dolly Parton, maar net even anders. Die gaan we zo draaien. Hey, en zometeen ook nog. Zometeen ook nog de Zero's Classic. Die heb ik ook voor je klaarstaan. Zero's Classic gaan we draaien. Een nummer dat uitkwam in de Zero's. Die pakken we er weer even bij. Dat je even terug kan naar... oh ja, zo was dat 26 jaar geleden al. Ja, ik weet niet of dat dan pijnlijk is. Of ja, heel fijn is om aan terug te denken. Dat mag je zelf bepalen. Maar zo, die komt er zo aan. Zero's Classic. Maar nu eerst dus Dolly Parton. En ik heb een heerlijke Jolene remix voor je klaarstaan. Dan komt die Jolene Destructor remix.

Dolly Parton, Jolene. Ja, Dolly is ons heen gegaan. Ja, dat is niet anders. Maar wat schreef ze? Een mooi aantal nummers, zeg. Fantastisch. Wat heeft ze veel mooie hits op haar naam staan. En op deze manier, richting de zaterdagavond, konden we dat toch nog eventjes mooi eren. Dolly Parton, 80 jaar geworden. Hey, tijd voor de Zero's Classic. Ja, Zero's Classic. We hebben een nummer erbij gepakt uit de Zero's tussen 2000 en 2010. We houden het wel een beetje in deze stijl. Ik heb er een voor je klaarstaan. Fatboy Slim. Bekend van ook hele bekende clips. Die clips op die markt waar iedereen zo heen en weer getrokken werd. Maar goed, dat is niet dit nummer. Ik heb voor je klaarstaan... Even kijken, ik heb voor je klaarstaan Weapon of Choice van Fatboy Slim. Kwam uit in 2004, geloof ik. En we gaan er gewoon naar luisteren. Weapon of Choice, Fatboy Slim.

Fatboy Slam, Weapon of Choice. Heerlijke plaat is het. Een heerlijke plaat is dat toch. We gaan zometeen verder met de Weekend Mix. Die staat zometeen om 20:30 voor je klaar. Ondertussen heb ik nog wel een aantal nummers voor je klaarstaan. We kijken nog even hoeveel tijd we hebben, maar dat moet helemaal lukken. Gaan we nog even Swedish House Mafia, Moth to a Flame. Richting je weekend. Heerlijk, ik ben er klaar voor. We draaien nog een paar nummers en dan eindigen we met die Weekend Mix, jongens. Come on. Misschien zit je mooi in die maquillage. Misschien ben je er klaar voor. En zit je helemaal klaar voor het feestje. Swedish House Mafia.

0: Swedish House Mafia featuring The Weeknd, Moth to a Flame. Zo, het is tijd voor de Weeknd Mix. Ik heb samen met Jay heb ik weer een half uur klaarstaan. Hebben we even uitgedacht. Heb ik een half uur klaarstaan voor je, waar je heerlijk in de sferen kan komen van een zaterdagavond. En ik hoop dat je er klaar voor bent. Ga op de banken staan, schuif de stoelen aan de kant en ga even lekker los. Want het komende half uur is lekker voor jou. Kan je lekker je haren losgooien. Of op je handen gaan staan. Of op de bank springen. Of wat dan ook. Misschien neem je er een drankje bij. Blaas je een ballon op. Geniet ervan. Hier is de Weeknd Mix van deze week. Let's go.
1: Okay, let's go.
2: De mix van de zaterdag.

0: Zo, volgens mij hebben wij je aardig klaargestoomd voor de zaterdagavond. En ben jij klaar om verder los te gaan vanavond? Of niet? Of doe je gewoon rustig aan? Het zou ook kunnen dat jij morgen denkt, wat zou ik morgen eens doen? Nou, in Haarlem is er ook een foodtruck festival gaande. Je kan tot morgen zondag staan er 30 foodtrucks in het Kenaalpark. En wereldkeukens komen daar langs. Met allemaal bijpassende drankjes en surprise acts. En dan ook een kinderprogramma. Het is de 12e editie en Jos van Wezel, de organisator, hoopt ook dat het droog blijft. Nou, wie weet is dat waar je morgen heen gaat, hier in Haarlem. Hoe dan ook, dit was avonddienst. Normaal met Jay, maar nu met mij, Marnix Damman. En volgende week zal Jay er weer zijn. Voor nu wens ik jullie allemaal een fijne zaterdagavond en sowieso een fijn einde van je weekend.
1: Dit is 105. Het is 10 uur.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn mensen gewond geraakt bij een aanval door kolonisten. Tientallen Israëlische kolonisten belaagden de inwoners van het Palestijnse Kusra. Dat dorp werd deze maand wereldnieuws omdat kolonisten daar dagenlang de huizen van twee families omsingelden. Het leger trad toen niet op. Nu zegt het leger dat de kolonisten wel zijn aangepakt en uit het dorp zijn verwijderd. De nieuwe Noorse koning Haakon heeft voor het eerst zijn volk toegesproken. In de speech, die live werd uitgezonden op de Noorse televisie, sprak hij zijn dank uit. Bedankt dat je zo'n goede vader was, zei hij. Ook bedankte hij de Nooren voor hun steun na het overlijden van zijn vader. De Noorse koning Harald overleed vrijdagochtend. Daarmee werd zijn zoon Haakon automatisch het nieuwe staatshoofd. Hij had vanwege de gezondheid van zijn vader zijn werk al een tijdje overgenomen als regent. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. Het gebeurde aan de noordkant van het station bij het IJ. De politie vermoedt dat aan het steekincident een vechtpartij vooraf ging. Tadej Pogacar heeft bij zijn val in de Ronde van Spanje zijn sleutelbeen en een botje in zijn nek gebroken. Ook liep hij een hersenschudding en schaafwonden op, meldt zijn ploeg. Zijn toestand is stabiel, maar vanwege de hersenschudding kan hij nog niet worden geopereerd. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten wegens een valpartij of ziekte. Het weer, vanavond best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind, met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zon, buien en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: What we're gonna do right here is go back. Way back, back into time.

ook weer het programma openen, denk ik. Left Field samen met Roots Manuva in de Pressure Drop remix van de track Dust. Het heel erg goed. Fijn dat je er bent. Twee uurtjes lang soul, funk, old school, hiphop, reggae, disco, dance. Maakt niet uit, alles wat er kan. Tot middernacht ben ik bij Mark Scholz vanuit Hongkong. Dankjewel Jay voor de afgelopen twee uur. En track 2 van mijn programma is deze van Ed The Red. If you feel it, funk it up.

gaaf die saxofoon. All I Need Eamon hier op 105. Ontzettend coole, vette track. Gewoon de dikke Afrofunk hier op 105. Altijd goed. Dan ga ik even heel iets ouds doen. Deze track kennen we allemaal. Knock on Wood. Het is de grote Eddie Floyd. Heb ik ook nog eens een keer gezien in de Philharmonie. Toen hij gewoon een gastmuzikant was bij Bill Wyman en zijn Rhythm Kings.

0: related cd's uit. Allemaal heel erg cool. En deze track was Bulletproof. En ik kreeg op van Method Man, de man van Wu-Tang Clan. En ga ze opzoeken. Er zijn ontzettend veel cd's. Ze brengen echt volgens mij wel 10 albums uit per jaar, als het niet meer is. Ook net nieuw is dit. Rakim, samen met KRS-One. En Ice Cube. En Mos Def. Ja, dat klinkt zo. No Weak Rap. Kan ook niet met deze mannen.
1: Time is now. But more importantly, make sure you know what time it is.
2: Don't act like you don't know.
1: There's a lot going on. Times is changing.

De omstreden en inmiddels dit jaar overleden Afrika Bambaataa en zijn soul Sonic Force samen met ook eens een keer Melly Mel, Who You Funkin' With. Geweldige track. Ik zie dit allemaal los van wat hij dan wel of niet gedaan zou hebben. Dit is ook hartstikke nieuw, heb ik ook ontdekt. Gewoon funk uit Minneapolis. Het zou gewoon een zoon van Prince kunnen zijn. Deze Andre Simone. En als je wil opzoeken, Simone, spel je C-Y-M-O-N-E.

gedaan door de Sucker Hands. Maar dit voor zelf is natuurlijk Al Green hier 105. Take me to the river. Het was een half uur onderweg en het is nog een partij vet en funky allemaal, al zeg ik het zelf. Ik ga nu gauw verder met deze onbekende hip-hop formatie Downtown Science, Natural People.

Love in the Fast Lane, Dynasty. Lekkere, swingende, disco-achtige funk of funk-achtige disco. Ik weet het niet, het is allemaal erg goed. Over dansen gesproken, dancefloor. Eventjes gewoon Earth, Wind and Fire hier op 105. Kan best.

Wat is de jazz uit Eddie Jefferson met Psychedelic Sally. Eén laatste track van het eerste uur. Natuurlijk wat plaatsmaker voor wat funky Hammond orgeltjes. Dit is Dr. Lonnie Smith, die een album heeft uitgebracht met allemaal backcovers. Heel erg leuk deze Tropicalia. Tot zometeen, tot na het nieuws. Blijf lekker hangen.

0: is 105. Het is 11 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De nieuwe Noorse koning Haakon heeft voor het eerst zijn volk toegesproken. In de speech die live werd uitgezonden op de Noorse televisie sprak hij zijn dank uit. Bedankt dat je zo'n goede vader was, zei hij. Ook bedankte hij de Nooren voor hun steun na het overlijden van zijn vader. De Noorse koning Harald overleed vrijdagochtend. Daarmee werd zijn zoon Haakon automatisch het nieuwe staatshoofd. Hij had vanwege de gezondheid van zijn vader zijn werk al een tijdje overgenomen als regent. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn mensen gewond geraakt bij een aanval door kolonisten. Tientallen Israëlische kolonisten belaagden de inwoners van het Palestijnse Kusra. Dat dorp werd deze maand wereldnieuws omdat kolonisten daar dagenlang de huizen van twee families omsingelden. Het leger trad toen niet op. Nu zegt het leger dat de kolonisten wel zijn aangepakt en uit het dorp zijn verwijderd. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. Het gebeurde op de Ruiterkade aan het IJ, aan de noordkant van het station. De politie vermoedt dat aan het steekincident een vechtpartij vooraf ging. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn inmiddels weer thuis, zegt de burgemeester van Oldebroek, waar Wezep onder valt, tegen Omroep Gelderland. Het gaat om 16 mensen, onder wie ook de bestuurder van het bestelbusje, die bij het ongeluk het zwaarst gewond raakte. Het ongeluk gebeurde in de nacht van zondag op maandag. Een touringcar met tientallen Duitse scholieren botste door nog onbekende oorzaak op een bestelbus. De touringcar kwam op zijn kant terecht, de bestelbus brak doormidden. Het weer. Vannacht komen er vooral in het noorden en westen buien voor. Aan de kust soms met onweer. De temperatuur daalt naar een graad of 16. Morgen wolken, zon, buien en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: What we're gonna do right here is go back. Way back. Back into time.

0: Fijn dat je nog steeds bent. Uur 2, Hong Kong Calling hier op 105. Tot middernacht ben ik bij met soul en funk en hiphop en dance en disco en reggae en weet ik veel allemaal. Dit was Ernie Isley. Jawel, een van de Isley Brothers. Gewoon solo met zijn track High Wire over de tweede uur. Dan deze track, The Beastie Boys. Het album 2 to 5 Boroughs. Een wat ondergewaardeerd album, onterecht, want het is erg cool. Gewoon gordroge hiphop. Dit is Hey Fuck You. Ja, sorry, zo heet die track.
1: Thank you, ladies and gentlemen. This next song is a blast. And I gotta say...

Een beetje een vreemde track, want het vliegt alle kanten op. Ik vind het toch erg cool. Het is Bella Porch met Stay Gone. En Bella die komt oorspronkelijk gewoon uit de Filipijnen. Ze is geboren als Belinda Macadengdeng Batumbakal. En gewoon al heel lang in Amerika. Heeft ook gewoon in de US Navy gezeten, lees ik hier. Nou goed, leuk dus. Maar deze track is Stay Gone, heet die. Dit hoort er ook allemaal nog bij. Dus het is van alle kanten. Gekke track, dus eigenlijk al 3-4 nummers in één. Ik vond het even dat ik het met je moest delen hier op 105. Nou, ik ben al weken bezig met door mijn cd-singles van de De La Soul heen aan het gaan. En nu heb ik Ring Ring Ring, haha, hey. Die track, ja, daar is ook een dikke cd-single. Ik heb er volgens mij zelfs twee liggen. Eentje in zo'n kartonnen doosje, zo'n kartonnen hoesje. En gewoon de normale. En ik draai daarvan nu de Party Line Remix.

We hadden vorige week ook wat van gedraaid. Pigeonhead, It's Like The Man Said hier op 105. Zeer cool. Pigeonhead, ik zal opzoeken. Het is maar het H-E-D, dus zonder een A. Handig altijd weer, dat soort dingen. Goed, dan ga ik naar deze track van Irma Franklin. Gewoon de zus van, jawel, en die deed een track van The Doors, Light My Fire. En ik vind hem erg leuk.

0: Records hier is Een Night in New York. En ik vergeet ook bij dat Elbow Bones aan het alter ego is van Argus Darnell, die we later hebben leren kennen als Kid Creole. Ik dacht dat hij gewoon in deze band zat. Toen ze daar weer uit de, wat is het ook weer, Dr. Buzzard's Savannah Band. Ik heb even die naam precies kwijt. Goed. Nou, leuk. Deze track was een Telvins trouwens die ik hier draaide. 105, dat doe ik veel. Dan naar deze band, Elevator Suite. Het album heette Barefoot and Shitfaced. Dat trok mij aan toen ik het gewoon zag liggen in een bakje ergens in een van die cd-winkels in de Grote Houtstraat. En ik kocht hem. Erg leuk, dit Weekend Wonder Boy.
1: This morning everybody is here at the Royal Roost, the Metropolitan Opera House on Broadway between 47th and 48th Streets, right opposite Snake Pit. You haven't heard about Snake Pit, wait until you hear about Bob City. Wow.

0: Deze band heet Seventh District. En die deden gewoon een cover van Big Bubbles No Troubles. Gingen ze toestemming vragen. En kregen ze ook gewoon hulp van Austin Howard. Wat een van de drie van Alice Baxter Howard. Leuk, ja toch? Dan deze. Ik weet nog steeds niet wat ik nou moet zeggen van de stem van Emma Louise. Want dat klinkt toch als een kerel. Maar ze kan ontzettend laag zingen. En ik vind het fantastisch mooi. Falling Apart hier op 105.
1: I feel like one of us is gonna end up far behind the finish line. I don't know why, but I can just feel it. And I can see it shaping up. Could be some kind of disaster, but I can't help but wanna see.

Inside You. Eddie Henderson hier in laatste trek van vanavond. Het is bijna middernacht. Dankjewel voor het luisteren. Je kan alles terugvinden bij Mixcloud en Mark Scholz, S-C-H-O-L-Z. Ook gewoon trouwens op halem105.nl. Bij uitzending gemist van een paar weken kun je dat allemaal horen. Het laatste trek is Etienne de Crecy. Het is een beetje dance. We gaan dansend de nacht in. Fijn dat je er was. Tot volgende week.

0: is 105. Het is middernacht.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een ongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe het met de 5 overlevenden gaat is nog onduidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. In Meeden in Oost-Groningen woedt brand op het terrein van een hoogspanningsstation. Er komt veel rook vrij, daarom is er een NL-alert verstuurd. Het station is uit voorzorg uitgeschakeld, maar dat leidt vooralsnog niet tot stroomuitval. De brand woedt in een schakelaar boven het hoogspanningsstation in Meeden. De Noord-Hollandse politie is de afgelopen middag druk geweest met een man die in Heemskerk 2 supermarkten heeft overvallen. Hij bedreigde mensen met een mes en sloeg daarna op de vlucht. De politie verspreidde een signalement via Burgernet. Na zijn tweede overval in Heemskerk werd de man tijdens zijn vlucht door een auto aangereden, waardoor de politie hem kon aanhouden. De man is met hoofdletsel naar het ziekenhuis gebracht. Ajax is hard op weg om Sofyan Amrabat binnen te halen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. De Nederlands-Marokkaanse middenvelder is transfervrij, nu zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe is ontbonden. Hij gaat bij Ajax waarschijnlijk voor 2 jaar tekenen. Eerder speelde Amrabat bij FC Utrecht en Feyenoord. In de Eredivisie heeft NEC met 3-1 gewonnen bij PEC Zwolle. 3 van de 4 doelpunten kwamen voort uit een penalty. Een 4e strafschop ging tegen de lat. Eerder op de avond won Excelsior thuis de stadderby tegen Sparta met 2-1. En AZ verstevigde zijn positie als koploper door in eigen huis met 5-2 te winnen van Go Ahead Eagles. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek. De

0: is 105. Het is 1 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Massadonor Simon zegt zeker 199 kinderen te hebben verwekt. Dat is veel meer dan de 121 waarvan tot nu toe sprake was. In een brief aan de ouders, die in handen is van Nieuwsuur, geeft hij een gedetailleerd overzicht per jaar en regio. Van de 199 kinderen werden er 27 in het buitenland geboren. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn. Hij had dat naar eigen zeggen niet door en noemt de zorgen en boosheid van ouders terecht. Ook heeft hij er spijt van dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Volgens Simon is er op dit moment nog 1 vrouw zwanger door hem. Nieuwe spermadonaties zegt hij niet meer te doen. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe het met de 5 overlevenden gaat is nog onduidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. De nieuwe Noorse koning Håkon heeft voor het eerst zijn volk toegesproken. In de speech sprak hij zijn dank uit voor zowel zijn overleden vader als het Noorse volk. De Noorse koning Harald overleed vrijdagochtend. Daarmee werd zijn zoon Håkon automatisch het nieuwe staatshoofd. De speelschema's voor de Europa League en de Conference League zijn bekendgemaakt. Van de Nederlandse clubs komt AZ als eerste in actie. Op 16 september spelen de Alkmaarders uit tegen Sunderland. Een dag later speelt NEC in Turijn tegen Juventus. Dat is allebei in de Europa League. In de Conference League speelt Ajax op 15 oktober zijn eerste wedstrijd in Kroatië tegen Hajduk Split. En Twente speelt diezelfde dag thuis tegen FC Thun uit Zwitserland. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix.

0: Dit is 105. Het is 2:00.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Massadonor Simon zegt zeker 199 kinderen te hebben verwekt. Dat is veel meer dan de 121 waarvan tot nu toe sprake was. In een brief aan de ouders, die in handen is van Nieuwsuur, geeft hij een gedetailleerd overzicht per jaar en regio. Van de 199 kinderen werden er 27 in het buitenland geboren. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn. Hij had dat naar eigen zeggen niet door. En hij noemt de zorgen en boosheid van ouders terecht. Ook heeft hij er spijt van dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Volgens Simon is er op dit moment nog één vrouw zwanger door hem. Nieuwe spermadonaties zegt hij niet meer te doen. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe het met de 5 overlevenden gaat is nog onduidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. Tadej Pogacar heeft bij zijn val in de Ronde van Spanje zijn sleutelbeen en een bordje in zijn nek gebroken. Ook liep hij een hersenschudding en schaafwonden op, meldt zijn ploeg. Zijn toestand is stabiel, maar vanwege de hersenschudding kan hij nog niet worden geopereerd. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten vanwege een valpartij of ziekte. In de Eredivisie heeft NEC met 3-1 gewonnen bij PEC Zwolle. 3 van de 4 doelpunten kwamen voort uit een penalty.